0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten wilden een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016, waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen en het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je touw!

0: Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de 2 laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hoogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: 4 dagen lang hits uit de jaren 80. Met op de slotdag de 80's top 80. Dus pak denkbeeldig je Walkman erbij en stem op jouw favorieten. Welke nummers draaide jij grijs? Stem nu en stel hem samen. De 80's Vierdaagse. En Pinksteren hoor je hem op Radio Gelderland.
1: Radio Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Eén persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: afraid of no ghost.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
2: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
3: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Bannink. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
4: Vivaldi XL in Zevenaar.
5: Hemelvaartsdag geopend.
6: Voor sport, Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
7: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
6: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
7: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
1: Goedemorgen Gelderland.

Goedemorgen, het is 7 over 6, de dag van de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen vandaag. Maar ik wil eigenlijk graag dat je vandaag ergens anders op gaat stemmen. Of doe het allebei, dat mag ook. Maar als je maar in elk geval naar onze site gaat en jouw favoriete 80's track achterlaat. Want met Pinksteren gaan wij weer 4 dagen lang terug in de tijd. Back to the 80's. En we willen graag van jou de 80 meest favoriete jaren 80 platen. Dus laat die van jou SVP even achter via gld.nl/80's voor onze 80's Vierdaagse. Het weer. Langzaamaan is het vannacht wat rustiger en droger geworden. En deze dinsdag begint nog met een enkele bui, maar vanmiddag breekt af en toe de zon door en wordt het zo'n 13 graden bij een matige westenwind. Vanavond volgen dan opnieuw buien. En ook morgen en de komende dagen blijft het wisselvallig en fris met geregeld buien. Af en toe zon en zo maximaal rond de 13 graden. Een overzicht van het Gelders nieuws, een greep daaruit en dat wat de ochtendkranten op hun voorpagina's hebben gezet. Trouw en het Financieel Dagblad schrijven allebei over een nieuwe Europese CO2-belasting die er in 2028 aan gaat komen. Tanken en stoken wordt daardoor weer duurder en dat kan voor kwetsbare huishoudens oplopen tot zo'n 70 euro per maand extra. De Gelderlander opent met het Radboud UMC in Nijmegen. 12 medewerkers moeten dus 6 weken in quarantaine. Bloed en urine van een patiënt met het hantavirus is niet volgens de juiste protocollen verwerkt. De Telegraaf waarschuwt voor een forse stijging van identiteitsfraude. Steeds meer platforms vragen om een kopie van je paspoort en daardoor groeit het risico dat je gegevens in verkeerde handen vallen. In Wageningen is opnieuw iemand bespoten met een waterpistool gevuld met chloor. Een vrouw werd ingehaald door 2 jongens op een fatbike die haar in haar nek spoten. Eerder is ook al een meisje geraakt. De politie heeft inmiddels meerdere meldingen en roept getuigen op zich te melden. En we horen het vaak, het vertrouwen in Nederland brokkelt af. Maar klopt dat eigenlijk wel? In Gelderland valt het mee, blijkt uit de nieuwste monitor Brede Welvaart. Ruim 2/3 van de Gelderlanders vertrouwt andere mensen en het vertrouwen in de politie en de rechters is zelfs gestegen. Opvallend, want tegelijkertijd maken veel mensen zich wel zorgen over de verharding. Rond het AZC in Apeldoorn is gisteravond opnieuw onrust geweest. Bij de demonstratie waren nu veel mensen op de been, opvallend veel jongeren ook. Op meerdere plekken in de wijk ging zwaar illegaal vuurwerk de lucht in. En de politie heeft opnieuw de mobiele eenheid moeten inzetten en is 1 vrouw aangehouden. De werkzaamheden aan de A2 zijn afgerond, maar Rijkswaterstaat kijkt niet alleen tevreden terug. Verkeersregelaars zijn namelijk bedreigd, geïntimideerd en zelfs van hun sokken gereden. Rijkswaterstaat overweegt voortaan betonblokken neer te zetten in plaats van mensen. Want, zo zegt de wegbeheerder, als het niet veilig is, ja, dan moeten we iets anders bedenken. En een Canadese kunstenaar volgt alle privéjets van miljardairs op een website als een vroeg waarschuwingssysteem voor het einde der tijden. Het idee is dat als alle rijken de aarde opeens en massaal opstijgen, dan weet je, het is foute boel. Gelukkig staat het dreigingsniveau nu nog op het allerlaagste punt. Gelukkig maar. Anders wordt het zo'n paniekerige ochtendshow. Nee, we kunnen gewoon rustig aan wakker worden en deze dinsdag beginnen. Met zometeen ons introspelletje Een Goed Begin. Dan moet je dus op basis van een paar seconden intro herkennen welke plaat ik graag later vanochtend wil draaien. Gelukkig is dat niet deze, want die komt maar langzaam op gang. Dit is Sydney Youngblood. And If Only I Could. Maar ja, die hoef je dus niet te raden. Die draai ik gewoon. Everybody.

0: One of These Nights, dat zingen de Eagles op Radio Gelderland. En dan vorderen we Sydney Youngblood en If Only I Could.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: En nu ga ik je dus een intro laten horen en daarbij de vraag stellen: heb jij enig idee bij welke plaat dit intro hoort?
1: Een goed begin.
0: Is toch best lastig, denk ik. Frank@gld.nl of een appje naar de studio als je weet welke plaat dit is. Ik wil hem graag helemaal draaien. En ik geef je daar zo'n 20 minuten de tijd voor om over na te denken. Dus je kunt er even over praktiseren.
1: Een goed begin.
0: Succes.

0: Olivia Newton-John en John Travolta en You're the One That I Want op Radio Gelderland. Het is 6:05. Goedemorgen. Kamperen is weer helemaal in, hè? Door de hogere btw op vakantiehuisjes, de brandstofprijzen die steeds hoger worden, maar ook de verdubbeling van de wegenbelasting voor campers, waar we het gisteren nog over hadden. Daardoor zoeken steeds meer mensen het weer in een tent of in een caravan. En campings op onze mooie Veluwe, die merken dit direct.
1: Ja, we merken vooral dat gewoon mensen echt weer gaan kamperen in Nederland. Dus dat het gewoon weer gezelliger wordt. Het wordt drukker op de camping. En we moeten helaas soms af en toe een nee verkopen omdat we gewoon vol zijn. En we zien vooral dat mensen inderdaad gewoon lekker buiten willen zijn. En daardoor ook de caravan verkiezen voor een huisje. We hebben zeker wel wat accommodaties. Maar het caravan en het kamperen met de tent, de vouwwagen, dat is gewoon echt in trek.
2: Hoe lang zitten jullie nou al hier op deze camping?
3: Sinds vorige week zondag. En we gaan woensdag weer weg. Okay. Voor de drukte van de hemelvaart. Het was afgelopen week was nog kindervakantie. En nu is het heerlijk rustig. Ja. Dus ja.
2: Maar jullie merken dus ook dat de caravan steeds populairder wordt?
3: Ja, maar ik denk ook door de corona is dat inderdaad gekomen. Alleen nu zijn er weer mensen die de campers verkopen vanwege die verduurdere wegenbelasting die verdubbeld is. Dat hoor ik dan ook wel weer om me heen. Maar de caravan is nog wel in trek, ja.
4: Die groei is niet alleen terug te zien in de landelijke cijfers, maar ook bij de caravan dealer. Daar merken ze dat de belangstelling is toegenomen.
5: Je ziet met name dit jaar, na de verhoging van de btw op vakantiewoningen, dat de caravans weer helemaal in trek zijn. En vooral bij jonge gezinnen. Ja, dat heeft met de prijs te maken. Als jij een week een huisje huurt, dan ben je een gigantisch bedrag kwijt in Nederland tegenwoordig. En campings zijn al redelijk betaalbaar. Dus je bent vrij man.
2: Hoe ziet deze zomer er voor jullie uit?
1: Druk, gezellig. Ik hoop op heel mooi weer. En heel veel gezellige mensen. En we zitten in een prachtige omgeving hier op de Veluwe. Dus ik denk dat iedereen daar een hele fijne vakantie kan hebben.
0: Kijk eens aan. Promopraatje helemaal paraat. Je leest er alles over nu bij ons op de site gld.nl en in de app. Caravan is dus echt bezig aan een comeback. Dat blijkt uit cijfers van de BOVAG, de kampeer- en caravanindustrie. Maar er is ook steeds meer jonge gezinnen die massaal voor die caravan kiezen. Betaalbaarder dan veel andere vakanties. En je hebt alles bij de hand, hè? Vrijheid, natuur, gaan en staan waar je wilt. Dat is de charme van kamperen. Vorig jaar waren er in de eerste 6 maanden al meer dan 10 miljoen campingovernachtingen. Dus 2,5 miljoen gasten. En dat was toen al een stijging. En dat merken ze dus nu weer. Ja, ik denk dat het straks nog lastig wordt om een plekje te vinden waar je überhaupt je haring kwijt kunt voor je tent. Dit is George Ezra met Budapest.

0: individu.
1: George Ezra, de man die zo lekker woe kan zingen in Budapest. Goedemorgen, Gelderland.
2: Een goed begin is het halve werk.
1: Een goed begin is het halve werk. Oftewel, ik laat een intro horen van een paar seconden en stel daarbij dan een vraag. Heb jij enig idee wat er achteraan komt? Welke plaat het is? Welke titel en artiest zoek ik vanochtend? En de intro van vandaag klonk zo.
2: Een goed begin.
1: Dan weet je nog niks. Ja, dat laatste stukje, daar moet je het dan mee doen. En het was toch voldoende voor Hans, voor Dirk, voor Marianne, die het goede antwoord opstuurde. En Gert, die stuurde mij een audio-appje.
3: Het introotje bij Een Goed Begin is het halve werk is van The Bee Gees met Jive Talking uit 1973.
1: Heel goed.
3: Later ook nog gecoverd door Boogie Box High.
1: Boogie Box High?
3: Ja, Frank. Dat wist je niet, hè?
1: Nee, dat wist ik dan weer niet. Nee.

0: Goedemorgen Frank en allemaal. Goed begin is het halve werk. We beginnen vandaag met Jive Talking van de Bee Gees.
1: Goedemorgen Frank, goed begin is het halve werking. We draaiden Jive Talking van de Bee Gees. Goedemorgen.

0: van Windjammer. Een Nederlandse band, Windjammer, van Richard Dubois en Rick Beekman, vernoemd dus naar zo'n grote zeiljacht, Windjammer Tossing and Turning, uit de jaren 80. Als je dan zegt van, dit was lekker, tijd niet gehoord. Sterker nog, ik ben hier dol op, die moet eigenlijk wel in de ethisch vierdaagse gedraaid worden. Dan kun je hem dus nog doorgeven, gld.nl/ethisch. Wij zijn deze week zeer benieuwd naar jouw favoriete nummers uit de jaren 80.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Want die gaan we dan het Pinksterweekend draaien. Dat wordt 4 dagen ethisch muziek. Wouter van Beenebeek, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Bij Weerplaza is er natuurlijk alweer driftig op de weermodellen gekeken en de kaarten bij elkaar gelegd, lijntjes getrokken, met passers gemeten. En jij hebt een verhaal paraat voor ons.
2: Nou, het is allemaal niet zo heel spannend.
0: Nee, okay. Ik probeer het een beetje op te pompen.
2: Ja, nee, ja, het is behoorlijk koud, hè, buiten.
0: Ja.
2: Je merkt het ook, ja. Het
0: is, ik had mijn handschoenen weer aan op de fiets.
2: En terecht, want het is op sommige plaatsen 3 graden op dit moment. Er trekken ook nog wat lichte buitjes over. Heel veel stelt dat allemaal niet voor. En ja, de rest van de dag blijft het dan een beetje wisselvallig. Af en toe valt er een bui. Het zullen meestal lichte buien zijn. Duren kort. Tussendoor zijn er ook zonnige momenten. En veel warmer dan 1 graad of 12 wordt het toch niet, hoor, vandaag, denk ik. Dus het is echt wel duidelijk te koud weer voor deze tijd van het jaar.
0: Oké, okay, ja. En daar gaan we voorlopig een beetje in blijven hangen. Want het is gewoon echt een frisse week.
2: Ja. Ja, ja, klopt. Vanavond en vannacht gaat het wat vaker regenen. En morgen trekken er dan veel meer buien over onze provincie heen. Met name in de middaguren. Daarbij kan dan ook plaatselijk onweer voorkomen. Dat heeft te maken met dat de lucht op grotere hoogte veel kouder wordt. Daardoor worden die buien ook een stuk actiever. En nou, dan gaan we even naar de temperatuur morgen kijken. En dan zien we dat met name in gebieden waar buien vallen, nou, dat het nauwelijks 10 graden wordt. Dus dat is wel, ja, het lijkt wel echt op herfst wat dat betreft.
0: Oh ja, het zijn ook de ijsheiligen deze dagen.
2: Ja, dat is waar, ja.
0: Ja.
2: Ja. En ook donderdag flink wat buien, lokaal nog onweer daarbij. Nou, pas in de loop van donderdagmiddag neemt de buiigheid dan langzaam wat af. En dan gaat ook de wind wat minder worden. Ja, ook donderdag, hemelvaartsdag, dus niet veel hogere temperaturen dan 10 of 11 graden. Nou, de dagen daarna knapt het dan langzaam wel wat op. Er kan nog wel een enkele bui vallen. Er komt ook wat meer ruimte voor de zon. Maar we zitten nog steeds in die koude lucht. En dat betekent dat met name de nachten ook een stuk kouder kunnen worden. En dan heb je het net over de ijsheiligen. Maar ja, juist net na de ijsheiligen, nou, zou het zomaar misschien nog wel eens een graadje kunnen gevriezen, hoor.
0: Ja, nee, wacht even. We hebben een paar zekerheden in het leven. En dat, ja, gaan we gewoon op kop gooien.
2: Dat is de laatste jaren inderdaad al vaker gebeurd. Nee,
0: ja,
2: dat is lang geen zekerheid.
0: Nee, nee, maar nee, dan moeten we die ijsheiligen misschien gaan opschuiven of zo.
2: Ja.
0: Dat is, ja, dan de oplossing. Oké. Okay. Ja. Nou, gaan we daar eens over nadenken. Mag ik jou over een uurtje weer bestellen?
2: Dat gaan we doen.
0: Oké, okay, helemaal goed. En we gaan na 7 uur natuurlijk een plaat delict weer draaien. En gewoon, als dat lukt, met jouw hulp, ik ga het proces verbaal voorlezen. En hopelijk weet je dan welke plaat ik het heb. En waar we het ook over gaan hebben is het Radboud UMC in Nijmegen. Daar is vorige week een opvarende van het cruiseschip De Hondius opgenomen. Je weet wel, dat ging toen over dat zeldzame hantavirus. Maar bij de opname is niet alles volgens de strengste voorschriften gegaan. En daar moeten nu 12 medewerkers van het ziekenhuis 6 weken in quarantaine. Het interview met de hoogste baas van het ziekenhuis over wat er nou is misgegaan hier, hoor je ook zo na 7 uur.

0: ook naar het stoffenspektakel.
1: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
0: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
1: De toegang is gratis.
0: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
2: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
3: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Peters Interieur in Ulft geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Peters Interieur in Ulft.
5: Nu de tuin in Wageningen. Ook geopend op Hemelvaartsdag. Kijk op nudetuin.nl.
6: Hemelvaartsdag, het open Achterhoeks dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
7: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18 Sierbestrating.nl.
6: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw medegedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
10: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
9: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
11: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
9: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind, bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Jeroen, dankjewel. Verkeersinformatie dan. De A1 Apeldoorn, Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 5 minuten. De A2 in Den Bosch, Utrecht tussen Hintam en Waardenburg 1 kwartier. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en Waddenooi 6 minuten. Op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk en Nijkerk 8 minuten. En op de A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten extra reistijd.
13: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda.
20: Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat Verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
23: Goedemorgen Gelderland.

0: De Les Humphrey Singers en Mexico uit 1972. Goedemorgen Gelderland, het is 7:08. We willen deze week van jou weten wat de favoriete plaat is uit de jaren 80 van jou. Ik ga dus zo meteen één suggestie voor je draaien, namelijk Level 42 en Children Say op Radio Gelderland. Maar als jij zegt nee, dat moet absoluut een andere plaat zijn, dan moet je dat even doorgeven via gld.nl/80s. Goedemorgen, het is dinsdagochtend 12 mei, de dag van de eerste halve finale van het Songfestival. Maar ik wil dus vooral dat je 80s classics gaat doorgeven. Of je nou vanavond gaat stemmen op dat Songfestival, dat kan me dit jaar eigenlijk niet zo heel veel boeien. Deze dinsdag begint met nog een enkele bui, maar vanmiddag breekt af en toe de zon door en wordt zo'n 13 graden bij een matige westenwind. Vanavond volgen echter opnieuw buien. Ook morgen en de komende dagen blijft het wisselvallig en fris, met geregeld buien, af en toe zon en maximaal rond de 13 graden. Een greep aan het Gelders nieuws en dat wat de kranten brengen. Nou, de Gelderlander opent met het Radboud UMC, daar gaan we het ook zo over hebben. 12 medewerkers moeten 6 weken in quarantaine nadat bloed en urine van een patiënt met hantavirus niet volgens de juiste protocollen is verwerkt. De hoogste baas van het ziekenhuis hoor je zo bij ons. In Sittard leverde iemand een potje uranium in bij het milieupark. Gewoon tussen het chemisch afval. Waarschijnlijk iemand die oude scheikundespullen aan het opruimen was. Het potje is inmiddels opgehaald, het zou niet gevaarlijk zijn. Dan Albi, de witsnaartdolfijn, die heeft het niet gered. Die spoelde eerder deze maand aan op het strand van Egmond. Zijn dood kwam nogal onverwacht voor zijn verzorgers, want hij kon gisterochtend nog zelfstandig zwemmen. Albi is niet het eerste aangespoelde dier. En de medewerkers van de opvang in Annapolona lopen inmiddels al op hun tandvlees.
1: Een nachtje of een weekje doortrekken, dat kunnen we allemaal wel. Daar zijn we wel aan gewend. Maar nu is het maandenlang. We hebben de gewone dolfijn gehad. We hebben een hele korte tijd 5 bruinvissen gehad. Nu de witsnuitdolfijn. En daarnaast dus bijzondere dingen die voor de kust langs vonden, waar we ook druk mee bezig zijn geweest. Dus het is zeker wel een drukke tijd. Je merkt dat mensen wel moe beginnen te worden na maanden die hoge druk.
0: In Hollywood zijn Ben Affleck en Matt Damon aangeklaagd door 2 politieagenten... die vinden dat hun nieuwe film The Rip veel te veel lijkt op een echte zaak. De acteurs ontkennen dat, maar de agenten maken zich zorgen over hun eigen reputatie. Trouw en het Financieel Dagblad schrijven allebei over een nieuwe Europese CO2-belasting die er in 2028 aankomt. Tanken en stoken wordt daardoor dan weer duurder en dat kan voor kwetsbare huishoudens oplopen tot zo'n €70 per maand extra. De Telegraaf waarschuwt dan weer voor iets anders, voor een forse stijging van identiteitsfraude. Steeds meer platforms vragen om een kopie van je paspoort en daardoor groeit het risico dat jouw gegevens in de verkeerde handen vallen. De knallen waren tot ver buiten de wijk te horen. Rond het AZC en de Laan van Maarten in Apeldoorn werd gisteravond opnieuw zwaar illegaal vuurwerk afgestoken. Het was de zoveelste demonstratie tegen het asielzoekerscentrum, met opvallend veel jongeren dit keer onder de demonstranten. Er was ook veel politie op de been en ook de mobiele eenheid stond paraat. En een man uit Hoorn miste zaterdag de laatste trein naar huis en besloot toen maar gewoon te lopen. Van Annapolona, waar we het net ook al over hadden, helemaal naar Zwaag. Dat is een kleine 40 kilometer. Hè. Zijn vrouw die sloeg alarm omdat hij maar niet thuis kwam en hij had zijn telefoon uitstaan. De politie heeft urenlang gezocht en toen bleek dat hij er gewoon een nachtelijke wandeltocht van 8 uur op had zitten. Het positieve nieuws is dat hij eenmaal toen hij thuis was het allemaal nuchter kon vertellen, want ja, dat loopt er dan wel uit. Hè. Dit is mijn suggestie, of een van de suggesties waar je op zou kunnen stemmen. Als beste plaat uit de 80's op gld.nl/80s voor ons Pinksterweekend. Level 42 uit 1987. It is Children's Say.

0: De stemsite voor de ethisch Vierdaagse is dus weer opengezet. Met Pinksteren gaan we 4 dagen lang terug naar de jaren 80. En op tweede Pinksterdag dan de ethisch top 80. De 80 meest favoriete platen uit de jaren 80 volgens jou. En misschien is dat wel deze. Misschien is dat wel een hele andere. We gaan ook nog Tina Turner draaien dit uur met The Best. Tenminste, als ik er aan toe kom. Maar misschien moet ik hele andere platen uit de jaren 80 draaien. Geef me door. gld.nl/ethisch. En dat kun je doorgeven nog tot en met zondag. Bij ons op de site en in het nieuws vandaag het Radboud UMC in Nijmegen. Hè, die hebben vorige week een opvarende van het cruiseschip de Hondius opgenomen met het zeldzame hantavirus. Maar bij de opname ging niet alles volgens de strengste voorschriften. En daarom gaan er nu 12 medewerkers van het ziekenhuis 6 weken in quarantaine. De hoogste baas van het ziekenhuis erkent er zijn fouten gemaakt.
1: Helaas moeten wij ook erkennen dat er een aantal dingen niet goed zijn gegaan. En dat betekent dat de zorg rondom de patiënt goed is verlopen. Maar het zorgen door de medewerkers, daar zijn een aantal dingen niet goed gegaan. En dat betekent dat dat ook onze medewerkers treft.
2: Ja, kunt u eens kort toelichten, wat is er niet helemaal goed gegaan?
1: Wat er eigenlijk gebeurd is, is dat er wel degelijk volgens protocol is gewerkt, maar niet met het aangescherpte protocol. Wat had gemoeten? En dat betekent dat een aantal medewerkers in aanraking zijn geweest met bloed en met urine. En dat betekent dat er een risico is op besmetting. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook. Maar dat betekent dat een heel aantal van onze medewerkers die daarmee in aanraking zijn geweest, in quarantaine moeten.
2: Ja, dat is behoorlijk ingrijpend. En ook geestelijk, denk ik. Want hoe is het met die medewerkers?
1: Nou, om eerlijk te zijn, ik kom er net vandaan. Ik heb een heel aantal medewerkers gesproken. Medewerkers die in quarantaine zijn. En dat is heftig.
2: Toch kan ik me ook voorstellen dat het ook wel schrikken is. Want het gaat niet om zomaar een virus.
1: Ja, het is schrikken. Maar ze zijn ook nuchter, is mij opgevallen in de reacties die ik heb gekregen. Dus het is niet zozeer de angst die eigenlijk bij ze overheerst. Maar vooral op dit moment de impact van de quarantaine. Dat is eigenlijk wat ik nu van ze terughoor.
2: Hoe kan dat nou? Want ja, je weet toch dat het hier een speciale situatie betreft. Hoe kan dat nou misgaan, toch in the heat of the moment?
1: Nou, dat is een hele terechte vraag die u stelt. En dat is een vraag die wij ons ook stellen. En wat we als eerste hebben gedaan is de crisis vaststellen en daaraan werken zodat we goed voor onze mensen zorgen. En dat betekent dat we nu de tijd gaan nemen om een hele diepe analyse te maken wat er niet goed is gegaan. Welke handelingen niet uit zijn gevoerd die eigenlijk wel hadden gemoeten.
0: Ja, nogmaals, het ziekenhuis benadrukt dus op de website dat patiënten en bezoekers geen risico lopen op besmetting. En het interview over die gemaakte fouten kun je ook bij ons online nog terugkijken. Silly Love Songs nu van Paul McCartney en zometeen plaat Delict.

0: Silly Love Songs van Paul McCartney en Wings. Het is 7 minuten voor 7:30.
1: Plaat delict.
0: Plaat delict, inderdaad. Een nieuw dossier voor jou.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, ik lees het procesverbaal voor en daarmee maak je dan kans op een leuk prijsje als je weet over welke plaat ik het heb. De gouden tipgever krijgt namelijk de Radio Gelderland zaklamp. Wij behandelen vandaag een zaak waarin een betrokkenen een ander verantwoordelijk houdt voor het abrupt beëindigen van de liefdesrelatie. Volgens de verklaring wordt gesproken over een specifieke nacht waarop de situatie volledig omsloeg. Betrokkenen beschrijft dat het koud werd buiten en hoe de liefde op dat moment feitelijk ophield te bestaan. In het relaas wordt het niet als een geleidelijk proces gezien, maar echt als een bewuste daad waarbij de ander de liefde als het ware om zeep heeft geholpen. En die beschuldiging die wordt meerdere malen herhaald en krijgt ermee een bijna strafrechtelijke lading. De liefde de nek omdraaien. Deze zaak wordt onderzocht als een metaforische vorm van moord, waarbij een relatie doelbewust ten einde wordt gebracht. En daarvoor zoeken wij een Britse band uit de jaren 80, bekend om stijlvolle pop met een theatrale, dramatische inslag en een scherpe tekst over liefde en relaties. De liefde is dus niet verdwenen, maar de liefde is vermoord. Enig idee over welke plaat ik het heb, over welke band? Dan kun je dat nu doorgeven via gld.nl. Via frank@gld.nl, om precies te zijn. Dat is mijn mailadres. Of een appje. Dit is Snelle. Laat het licht aan.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: favorieten. Welke nummers draaide jij grijs? Stem nu en stel hem samen. De Ethisch Vierdaagse. En Pinksteren hoor je hem op Radio Gelderland.
1: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M.G. Schmid en Harry Bannink. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
2: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als
2: we
3: de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Maas en Waal woninginrichters in Druten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
3: Ja, ook bij Maas en Waal in Druten.
5: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
6: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. In De Kraats is het 5,1 en in Culemborg 5,9. Het weer in Gelderland begint vandaag met veel bewolking en lokaal een enkele bui, maar vanmiddag is het overwegend droog met af en toe zon. Vanavond komen er vanuit het westen opnieuw flinke buien over ons heen. 12 medewerkers van het Radboud UMC moeten 6 weken in quarantaine omdat bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus bloed en urine niet volgens de strengste voorschriften zijn verwerkt. En bij een kop- en staartbotsing op de A28 bij Hattem is gisteravond een automobilist gewond geraakt. De auto botste achterop een oplegger. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie dan nog van de ANWB. Ik zal even de laatste stand van zaken erbij pakken. Het wordt drukker op de weg, maar dat is eigenlijk heel normaal op dinsdag. De belangrijkste zaken, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Tussen Veghel en Kerkdriel nu 13 minuten vertraging over 6 kilometer in een dicht en rechte rijstrook. En op de A50 Arnhem-Oost tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 12 minuten extra reistijd. Dat zijn eigenlijk de twee grootste.
7: Shoppen op zijn mooist in Designer Outlet Ochtroep. 7 restaurants, indoor speelparadijs, gratis parkeren en ruim 100 designermerken tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Designer Outlet Ochtroep Duitsland, 20 minuten over de grens.
8: Vivaldi XL in Zevenaar.
9: Hemelvaartsdag geopend.
10: Designer Outlet Ochtroep, deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
13: Oh, wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
13: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
13: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
14: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
15: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
16: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedereen.

Van de Man Morrison en Jackie Wilson said I'm in heaven. 7:06 is het goedemorgen. Een ANP-bericht wat vanochtend omhoog komt in het nieuws is dat het vertrouwen landelijk daalt in het vertrouwen in politiek Den Haag. Het is gedaald naar het laagste punt sinds 2012. Dus de afgelopen 14 jaar was er nog niet zo'n laag vertrouwen in de landelijke politiek. Nog maar 1 op de 5 Nederlanders heeft er vertrouwen in een politicus. Blijkt uit cijfers van het CBS. Maar dan vind ik daar toch wel even iets leuks om tegenover te zetten. Want wij in Gelderland, wij geven juist een heel ander beeld. Dus we wijken af van het landelijk gemiddelde. Want er is een provinciale monitor geweest, dat heet Brede Welvaart. Ruim 2/3 van ons in Gelderland heeft vertrouwen in elkaar. En het vertrouwen in instituties zoals politie en rechters hier in Gelderland is gestegen. Dus er zijn toch veel mensen die zich zorgen maken over de verharding, het wij-zij-denken. Maar dat kan prima samengaan met het groeiende vertrouwen in Gelderland, zeggen de deskundigen. Want juist in onrustige tijden, dat wij-zij-denken, zoek je houvast bij instituties zoals de politie en de rechter. En natuurlijk blijft ook bij ons zorg, want het onderlinge vertrouwen staat wel onder druk. Maar terwijl het land dus juist somberder lijkt, hebben wij hier in Gelderland dat vertrouwen juist opvallend goed weten vast te houden. Ja. Doen we lekker, toch? Vind ik wel.

0: Leanne Rimes en Can't Fight the Moonlight op Radio Gelderland. Goedemorgen, het is 7:55 en er is weer een stemlijstje binnen voor de 80's top 80. Dat we met het Pinksterweekend gaan we 4 dagen alleen maar 80's draaien. Er is weer eentje binnen. Paul uit Doesburg, dankjewel voor je stem. En hij kiest onder andere voor Madness en voor nummers van Bruce Springsteen, Prince, U2, The Waterboys. Lekker lijstje hoor. Plaatdelict. Tijd voor Plaatdelict. Dank voor het meedenken wederom. Want we hebben het dossier kunnen oplossen. Dus daar gaat een stempel op. En die gaat terug in de kast. Daar waar alle dossiers staan die opgelost zijn. We hebben vanochtend namelijk te maken gehad met een muzikaal misdrijf. Een pijnlijk einde van een relatie. Het gevoel van verraad als de liefde plotseling stopt. De tekst gaat: het is koud buiten. De nacht waarop de liefde stierf. Op de nacht waarop je deed liefde vermoorden. Dus het abrupt beëindigen van de relatie. Het verdriet en de kou die daarbij komt kijken. Het is een typisch melodieus popnummer van deze band. Dat was een opvolger van het succesvolle album The Lexicon of Love. En het werd een van hun allerlaatste hits. Waarvan Sean uit De Steeg zegt: jeetje, alweer bijna 40 jaar oud die plaat. Ja, dat geeft te denken, hè, Sean?
1: Ja, de tijd vliegt.
0: De tijd vliegt. Maar jij zegt er wel over: dit soort muziek wordt niet meer gemaakt. Dus tenminste, dat zeggen we dan over dit soort platen.
1: Ja, dat zijn we regelmatig. Dat je een oude plaat hoort, dan denk je: wauw. Niet dat het nou zo heel bijzonder is, maar dat wordt gewoon niet meer gemaakt.
0: Nee. Of zouden wij over 20, 30 jaar dat ook over muziek van nu zeggen?
1: Ja, dat zeggen we absoluut. Ja, dat is nostalgie heet dat, geloof ik.
0: Ja, precies. Over welke band en over welke plaat hebben we het vanochtend in Plaatdelict?
1: De band heet ABC. En ik moest er wel even goed over nadenken. En de titel is The Night You Murdered Love.
0: Ja, het was geen makkelijk ABC'tje, maar dat was inderdaad ABC. En The Night You Murdered Love. Helemaal goed, John. Jij krijgt als gouden tipgever van deze dinsdag de Radio Gelderland zaklamp opgestuurd.
1: Dat is mooi.
0: Ja, en je hebt je adres al helemaal kant-en-klaar in de app gezet.
1: Ik tast alweer een hele tijd in het duister.
0: Wat zeg je?
1: Ik tast alweer een hele tijd in het duister.
0: Ach, jongen toch. Nou, daar gaan we wat aan doen. Je hebt het adres heb je al helemaal keurig in de app gezet. Dus dat heeft Frits hier ontvangen in de studio. Dus dat gaan we op de envelop zetten. En dan komt het jouw kant op. En ik ga het bewijsstuk speciaal voor jou draaien.
1: Heel fijn. Heel fijn. Een fijne dag.
0: Van harte hetzelfde. We gaan terug bijna 40 jaar geleden, 1987. Wel inderdaad, The Night You Murdered Love.
2: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: 1987, dus deze zou ook prima kunnen voor het verzoeklijstje wat je nog kunt indienen deze hele week voor de 80's vierdaagse met Pinksteren. ABC and the Night You Murdered Love. Ik heb hem ook toegevoegd aan de Spotify afspeellijst met alle platen delict tot nu toe. En die zijn dus allemaal, nog sinds we het spelletje spelen van sinds januari, allemaal iedere dag opgelost. We hebben nog geen cold case op de plank liggen. Ik vind jullie fantastisch. Heb je er nou nog een suggestie voor een nieuwe platenlicht? Dan kun je die doorgeven, frank@gld.nl of een appje. En wat je ook kunt doen, is de plaatselijke politie bellen.
1: Zaak gesloten.
0: Ik ben benieuwd hoe zij reageren erop, als je dat doet. Dit zijn de Monkees en Valerie.

0: ABC en The Night You Murdered Love was de plaat gelikt. En dit was dan weer The Monkees en Valerie. Tijd voor het weer. Tijd voor Wouter van Bennebeek. Wouter, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Een koud begin vanochtend. Ik kreeg een waarschuwing van collega Frits Klaar, die al zeg maar op pad was richting de studio. Die zei, doe je handschoenen aan. Nou, dat was wel lekker.
1: Ja, inderdaad. Ja. Op sommige plaatsen is het zo'n 3 graden geworden. Nou, op dit moment valt er een enkele bui, maar het valt voorlopig wel mee. Vanuit het noordwesten volgen wel wat meer buien de komende uren. Maar daarna wordt het een tijdje toch droog. Dat zal vooral vanmiddag gaan gebeuren. Wat meer ruimte voor de zon ook. Maar ja, met die noordwestenwind wordt ook wel vandaag koude lucht aangevoerd. Temperaturen niet veel hoger dan 12 graden. En zeker in de wind en als de zon even weg is, dan voelt het toch wel echt wel koud aan, hoor. Dus ja. Nee, niet echt aangenaam al met al.
0: Ik kreeg een koude record doorgemaild vanuit Winterswijk. Wim die zegt, 85 jaar geleden vandaag, dus 12 mei, dat is dan 1941.
1: Ja.
0: Toen was het nog kouder. Het officiële KNMI-weerstation te Winterswijk kwam toen met min 3,7. Dat record staat nog altijd.
1: Ja, dat zou goed kunnen, ja. Ja, ja. Kijk, als het in deze tijd van het jaar, als je in koude lucht zet en het klaart op, dan kan het makkelijk nog vriezen. Sterker nog, ik denk dat het eind van de week, de nacht naar vrijdag of de nacht naar zaterdag, op sommige plaatsen misschien wel eens kan gaan vriezen.
0: Ja, maar dat is dan na IJsheilige dus.
1: En dat is na de IJsheilige, ja. Dat zegt in principe niet zoveel. Nee. Dat hebben we de afgelopen jaren wel vaker gezien. Het is wel vaker tot vorst nog gekomen, tweede helft mei.
0: Ja. Nou, wat ik wel veelzeggend vind, is dat er ook steeds meer, dat deze week toch al wat appjes komen van luisteraars die zeggen, ik heb de verwarming weer aangezet. Terwijl dit is toch wel doorgaans de periode dat je kunt zeggen van, nou, die hoeft voorlopig niet meer aan.
1: Ja, klopt. Ja. De afgelopen jaren is het natuurlijk wel vaker fris geweest. Maar deze week hebben we wel echt met een stevige noordwestenwind te maken. Met een luchtsoort eigenlijk afkomstig, zowat vanaf het hoge noorden van Europa. Mm-hmm. En die lucht is wel een beetje opgewarmd naarmate het onze kant op is gekomen. Maar ja, nog steeds behoorlijk koud. En morgen en donderdag moeten we het bijvoorbeeld doen met temperaturen overdag van zo'n 10 tot 12 graden. En ja, weet je, er zijn dagen in januari en februari dat het warmer is.
0: Ja, precies. Dat is
1: dus
0: het,
1: als je
0: het
1: daarmee vergelijkt, snap ik wel dat sommige mensen toch even de kachel lekker aandoen.
0: Ja, een frisse week dus, met ook extra koude nachten dan?
1: Ja, later in de week dus wel. Eerst valt dat nog wel mee. Dat heeft met die bewolking en die wind te maken. Nou, als later in de week de wind afneemt en de bewolking wat minder wordt, dan kan het 's nachts ook echt wel een stuk kouder worden, inderdaad. Met richting het weekend dus ook wellicht een wat lichte vorst op sommige plaatsen. Nou, in de loop van het weekend gaat dan de temperatuur langzaam wel omhoog. En dat komt omdat de wind wat meer naar het oosten gaat draaien. En met name overdag wordt het dan minder koud. En dan zitten we zaterdag, zondag zo'n beetje op een graad of 16. Met ook veel minder wind. Dus dan zal het wel snel aangenamer gaan aanvoelen, hoor, buiten.
0: Oké. Okay. Wouter, dankjewel. En wij spreken elkaar over een uurtje gewoon weer.
1: Jazeker, dat is goed.
0: Ja. Is het dan te koud om te gaan hardlopen? Nou, nee, daar denken toch heel veel mensen anders over. Het hardloopseizoen is vol aan de gang, hè. Alleen al in Gelderland dit jaar honderden wedstrijden voor de deur. Onlangs maakten wij bij Omroep Gelderland een hele serie artikelen over het risico van een hitteberoerte. En dat het daar echt niet heet voor hoeft te zijn, maar dat je er gewoon jezelf, zeg maar, te warm maakt met hardlopen. Dat gebeurde allemaal naar aanleiding van het overlijden van onze collega Jesper. Hardlopen is enorm populair, ook onder jongeren. Steeds meer tieners doen mee in die loopevenementen. Afgelopen weekend in het nieuws een vervelend bericht. Een meisje van 15 overleed tijdens een halve marathon. Ze zakte 3 kilometer voor de finish in elkaar. Of dat dan hitteberoerte was of iets anders, dat weten we nog niet. Maar dat een jong lichaam anders werkt dan bij een volwassene, dat wordt wel eens vergeten. En zometeen een Gelderse sportarts hierover. Na 8 uur. En naar Charlie Putt. En Beat Yourself Up.

0: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
1: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Topservice in Epe geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Topservice in Epe.
5: Kom ook naar het stoffenspektakel.
6: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
5: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
6: De toegang is gratis.
5: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim een kwart. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwe.
9: Dit gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n €8 miljoen zijn weggesluist via dit project.
8: Onder aannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
10: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
8: Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Verkeersinformatie. Het is een drukke ochtendspits met vooral files in de Randstad, maar ook bij ons in Gelderland 2 stevige... Een uur vertraging bijvoorbeeld op de A1 Hengelo-Apeldoorn tussen Badmen en Twello. 7 kilometer, maar je staat behoorlijk vast. 3 rijstroken zijn dicht. Dat komt door een ongeluk. En de advies is om vooral de omleiding te volgen U25 bij deze. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen afrit Veghel en Kerkdriel. 5 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. En op de A50 Os-Arnhem tussen Bankhoef en Heteren 8 kilometer. Dat kost daar 18 minuten.
12: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
13: Wormskamp Licht en Interieur voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
12: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
13: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
14: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
15: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
16: Dynamisch.
15: Maar in de winter wil ik zekerheid.
17: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
18: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
19: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Mensenrelatie, Radboud Visser.
24: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
23: Jazeker.
25: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
26: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
27: Goedemorgen Gelderland.

Zal ik iets eerlijk vertellen? Ik heb zelf nog geen verzoeklijstje gemaakt voor de ethisch vierdaagse op Radio Gelderland. Maar ik ga dat zo meteen doen. En er komt deze er sowieso bij. Absoluut. Die mag niet ontbreken. Never Gonna Give You Up, 19...

0: Smokey and It's Your Life. Goedemorgen Gelderland. En daarvoor hadden we nog de Dave Clark 5 en Glad All Over. 18 minuten over 8 is het. Hardlopen. Hardlopen is enorm populair, ook onder de jongeren in Gelderland. Steeds meer tieners doen mee aan de vele loopevenementen die worden georganiseerd. Afgelopen weekend overleed er een meisje van 15 tijdens een halve marathon. Het meisje zakte 3 kilometer voor de finish in elkaar. Haar familie heeft nu gereageerd deze week. Die zegt, ja, de meisje is heel sportief, ze was goed voorbereid. Maar ja, wat wel eens wordt vergeten is dat een jong lichaam nog altijd anders werkt dan bij een volwassene. En dus ook anders reageert op die extreme inspanningen.
1: Dit is de droom van menig hardloper. Een marathon rennen, zoals in Rotterdam. Toch gaat de voorbereiding voor zo'n wedstrijd niet altijd goed.
2: Dat is iets wat maanden, jaren kan kosten om je lichaam daarop voor te bereiden. Zodat het dat aan kan. En dat heeft met spieren en gewrichten te maken. Maar ook met je hart-longsysteem. Dus ik zie vaak van niks naar alles. En dan mis ik een beetje de tussenstappen.
1: Vooral onder jonge mensen is hardlopen populair geworden. Maar die groep moet juist oppassen.
2: Het verschil voor jonge sporters is 1. Dat ze nog een onvolgroeid skelet hebben. Dus dat betekent dat ze nog groeischijven hebben. En we zien vaak als er heel veel wordt gesport, en zeker bij zo'n monotone belasting als hardlopen, dat er vaak problemen van de groeischijven ontstaan. En als laatste, jonge mensen die hebben nog niet de trainingsjaren, dus het aantal trainingen in hun benen, om het lichaam zodanig voor te bereiden op langdurige inspanning en daar ook te leren, hun lichaam te leren kennen.
1: Le Champignon organiseert de Marathon van Amsterdam. Daar moet je minimaal

0: minimaal 18 voor zijn. Zij hebben wel eens nagedacht over een leeftijdscheck en medische screening. Toch lijkt het ze geen goed idee.
1: Wat we willen met elkaar is dat we met de andere organisatoren zoveel mogelijk mensen in beweging brengen. En daar horen ook geen disproportionele inschrijfbarrières bij. Dus wij streven eigenlijk naar een gezond Nederland met veel mensen in beweging.
0: Dus verleg je grenzen, maar ga ze niet over.
2: Dat voel je wel aan. En ik heb ook sporthorloge, dus ook daarmee controleer je wel onder andere je hartslag en dergelijke.
3: Over het algemeen is meedoen belangrijker dan winnen, toch?
4: Ja. Ja, inderdaad. Hou het leuk. En zo'n horloge kan inderdaad wel helpen om je eigen lijf een beetje in de gaten te houden. Bijvoorbeeld ook of je niet een beetje te hard van stapel loopt. Een van de oorzaken, de risico's bij hardlopen, is een hitteberoerte. Daar hebben wij bij Omroep Gelderland een hele serie over gemaakt onlangs. Naar aanleiding van het overlijden van onze collega Jesper. Die hele serie artikelen en de docu over verhit, over Jesper, kun je terugkijken en lezen bij ons op de site en in de mobiele app. Dit is Donna Summer. Het is 9 voor 8:30. Dit is Hot Stuff.

0: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
1: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
0: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
1: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
2: Bloemen van Jos Mon. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mon in Huissen.
3: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivante Bosman in Borculo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Vivante Bosman.
6: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn Hemelvaartsdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
7: Nee, nieuwe leesbril nodig?
8: Mijnleesbril.nl.
9: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
10: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Magazijn leegverkoop. Profiteer van enorme kortingen.
11: Het is 8:30. Goedemorgen, je luistert naar Radio Gelderland. In Hal bij Brummen is het 5,8 en Harderwijk 7 graden. Vandaag begint met veel bewolking. Lokaal valt er een enkele bui, maar vanmiddag is het overwegend droog met af en toe zon. De temperatuur loopt op naar zo'n 13 graden, maar vanavond komen er opnieuw flinke buien vanuit het westen over ons heen. Steeds meer jonge gezinnen kiezen weer voor de caravan, waardoor Gelderse campings een druk voorjaar beleven en zich opmaken voor een nog vollere zomer. En het 6 dagen oude kalfje dat vorige week uit de wei ontsnapte in Sinderen is na een zoektocht met onder meer een drone weer veilig terug in de stal. Het krijgt nu de bijnaam Zwerver. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app van Omroep Gelderland. Verkeersinformatie van de ANWB, de laatste stand van zaken. Een drukke ochtendspits, maar dat is normaal hè, op dinsdag. Maar ja, op de A1, dat is best wel pittig. Daar ben je een uur extra kwijt richting Apeldoorn tussen Lochem en Twello. 12 kilometer. Bergingswerkzaamheden na een eerder ongeval. 3 rijstroken zijn dicht. Het advies is om te rijden bij knooppunt Azelo. En dan rij je dus om via Zwolle. Hè. Dus de A35, dan de A28 en dan de A50. Doe dat maar, want dit duurt zeker nog tot 11 uur. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Kerkdriel, een half uur vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum, 20 minuten. De A28 bijna 3 kwartier richting Amersfoort tussen Harderwijk en Nijkerk. Dat komt door een ongeval, de linkerrijstrook is dicht. Op de A50 Os Arnhem tussen Bankhoef en Renkum, 25 minuten. De N325 Arnhem-Nijmegen tussen Westervoort en Elden, 20 minuten. En op de N344, Holten-Apeldoorn is dat, tussen Deventer en de N790, 2 kilometer, goed voor 20 minuten. Mijn muziekje is zelfs op.
12: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
13: Woonboulevard Zutphen is Hemelvaartsdag vanaf 11 uur geopend. Pollaan 50 in Zutphen.
12: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
16: Oh, wat betekent dat voor mij?
15: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
16: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
15: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
16: En moet ik verder nog ergens op letten?
15: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
17: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
18: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage. En daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
20: Wacht even hoor.
19: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
21: Ik krijg een vakantiebroertje.
22: Huh?
21: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
22: Cool, wil ik ook.
23: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin. Juist nu.
24: EuropaKinderhulp.nl.
25: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: Violence and Magic op Radio Gelderland. 7:07. Goedemorgen. Ja, ik sta natuurlijk wel bekend omdat ik het graag een beetje positief en leuk hou 's ochtends. Dus als ik dan iemand kan laten horen die blij is met een prijs, dan laat ik die kans niet liggen. En komt het Lichtenvoorde vandaag. Kapster Iris Pons stond namelijk minutenlang te gillen van geluk. 20 jaar is ze, komt uit Groenlo en zij is uitgeroepen tot het beste jonge kapperstalent van ons land bij de Coiffure Awards. Haar baas Claudine Wenink die viel ook nog eens in de prijzen, dus dat was dubbelop.
1: De derde plaats is geworden Claudine.
2: Je was er ook zo blij mee. Avant-garde, gewoon een hele moeilijke categorie. Dus dan is het echt heel vet om derde plek te behalen. Ja. Mensen die zeggen van dat het kappers vaak saai is, ja, dat ligt aan jezelf. Er is altijd wel weer nieuwe technieken. Er verandert continu weer wat. Je moet jezelf wel blijven uitdagen. En ik denk dat dat echt het belangrijkste is. Ja, ik denk wel gewoon echt passie voor het haar. Ik denk ben wel gewoon iemand die echt. Ik duik daar dan echt in en dan vind ik het echt leuk om ergens beter in te worden. Dan is het toch een fantastisch beroep wat we dan hebben. Dat we mensen blij de deur uit laten gaan.
3: Tadaa! Heb je niet genoeg haren gezien?
2: Absoluut niet, nog langer niet.
0: Nog helemaal niet genoeg van haar daar. Lichtenvoorde dus Iris Pons, de kapster. Zij is het beste jonge kapperstalent van het land bij de Coiffure Awards. En haar baas Claudine. Dus nog eens derde bij. Wat was het nou? Avant-garde, hè? Schijnt een hele moeilijke categorie te zijn. Blije kapsters in de Achterhoek. Goed bezig. Ik geef jou zo meteen een woord mee voor vandaag. Om eens over na te denken. En misschien wel te gebruiken. Gisteren was dat Starmakel. Wat is het vandaag?

Dan leef ik toch nog een keer. Akdijne Munnik was dat op Radio Gelderland. Goedemorgen. Wij hebben in onze het mooie Nederlandse taal heel veel woorden die schitterend zijn van zichzelf. Maar nauwelijks nog worden gebezigd, niet in de mond genomen worden. En dat is zonde. Daarom geven wij bij Omroep Gelderland iedere ochtend, zo tussen 8:30 en 9:00, jou een woord van de dag mee. Die woorden die komen uit de Dikke van Dijk. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels. Gisteren hadden we starnagel. En zo kwamen we op het woord van vandaag. Krakkemikkig. Ja, krakkemikkig. Dat is iets wat niet meer stevig op de benen staat. Het is gammel, gammel gebouwd. Of iets in hele slechte lichamelijke staat. Het kraakt en het piept aan alle kanten. Het is een prachtig klanknabootsend woord. Het is een combinatie van kraken en het dialectwoord mik. Een mik is een steun of een vork van een tak. In de 19e eeuw zeiden we ook wel krakmikkig. Het is dus nu krakkemikkig. Het roept direct het beeld op van hout dat op breken staat. Dus ik voel me na die griep vorige week nog steeds een beetje krakkemikkig. Wees voorzichtig, want die krakkemikkige ladder die ziet er niet echt betrouwbaar uit. Mijn eerste auto, dat was echt een krakkemikkig ding, maar hij bracht me overal. Gisteravond, ik was helemaal starnakel. En daarom voel ik mij deze ochtend, voilà, nog een beetje krakkemikkig. Kijk maar of je er wat mee doet vandaag. Krakkemikkig.

0: Andorra van Colin Blundstone op Radio Gelderland. Goedemorgen, maakt het precies 8:50. Zometeen op de koffie, maar eerst nog even het weerbericht. Wouter van Bernebeek, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Met toch wel een ander soort week dan we de afgelopen tijd hebben gehad. Echt een frisse lenteweek, hè?
1: Ja, klopt, ja. Ja, zeg maar rustig vrij koud.
0: Ja, vrij koud, ja.
1: Ja. Ja,
0: in elk geval ochtends, maar het warmt ook niet heel erg meer op overdag.
1: Nee, klopt. Nee. Een graad of 12, daar moeten we het wel mee doen. Vandaag in ieder geval. Nou, op dit moment zien we vooral over het noorden van onze provincie een paar buien trekken. En het rivierengebied krijgt zometeen met een bui te maken. Maar geleidelijk aan wordt die buienactiviteit wel wat minder. Ja. En vanmiddag zal het al een tijdje droog zijn op veel plaatsen met wat meer zon. Maar dat doet dus niet zoveel met die temperatuur. Want het blijft koud voor de tijd van het jaar onder invloed van die stevige noordwestenwind.
0: Ja.
1: Nou, vanavond.
0: Dus, ja? Nou, dus snap ik het ook wel dat ik appjes krijg van mensen die zeggen: ik zet de verwarming weer aan.
1: Ja, zeker. Ja. En dat zal de komende dagen nog wel wat meer gaan worden, denk ik. Want vanavond gaan er weer flink wat buien over onze omgeving trekken. Dat blijft eigenlijk tot en met donderdag wel aanhouden vervolgens. Morgen overdag kan er af en toe ook wat onweer of hagel bij zo'n bui zitten. En ja, als het dan even flink doorregent, dan daalt de temperatuur ook midden op de dag gewoon even tot een paar graden onder de 10. En dat is toch wel echt behoorlijk koud, hoor.
0: Ja.
1: Nou, later in de week wordt het allemaal wel wat rustiger. Minder buien, vooral vanaf vrijdag. De zon krijgt ook wat meer ruimte. Alleen dan klaart het in de nachten dus ook breder op. Met een afnemende wind. En dan zitten we nog steeds in die koude lucht. En dan kan het toch echt wel een paar nachten flink koud worden. Met in de nacht naar vrijdag en de nacht naar zaterdag. Nou, misschien wel wat lichte vorst her en der.
0: Ja, oftewel de conclusie die we eerder vanochtend al trokken. De ijsheiligen, daar kun je ook niet meer van op aan.
1: Nee, ja, dat is een periode die vroeger gebaseerd is op wat waarnemingen en ervaringen in het veld. Maar ook na de ijsheilige kan het gewoon nog af en toe vriezen. Dat zagen we de afgelopen jaren ook wel vaker. Ja. En het is dus niet uitgesloten dat eind van deze week opnieuw gebeurt.
0: Oké. Wouter, dankjewel. We horen jou over een uurtje bij Xandra.
1: Ja, dat is goed.
0: Doei. En want tussen 9 en 12, Xandra, ga jij op de koffie met Gelderland.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ik heb mijn handen ook gekleumd om een kop warme koffie, want het valt tegen.
0: Ja, hè?
2: Ja. Misschien wordt het nog beter in de loop van de dag.
0: Nou, niet heel veel, hoor.
2: Nee, hè?
0: Nee, dus moet de warmte van ons komen,
2: zo
0: van jou?
2: Zo is het.
0: Op de radio.
2: Nou, dat gaat wel lukken. We gaan lekker in gesprek met de luisteraar, fijne muziek draaien. En je wil natuurlijk weten welk gespreksonderwerp aan de hand is vanochtend.
0: Eigenlijk wel, ja.
2: Ja, nou, ik leg de vraag meteen bij jou neer. Wat heb jij thuis aan de muur hangen?
0: Wat heb ik thuis aan de muur hangen?
2: Of is die leeg, smetteloos?
0: Nee, die is niet smetteloos, nee. Onder andere een hele grote kwal uit de Azoren.
2: Kijk, dat is nog eens indrukwekkend. Een foto neem ik aan.
0: Een originele zeefdruk die we op de Azoren ook hebben meegenomen daar.
2: Dat zijn de betere souvenirs.
0: Precies, dat vonden we heel mooi.
2: Ja.
0: We hadden wandkleedjes getuft zelf.
2: Leuk.
0: En die wilden we dus als wandkleedje ophangen, maar dat was toch... Nou, wat minder goed gelukt, vonden we zelf. Daar heb ik dit weekend, vorige week heb ik daar kussentjes van gemaakt.
2: Oh, dat is wel heel creatief. Dus
0: goed,
2: wat aan de muur hing, heb je nu in iets anders verwerkt. Upcycle heet dat.
0: Upcycle.
2: Heel goed, maar ik wil graag van de luisteraar weten, wat heb jij nou thuis hangen?
0: En wat volgens heb je aan de muur hangen?
2: Ja, en volgens mij, als je iets hebt opgehangen, gaat het er ook niet meer snel vanaf. Toch, dat laat je dan gewoon jaren hangen. Er was laatst bij iemand die heeft nog steeds de kinderfoto's bijvoorbeeld aan de muur hangen. Terwijl de kinderen inmiddels, nou, bijna gepensioneerd niet, maar wel echt de rijpere leeftijd hebben bereikt.
0: Dan kun je ook een soort wissellijst van maken. Hè? Dat je een soort kindertekening wissellijst van maakt, meerdere kindertekeningen.
2: Ja, ik denk dat nu iedereen heel snel even gaat kijken van wat kan nog en wat ga ik vervangen. Maar die vraag die hoor ik graag. En het is ook naar aanleiding van een bericht dat vandaag op de site komt.
0: Ja?
2: Ton in Ede heeft meer dan 700... kunstwerken, zelf gemaakt ook nog eens aan de muur hangen. Ja, dan ben je je eigen museum, hè?
0: Dan heb je je eigen museum inderdaad.
2: Ja.
0: Nou, wat heb jij aan de muur hangen thuis? Dat willen we weten. Geef dat lekker door via de app. Komt direct binnen in de studio bij Xandra. En mailt je me ook, xandra@gld.nl.
2: Zekers.
0: Wat heb jij thuis aan de muur hangen? Mag dus kunst zijn, tekening, foto's, van alles.

0: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
0: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL-pak. 4,89. Mooi toch?
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Meeksmeubelen in Vorden en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
9: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfoto's thuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van, blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
12: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer 1 belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
11: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
13: Studenten die uit de omgeving van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen, die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
11: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: XXL in Zevenaar.
1: Hemelvaartsdag geopend.
2: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
3: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18Sierbestrating.nl.
4: Slaapspecialist Ralf Klaassen, de specialist in gestoffeerde gecertificeerde zorgbedden.
5: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
12: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
11: En voor de aangepaste fiets van Maria.
13: En zo kan ik er weer op uit.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
14: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Ja, we kijken toch nog even naar het verkeer in Gelderland, want er is behoorlijk wat aan de hand. Een aantal meldingen vanaf een kwartier op de A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen Deventer-Oost en Twello. 60 minuten vertraging. Het advies is om te rijden bij knooppunt Azelo via Zwolle, de A35, de A28 of de A50. Dan op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid, 22 minuten oponthoud. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Strandmulde, 17 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd, maar de weg is wel weer vrij. Gelderland. Op de koffie. Met

op Radio Gelderland Wall Street Shuffle. Fijne plaat voor bij de koffie. Goedemorgen, het is dinsdag 12 mei. We zijn op de koffie tot 12 uur en dat doen we niet zonder muziek, gesprek en spel. Dat spel dat spelen we volgend uur. Het gesprek, daar geef ik je zo meer over mee. En muziek, dat doen we de hele ochtend door. Iets van Doe Maar, dat kan. Hier zijn ze.

Cliff Richard neuriet nog wat naar Summer Holiday op Radio Gelderland. Wel een lekker maken voor de zomervakantie, hè? Als je die al gepland hebt, hier kon je bij wegdromen. En mocht je nou een speciale plaat bij dat vroege zomergevoel hebben, dan kun je hem doorgeven als plaat bij de dag. 06 22 22 13 42 of mail xandra@gld.nl. Ik ben benieuwd. Het mag natuurlijk ook om een andere reden zijn. Zolang het maar something good is, en daarover zien

0: Ilse de Lange met Something Good. En dit is zo'n plaat waar ik de country niet direct in hoor. Maar dat zegt natuurlijk alles over de veelzijdigheid van Ilse de Lange. Het is 18 over 9.
1: De plaat bij de dag.
0: Het noemen van een vroeg zomergevoel was voor Lian de Wit reden om een titel door te geven die niet alleen aan vakantietijd doet denken. In de Summer Night van Teach In brengt ook even dat songfestivalgevoel omhoog. Die zin won hem natuurlijk ooit, maar er volgden meer nummers na Dingedong en die waren ook best populair. Op verzoek van Lian in de Summertime. In the

Mijn nichtje uit Putten die was zo blij dat ze in 2023 kaartjes had voor Madonna, die toen in Nederland optrad. Ze zei, ja, het is nu of nooit. En ook al heb je daar natuurlijk gewoon je eigen herinneringen aan, aan deze jaren 80 ster. Ze was in 2023 toch nog zeker de moeite waard, zei ze. Crazy for You uit 1985. En als je nou prat gaat op muziek uit de jaren 80, het is al vaker gezegd, verheug je op Pinksteren. 4 dagen lang kun je bij Radio Gelderland je onderdompelen in de jaren 80 muziek. En daar hebben we je bij nodig. Want op Tweede Pinksterdag is er een top 80 te horen die jij mee samenstelt door te stemmen. Ga daarvoor naar www.gld.nl/ethisch en geef door welke nummers absoluut in die top 80 moeten. Kan Madonna zijn, maar ook deze van Osibisa.

De baby's op Radio Gelderland is in dit time met dat overgevoelige begin, hele tere pianoklanken. Nog even over de jaren 80. Ik schat zo in dat veel artiesten die in die tijd groot waren ook wel eens live bezocht zijn door jou. Wellicht in Gelderland. U2 trad in begin jaren 80 op in het sporthal Theemt in Hattem. Gloria Estefan in de Rijnhal in Arnhem. En de concerten buiten de provincie. Voor wie had jij in de ethisch felbegeerde kaartjes? Leuk om te weten. Mail of app even door als je dat kwijt wil. Jennifer Page is van een andere generatie, maar mag er net zo goed zijn. Hier met Crush.

misschien had je wel een crush op Jennifer Page. Een poster van haar aan de muur. Daar kom ik zo op, want ik ben benieuwd wat er bij jou thuis aan de muur hangt. Een poster, een schilderij, een kunstwerk of misschien tekening van de kinderen?

Rob uit Wiegen, die apps, wat een mooie muziek weer vanochtend. Nou, ik kan je zeggen, Rob, ook hier in de studio klinkt het allemaal schitterend. I Got a Name van Jim Croce, hoorde je. Nou, een fantastisch nummer. Ook deze dinsdagochtend tijd om een vraag bij je neer te leggen. En die heeft te maken met een verhaal wat vandaag op de site gld.nl komt. Het gaat om Ton Mertens in Ede. Ton die heeft overal kunst hangen in zijn huis. Hij verkoopt het niet, dus zijn huis wordt steeds voller. Inmiddels zijn het al zo'n 700 werken. En als ik het goed heb begrepen, zijn dat allemaal werken van hemzelf. Hij heeft ze zelf gemaakt. Ton heeft een spierziekte en ja, het maken van die kunst is een afleiding voor hem. Ik vraag mij dan af, wat hangt er bij jou thuis? Heb je kunst aan de muur of andere zaken, foto's, posters? Misschien wel iets wat je eens een keer op een cursus hebt gemaakt, of een souvenir uit een ver land. En hoeveel zijn dat er dan? En is het van één en dezelfde kunstenaar, één en dezelfde maker? Zijn het zaken van jezelf? Nou, misschien schuilt er wel een groot kunstenaar in je. Heel veel vragen vuur ik op je af. Ik hoor graag antwoorden via de app 06 22 22 13 42 of mail xandra@gld.nl. Hangt er thuis bij jou aan de muur? En er zijn al veel reacties binnen, hoor. Ik was onder de indruk wat voor originele zaken er in de huizen hangen in Gelderland. Kom ik na tienen op terug.

Brooke Fraser, Something in the Water op Radio Gelderland. Het is bijna 10 voor 10. Ja, Something in the Water, dat brengt natuurlijk ons bij het verhaal of het de komende dagen een beetje goed weer gaat worden. Hemelvaartdag is in aantocht. Veel mensen die hebben vrij en gaan erop uit. Gaan we zo eens even checken bij Weerplaza. Of het pluutje in de gang moet staan, of dat hij als uit kan blijven.

0: The Temptations met My Girl op Radio Gelderland. We gaan eens even kijken hoe natte voet droog het eruit ziet voor vandaag. Goedemorgen, Wouter.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, het ziet er nou nog prachtig uit hier in Arnhem, maar wat staat ons te wachten?
1: Nou, het valt vandaag wel mee met de buien. Af en toe valt er wel een bui. Op dit moment vooral in het noorden en noordoosten van onze provincie trekken er wat buien over. Maar die activiteit gaat wel afnemen de komende uren. En vanmiddag is het dan grotendeels droog met wat meer ruimte voor de zon. Ja, niet echt warm hoor. Temperaturen denk ik rond een graad of 13 op zijn hoogst.
0: Ja.
1: En dan krijgen we later vanmiddag, maar vooral vanavond, toch weer met buien te maken. En dat gaat eigenlijk dan in één adem tot donderdag door.
0: Ja, het is verraderlijk, hè? Want je denkt, nou, ik piep er even tussenuit zonder jas. En dan ineens voel je weer die spetters. Ik had het met de was ophangen buiten. Ja, dat is ook natuurlijk onbegonnen werk. Je haalt het weer binnen, je haalt het weer buiten. Maar goed, we mogen niet klagen over het algemeen. Bovendien is het hemelvaart en hebben we vrij. Kun je iets zeggen over de vooruitzichten voor de dauwtrappers?
1: Ja, dat wordt wel... Dat is altijd lastig. Je moet tussen de buien door. Ja, er vallen buien.
0: Ja.
1: Ja, eigenlijk wel. Er vallen de hele dag buien. Ook 's morgens vroeg. Maar warm is het zeker niet, hoor. Ik denk 's morgens vroeg een graad of 5.
0: Mm-hmm.
1: En in de middag 10 tot 12 graden. Geldt ook voor morgen. En ja, flink wat buien. Vanaf vrijdag wordt het wel wat minder. Dan wordt het wat droger. Meer zonneschijn. Overdag gaat de temperatuur dan omhoog. Maar 's nachts juist omlaag. Mm-hmm. In het weekend zien we dan middagtemperaturen van een graad of 15. Maar in de nacht en vroege ochtend kan het dan best eens her en der tot een beetje vorst komen.
0: Zo zeg. En dat in mei.
1: Ja, en dat in mei.
0: Ja, dat kan dus ook voorkomen. Ik denk altijd, maar het zijn de dagen waar we het goede humeur hebben. We hebben vrij met hemelvaart. De dauwtrappers bewegen, die houden de temperaturen goed. Maar jullie houden ons op de hoogte de komende dagen. Dankjewel en we horen je later nog.
1: Dat is goed. Hey, doei doei.
0: Fijne dag.

1 Jaap en 3 Janne. Voor de gelegenheid de 4 J's. Die man is verliefd. Wist je dat er ook de 3 G's bestaan? Ander genre muziek in de jazz. En dan hebben we het over drummer Pierre Coubois. Zelf 86. Hij treedt op met een bassist van in de 60. En een saxofonist van in de 30. Jawel, 3 generaties de 3 G's. Je moet er maar opkomen. En je kunt hem tegenkomen in Arnhem. Nog altijd Pierre's woonplaats. Als je langs zijn huis loopt, er wordt altijd druk gedrumd.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
5: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
11: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
12: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Kijk op ralfklaassen.nl.
13: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
14: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
15: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
16: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
17: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB op de N348 Zutphen richting Doesburg. Tussen Brummen-Noord en Brummen, 7 minuten vertraging. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen afrit Ermelo en afrit Elsbeet, 7 minuten. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken, 27 minuten op onthoud. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht.
18: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
19: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
20: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn Hemelvaartsdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
23: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
22: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
24: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
25: Nu al zin in zaterdag.
24: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
26: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
27: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuin.

0: en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Op de koffie. Met Xander.

I Saw Her Again van de mama's en de papa's. Een nummer als reminder. Moederdag ligt achter ons, vaderdag in het verschiet. 21 juni, noteren maar vast. Goedemorgen, het tweede uur van Op de Koffie, daar zitten we in. Laten we nog maar even lekker een bakkie doorlopen, want dan spelen we daar straks een spel bij. Een spel dat een beetje geïnspireerd is op het nieuws van een pretpark dat niet open gaat, maar wel voor een groot deel af is. GLD-prijzen horen daarbij en na 12:30 gaan we van start. Eerst maar eens horen wat er in Gelderland aan de muren hangt. Niet in musea, gewoon bij je thuis. Hoeft geen Van Gogh te zijn, kunst van de kinderen telt ook, of van plaatselijke schilders of beeldhouwers. Je mag je reactie nog doorgeven via de app 06-22-22-1342 of mail xandra@gld.nl. En om in de artistieke sfeer te komen van Monet, Matisse en Degas, hier een Frans chanson van Michel Fugain, Une belle histoire.

0: Ben je zelf zo bedrijvig of koop je af en toe iets? Er is echt goed op gereageerd. We hebben geen lege muren in de provincie, volgens mij. Ria Jansen zegt, ik heb een ingelijst Twents volkslied. Een schilderij van Bets Veenhuis, een vaas met bloemen. Ingelijste panoramafoto's van de haven van Melbourne. Groetjes en een fijne dag. Dat is natuurlijk al een hele mooie en best wel veel. Nicolien Nieuwenhuis zegt, goedemorgen. Ik heb een enorme schilderij georven van de eigenaar van ons vorige huis. Toen hing het in de huiskamer, waar we eigenlijk nooit zaten, maar nu hangt hij als blikvanger pontificaal mooi te wezen in de huidige huiskamer in Kilde. Hij komt uit de kunstfabriek in Rotterdam en ik ben er nog steeds weg van. En dat is natuurlijk leuk. En je hangt eens een keertje iets op en dan denk je, hoe lang ga je daar naar kijken? Kunst of een bepaald werk wat je ophangt is misschien soms een heel leven lang. Een bijzondere reactie kwam er ook binnen van Stephanie. Stephanie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij hebt wel iets heel aparts aan de muur hangen. Vertel eens.
1: Wij zijn vorig jaar, oktober, zijn wij een geregistreerd partnerschap aangegaan. Mm-hmm. En ik vond het zo zonde om mijn bruidsboeketje in de kliko te gooien. En toen kwam ik er via via achter dat je dat via een bedrijf die aan bloempreparaties doen heel mooi kunt laten vereeuwigen, zeg maar.
0: Oh, wat bijzonder. Dus je hebt hem eigenlijk nog steeds zoals hij eruit zag vorig jaar oktober.
1: Ja, zeker. Ja, hij is heel mooi gebleven.
0: Ja, en hoe heb je dat opgehangen? Hoe is die zichtbaar?
1: Hij hangt nog niet.
0: Nee, dat is een voornemen.
1: Hij moet nog opgehangen worden. Maar ik ben nog een beetje zoekende van waar wil ik dat ophangen. Dat als je binnenkomt je gelijk zegt van, oh, wat hangt daar? Dat is mooi.
0: Ja. Dat is natuurlijk wel de beste herinnering aan een hele bijzondere dag. Mag ik vragen wat voor boeket het is? Groot, klein, wat voor soort bloemen zitten erin?
1: Hij is niet heel erg groot. Ik heb hem nog ingepakt, omdat ik dus nog niet weet waar ik hem wil ophangen.
0: Ja.
1: De bloemen, ik weet niet meer helemaal wat voor bloemen erin zitten. Maar het is een beetje roze met een beetje, hoe zeg je dat? Een soort groenachtig. Dus ja, het past wel helemaal bij ons in huis. Zeg
0: dat is
1: maar.
0: Heel leuk. En is het niet de traditie om een boeket eigenlijk het publiek in te gooien en degene die hem vangt is dan de volgende die trouwt, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Kan alsnog, hè?
1: Ja, dat zou alsnog kunnen, maar ik heb hem helemaal laten prepareren. Ze halen hem helemaal uit elkaar en dan gaan ze hem drogen.
0: Heel fraai.
1: En dan zetten ze hem weer in elkaar met epoxy eroverheen. Dus we hebben hem ook helemaal, hij zit in glas, in een glazen kat. Dus ja, we hebben hem ook echt opgehaald in Os, waar hij gemaakt is.
0: Zo, ik vind het echt heel bijzonder. En wie weet brengt het mensen op een idee, hè, Stephanie?
1: Ja.
0: Hey, dankjewel voor je.
1: Ze worden binnenkort overgenomen worden, dus mocht je er wat mee willen, bloempreparaties in Os.
0: Nou kijk, bij deze gratis reclame. Dankjewel, Stephanie. Ook Thea die laat van zich horen. Thea die zegt, deze merklap hangt bij mij aan de muur. Jaren aan geborduurd en nu een pronkstuk in de kamer. Nou, ze heeft een mooie foto gestuurd. Dat is niet kinderachtig. En dan denk ik, wat moet je toch een engelen geduld hebben om zo'n groot stuk te borduren met alles erop en eraan. Ziet er fraai uit. En Thea, dus ook iets zelfgemaakts in de kamer. Dat schuw je ook niet. Tilly die stuurt ook een foto. Prachtig schilderij. Ze zegt, dit heb ik nu aan de muur hangen. Ik ben 76 jaar, schilder nog volop, want stilzitten is achteruitgaan voor mij. Prachtige kleurrijke bloemen aan de muur. Tilly uit Wezep, dank je wel voor de foto. Frans Derks uit Arnhem is een geoefend tekenaar. Het is eigenlijk zijn dagelijkse hobby. En hij heeft hele bijzondere tekeningen. Frans, goedemorgen. Frans, goedemorgen.
2: Hallo, Sandra.
0: Ja, goeiedag. Ja, ik weet heel toevallig dat tekenen bij jou aan de orde van de dag is, hè?
2: Dat klopt, maar er is de laatste jaren een beetje verandering in gekomen. Ik heb 60 jaar erotische mannentekeningen gemaakt.
0: Kijk.
2: Maar voor 2 jaar terug is er bij mij uitgezaaide prostaatkanker geconstateerd. Ben met hormoonbehandeling bezig. Mm-hmm. En dat erotische is eigenlijk nu helemaal af. Mm. Ik ben met een hele nieuwe dingen bezig. En wat ik nu zo fijn vind, dat ik andere mensen hier blij mee kan maken. Heel veel van mijn werk hangen nu ook al bij andere mensen in huis. En dat doet me ook heel veel.
0: Nou, en maak jij dat dan voor mensen of vragen ze daarom?
2: Alle twee.
0: Ja, het is een beetje afhankelijk van wie.
2: Ik teken elke dag, ik ben nu 80 jaar. Ik teken nog zeker elke dag 2-3 uur. En dat post ik ook op Facebook. En dan krijg ik heel veel reacties. En ik heb onder andere voor bijvoorbeeld mijn zoon en mijn schoondochter een mooie tekening gemaakt van hun twee.
0: Geweldig.
2: De tante van mijn zoon, die was fan van Bon Jovi. Die heeft erom gevraagd, heb ik een paar mooie tekeningen gemaakt. Mm-hmm. Freddie Mercury heb ik een mooie tekening van gemaakt.

0: Paul Wouter, die voor 5 jaar terug is overleden.
1: Ja.
0: Mijn broer en mijn schoonzus zijn verhuisd naar Huissen.
1: Mm-hmm.
0: Daar heb ik een heel mooi verhuiskaartje van ontworpen. Met aan de ene kant een oude huis en een nieuwe huis. Nou ja, dat heeft ook als een bom ingeslagen.
1: Ja, wat leuk.
0: Ben ik heel blij om dat ik andere mensen hier blij mee kan
1: Precies,
0: maken.
1: Want je kunt het voor jezelf maken. Maar hoe leuk als anderen er ook van kunnen genieten. En het daardoor ook met anderen weer kunnen delen, hè, Frans. Want het is voor de duidelijkheid, het is niet je vak geweest. Hè? Jij komt uit een hele andere hoek.
0: Ik ben gespecialiseerd verpleegkundige geweest in ziekenhuis Velp.
1: Ja, maar altijd getekend, je hele leven lang.
0: Ja, altijd een beetje in de stilte. Ik heb nog... wel 10 mappen hier liggen met tekeningen. Dus het gaat nou wel om 500-600 tekeningen die hier klaar liggen.
1: Waanzinnig. Nou, dat komt een beetje overeen met het verhaal wat wij vandaag publiceren over Ton uit Ede. Die maakt ook eigen werk. 700 stuks heeft hij in zijn huis hangen. En ja, eigenlijk doet dat een beetje de ruimte inperken van zijn woning. Dat is bij jou niet zo, hè? Jouw tekeningen zijn allemaal nog... Ik heb
0: een paar hangen van mezelf. Daar ben ik nu wel trots op. En die wissel ik ook dan wel eens van. Ik kijk er zelf ook graag naar.
1: Ja?
0: Ik moet er ook plezier in hebben. Als ik een tekening niet mooi vind, daarom is het zo moeilijk om op bestelling te tekenen.
1: Mm-hmm.
0: Maar als ik er geen zin in heb, dan lukt het ook van geen meter. Ja.
1: En wat ligt er nu op je tafel? Waar ben je nu mee bezig?
0: Ik moet gewoon kijken, want ik maak het
1: niet. Ja, doe dat.
0: Ik ben met een ik ben met een tekening bezig van Harry Styles. Die treedt komende week op in de Amsterdam Arena. En die jongen heeft zo'n karakteristieke kop. En ik ben erachter gekomen de laatste jaren dat portretten me juist zo goed afgaat.
1: Ja, wat goed zeg. En wat leuk dat jij ook ontdekt van ik ontwikkel me nog steeds in dat tekenen. En waar gaat je voorkeur naar uit? Ja. Frans, heel leuk dat je dit hebt laten weten. En ik denk vandaag ook gewoon lekker tekenen.
0: Graag gedaan, Sandra. Ja,
1: fijne dag.
0: En heel veel succes met je uitzendingen.
1: Dankjewel, fijne dag. En ook Gerry reageert. Nou zegt ze, ik heb best iets hangen wat ik als een soort icoon beschouw. Het is leuk dat je dit hebt laten weten. En ik denk vandaag ook gewoon lekker tekenen.
0: Graag gedaan, Sandra. Ja,
1: fijne dag.
0: En heel veel succes met je uitzendingen.
1: Dankjewel, fijne dag. En ook Gerry reageert. Nou zegt ze, ik heb best iets hangen wat ik als een soort icoon beschouw. Het is het eerste borduurwerk van mijn moeder. Het is de Lange Jan in Amersfoort. Nou moeten jullie me even helpen. De Lange Jan is denk ik een kerk. En een klein schilderijtje van een haan in een kippenhok. Nou ja, dat is toch leuk. Oh ja, en de klok hangt aan de muur. En dat was natuurlijk ook onderdeel van die vraag. Het hoeft niet altijd iets kunstzinnigs te zijn. Je kunt ook iets anders, zoals Stephanie de bruidsboeket gaat ophangen, aan de muur hebben. En Dick vraagt, wat heb jij aan de muur, Xandra? Nou, dat vind ik eigenlijk wel een leuke. Ik heb wel iets typisch Gelders aan de muur hangen namelijk. Het is een ontwerp van Bert van Omme, overleden kunstenaar begin 2000. En die heeft een ontwerp gemaakt van zwembad Klarenbeek. Ja, dat is wel een verborgen parel hier in Arnhem. Mooi zwembad in de binnenstad. Hij heeft dat ooit getekend. En omdat ik daar vroeger zo graag kwam, dacht ik, hoe leuk als ik daar iedere dag naar kan kijken. Heel veel dank voor alle reacties. Nogmaals, de muren zijn niet leeg in onze provincie. En dat blijven ze ook niet. Heel veel dank voor alle reacties. En leuk dat er zoveel gekoesterd werk hangt aan de muren in Gelderland. En geniet daar vooral van. Zoals ook van Spandau Ballet, Only When You Leave. Goedemorgen.

Warm sounds van The Birds and the Bees. We zitten in Op de Koffie. En als we het over kunst hebben, dan ontkomen we eigenlijk niet aan het werk van Klaas Gubbels. Inmiddels ruim 90. In zijn creatieve leven tekende hij veel en voor het merendeel alleen maar koffiepotten. Dus eigenlijk moet er tussen 9 en 12 een schilderij van hem in de studio. Wat jij. Zo'n mooie koffiekan, beetje grillig met een leuke tuit. Klaas, Radio Gelderland wil er een.

Mercy van Duffy op Radio Gelderland. Het is 10:55. Het is de tijd van de vrije dagen. Hè? Ook deze week weer. Soms slaan ze een gat in de week. Hemelvaart, Pinksteren. En dan te bedenken dat de meeste mensen een vaste vrije dag hebben. Vaak op vrijdag en maandag. En niet alleen om praktische redenen. De Boomtown Rats hebben gewoon iets tegen de maandag. Daarna ons spelletje voor op de koffie.

0: Geen zorgen voor iedereen die niet van maandag houdt. Het is inmiddels dinsdag.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Ja, dat gaan we spelen. En daar zijn drie leuke prijzen mee te winnen. Voor ieder goed antwoord een prijs. En daarvoor moet je eerst een hoofdvraag beantwoorden. Heb je die goed, dan speel je mee voor de andere twee vragen. Ik was een beetje geïnspireerd door waar Rob het gisteren over had. Over pretpark de Efteling. 50 jaar geleden ging het open, heb ik goed begrepen. En dat deed mij denken aan andere pretparken in Nederland. We hebben er best wel wat. Drie stuks in Gelderland. Maar in Rotterdam zou een nieuw pretpark opengaan. Dat feest gaat niet door, het is niet af. En er is geen extra geld beschikbaar. Mijn vraag is, wat is de naam van dat park? Hoe heet het pretpark dat al een keer overgenomen is, maar waarvan de deuren nooit open gingen? Morgen is het onderwerp van een documentaire op NPO 2. Ik ben heel benieuwd en ik wil graag weten hoe dat pretpark heet. 06 22 22 13 42 of mail het antwoord naar xandra@gld.nl.

0: Exile met Kiss You All Over. We zijn nog even druk in gesprek met de bellers over het antwoord op het spelletje vandaag bij de Koffie, dat pretpark in Rotterdam. Ja, wat helaas niet open gaat. Geldgebrek, allerlei organisatorische problemen. Liefhebbers die hebben zich er natuurlijk toch wel op verheugd, maar het feest gaat gewoon niet door. Morgen is er een documentaire over te zien en mijn vraag was, hoe heet dat park?
1: Een spelletje voor bij de Koffie.
0: En Ingrid, die heeft wel een idee. Ingrid, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sandra.
0: Waar bel je vandaan, Ingrid?
2: Uit Aalten.
0: Uit Aalten. Ja, ben je zelf een pretparkliefhebber?
2: Nou, niet echt.
0: Niet echt, nee. Maar je weet wel hoe dit park heet.
2: Ja, ik heb gegoogeld.
0: Oh, je hebt even gegoogeld. Daar was je wel snel mee, want er zijn meerdere antwoorden. Maar die antwoorden waren over het algemeen allemaal fout. Waar kwam jij op uit?
2: Op Rivoli.
0: Het is inderdaad, ja, Rivoli, inderdaad, met de R van Rotterdam, ja. Ja, heb je er iets over gelezen, over dat park?
2: Nee, maar niks.
0: Nee, het is natuurlijk toch een beetje triestig, vind je niet? Het zou, ja, voorspel en vermaak moeten zijn. De schoolreisjes komen er weer aan en nou ja, kan het park niet bezocht worden.
2: Ja, jammer.
0: Dat
2: ja.
0: is zo, hè? Hey, maar de eerste vraag heb je groeten van het spelletje en dat betekent één prijs.
2: Ja, dankjewel.
0: Mag even juichen, hoor, thuis.
2: Ja.
0: Zullen we door naar vraag 2?
2: Ja?
0: Gaan we doen. Nou, luister. Van de 3 pretparken die Gelderland rijk is, ging er vorig jaar eentje open. Weet jij welk park dat is?
2: Bommel in Groenlo.
0: Heel goed. Ja, Bommelwereld is dat inderdaad. Ook goed, Ingrid. Nou, je bent best wel in de pretparken thuis.
2: Als ik jou was... bij ons vandaag.
0: Ja, precies. En je ziet hem heel mooi langs de weg liggen, hè, dat Bommelwereld. Ja. Je ontkomt er eigenlijk niet aan.
2: Nog niet geweest.
0: Nee, nog niet geweest. Toch nog wel van plan misschien deze zomer?
2: Ja, misschien.
0: Ja, ja. Hey, en die andere 2 pretparken, ja, hoefde je niet te noemen, maar dat zijn Jan Klaas in Braamt. En ja, best wel een beetje apart. Je hebt ook geen Rivoli, maar een Tivoli in Nijmegen. Grote speeltuin en attractiepark, die zit daar ook al heel lang. Ingrid, we gaan door naar de slotvraag.
2: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Nou, de 3 parken die veranderden in de loop van de tijd. Je hebt veel pretparken die natuurlijk al een tijd bestaan, zoals de Efteling. 50 jaar geleden was daar nog een zwembad. Is er vandaag de dag niet meer. En er was een ander park waar je vroeger ook kon paardrijden. Welk park was dat?
2: Dat was Slagharen.
0: Zeker, ja. Ook de geboorteplaats van de oprichter die heeft geprobeerd Rivoli tot leven te krijgen, wat dat niet gelukt is. Dat vind ik dan wel een beetje ironisch. Maar allebei, alle 3 heb je ze goed. Dus je hebt de jackpot, Ingrid.
2: Ja, dankjewel. Joehoe.
0: Ja, joehoe, goed zo. Dus dat is feest in Aalten. Ja, hoe ziet jouw dag er verder uit?
2: Nog een paar boodschappen doen.
0: Ja, lekker rustig, Hans. Schijnt het zonnetje?
2: Ja.
0: Ja, nog plannen?
2: Dat zegt u?
0: Nog plannen voor hemelvaart?
2: Nog wel plannen, maar dan niet echt...
0: Niet concreet.
2: Nee.
0: Nou, Ingrid, ik wens je een hele fijne dag. En laat weten als je een keer een pretpark hebt bezocht. Bommelwereld zit bij jou in de planning. Laat even horen hoe het was.
2: Ja, doen we.
0: Jij bedankt voor het meedoen en ook dank voor alle... Heel graag. Tot morgen bij het volgende spelletje.

Olivia Dean met Man I Need op Radio Gelderland. Annette uit Nijmegen die laat weten, ja, de schoolreisjes. Wij gaan morgen vanuit Nijmegen op pad met onze basisschool. En dan gaan wij niet naar speelpark Tivolier, maar naar Malkenschoten. Ja, dat is ook altijd nog steeds wel een bekend speelpark in Nijmegen. Hartstikke leuk, heel veel plezier, Annette. En wij zitten voor de klok van 11 uur. Het nieuws komt eraan. Nog tijd voor Billy Ocean met European Queen.

0: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
8: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
9: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18Sierbestrating.nl.
8: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam wonen. Wonen en slapen Kesteren.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna €7 miljoen... voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
12: Verkeer in Gelderland nou eigenlijk niet, behalve die bekende A30 Barneveld richting Ede tussen de aansluiting met de A1 en Ede-Noord. En die weg is nog even dicht wegens wegwerkzaamheden. En het is dan leuk, hè, in de ochtend. Om 9 uur staat het nog helemaal vast met files en 2-3 uur later is het helemaal opgelost. Heel fijn voor iedereen en blijf lekker radio luisteren, waar je ook bent in Gelderland.
13: Nu de tuin in Wageningen. Ook geopend op Hemelvaartsdag. Kijk op nudetuin.nl.
14: INS uit Hummelo. zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
15: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in Designer Outlet Ochtroep tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en Piami Legends. Designer Outlet Ochtroep Duitsland, over de grens bij Enschede.
14: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
16: Designer Outlet Ochtroep, deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
17: Grote hangplanten, €9,50. Elke tweede voor de helft. Bloemenkwekerij Jos Mom.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
22: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: hij anders doet.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: Op de koffie.

Peter Gabriel met Salisbury Hill op Radio Gelderland. En daarmee gaan we het laatste uur in van de ochtend. Alsnog goedemorgen. De eindexamenscholieren in Gelderland die wens ik bij deze even succes voor vandaag. Het blokken en zwoegen is in volle gang. Bij veel scholen staat aardrijkskunde vandaag op het programma en daarna Duits. Dat is pas vanmiddag, maar op radio doen we vast een kleine voorzet met Juliane Werding. Geh nicht in die Stadt.

0: geen kwestie uit de weg als het gaat om scholieren. En dat kun je volgen op YouTube. Hele vermakelijke, maar toch ook wel herkenbare situaties. Gedoe in de klas, leerlingen die te laat komen, een grote mond hebben en dat briefje van de rector. Peter Hoefnagels is aan de telefoon, want hij zit in Arnhem. Goedemiddag, Peter. Morgen.
1: Ja, goedemiddag. Wat leuk dat je me belt.
0: Ja, ik moest in deze tijd natuurlijk wel eventjes aan jou denken. Mag ik je zeggen?
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Zeker.
0: Hoe was jouw middelbare schooltijd?
1: Oei, ja, de eerste 2 jaar was ik vrij braaf. En het 3e jaar, toen is er een soort omslag gekomen bij mij. Toen werd ik wat recalcitranter.
0: Mm-hmm.
1: En dan, ja, recalcitrant niet op een vervelende manier, maar vooral veel ludieke acties verzinnen.
0: Noem er eens één.
1: Nou, het begon eigenlijk omdat er graffiti was er gespoten ergens bij ons op de trappen, op de brandtrap.
0: Ja.
1: Wel van middelbare school. En daar werd ik van beschuldigd. Ik had dat helemaal niet gedaan.
0: Mm.
1: Ja, en als je vals wordt beschuldigd, dan sta je voor de directeur, voor de conrector. Ja, je hebt dat wel gedaan. Nee, ik heb het helemaal niet gedaan.
0: Nee.
1: Toen werd ik vanzelf al recalcitranter.
0: Ja.
1: Dus dat was de eerste keer dat ik verzet pleegde. En daarna. Nou, wat ik bijvoorbeeld deed, was bijvoorbeeld een jurk in de wc's stoppen. Dan ging ik uit de klas en kwam ik met de jurk aan weer terug in de klas in. Dat soort dingen.
0: Was het zo saai? Was je een beetje op zoek naar vermaak?
1: Ja, maar dat was pas later. Hè?
0: Dat was pas later.
1: In de 4e klas. Dat soort ludieke acties.
0: En deze acties, zijn die ook voor jou een voorbeeld geworden voor wat je nu in je filmpjes neerzet?
1: Ik put daar wel uit. Vaak zijn het filmpjes die echt gebeurd zijn op middelbare scholen.
0: Precies.
1: Ik heb heel veel contact met docenten.
0: Ja.
1: En die geven mij allemaal input. En daar maak ik een filmpje van. En dan probeer ik op zo'n herkenbare manier te filmen. Met authentieke reacties.
0: Ja, dat is ook zo. En spelen de eindexamens een rol in afgelopen filmpjes?
1: Afgelopen filmpjes niet. Maar ze komen er weer aan. Het is weer lippenbijten.
0: Ja, ik raad het aan de luisteraar. Want het is leuk en herkenbaar. En misschien ook om de spanning een beetje af te blazen van al die eindexamens. Leuk om eens even te kijken naar jou. Ik vraag me af, hè, en die wil er niet te veel over onthullen. Want de filmpjes spreken voor zich. Maar heb je het ook opgenomen op je oude middelbare school?
1: Nee.
0: Oké.
1: Nee.
0: Dat niet.
1: Ik neem het eigenlijk al her en der op school. Als er plek is, dan.
0: Ja.
1: Of er een schoollokaal of die vrij is. Op de Olympus heb ik heel lang gefilmd.
0: Ja.
1: Olympus College.
0: En dan mag je dan terecht, ja. En hoe anders vind jij de middelbare school nu dan toen in jouw eigen tijd? Want je zit er dan middenin.
1: Oei, goede vraag. Ik denk, vroeger heb ik het idee, maar goed, misschien zit ik mis, dat er veel meer subgroepjes waren. Subcultuur, je had de punkers,
0: ja.
1: Je had de new wavers. En nu lijkt het meer uniform.
0: Ja.
1: En dat is wel een beetje. En ik, dat blijkt ook uit onderzoek, de jeugd is rechtser geworden.
0: Mm-hmm.
1: Dat is wel duidelijk.
0: Ja. En betekent dat ook dat meester Hoefnagel strenger moet optreden, duidelijker moet zijn?
1: Eigenlijk denk dat je vroeger sneller wegkwam met duidelijk en strenger zijn. Van, hey, hou eens even op.
0: Ja.
1: Dan hield je ook op. En nu moet je veel meer de discussie aangaan. En leerlingen zijn veel mondiger geworden. En de ouders, hè. De ouders die je vroeger de docenten steunden.
0: Ja.
1: Dat is wel een dingetje. Daar heb ik laatst ook een scène over gemaakt. De ouders zijn een beetje. Die hebben snel kritiek op de leraar.
0: Ja.
1: En zeggen. Dus dat is wel een verschil.
0: Ja, daar moet je het gesprek dan mee gaan voeren. Ja, dat is een mooie verandering die je opnoemt. Hey, tot slot, er zitten nu heel veel van die mondige en minder mondige leerlingen die zitten nu te blokken voor hun examens. Heeft Peter Hoefnagels een boodschap voor ze als ze luisteren?
1: Ja, even denken. Ja, ik heb een keer iemand tegen mij gezegd. Ik geef ook wel eens lezingen en zo. Dan ben ik ook een beetje zenuwachtig. Want daar gaat het vaak over. Dat je dan zenuwachtig en de stress een beetje zit. En je zal zien, ga maar terug naar je eigen ervaringen. Als je het eenmaal in zit, als je eenmaal in die lezing zit, of in een voetbalwedstrijd zit, of in een examen zit, dan is echt binnen 5 minuten zijn de zenuwen weer weg, want dan zit je er gewoon in.
0: Nou, kijk.
1: Dat kan wel helpen. Dat is uit onderzoek, toont het ook aan. Je hebt heel veel zenuwen ervoor. En als je dan eenmaal erin zit, dan hou je ook niet lang vol. Je houdt ook niet heel lang vol om zenuwachtig te zijn in het moment.
0: Precies, dus eenmaal begonnen, dan is het Hek van de Dam. Een supermooie tip van Peter Hoefnagels. Bekijk zijn filmpjes op YouTube, zijn echt de moeite waard. Wat dat betreft, ik hoop nog heel veel jaren. Heel veel succes voor alle scholieren. En dank dat we Peter even hebben kunnen spreken.

Mika met Grace Kelly op Radio Gelderland. Het woord Vierdaagse gaan we de komende tijd vaak tegenkomen. Natuurlijk de Nijmeegse en daaraan vooraf de jaarlijkse avondvierdaagse overal in de provincie. Onze ethisch Vierdaagse met Pinkster op Radio die telt ook mee. Maar een Vierdaagse vol cultuur die staat ons deze week al te wachten. Hoogte 80 vindt weer plaats. 4 dagen in- en uitloopvoorstellingen in Arnhem en donderdag begint dat. En wat ik altijd zo leuk vind is dat die voorstellingen vaker op een dag worden gespeeld. Jij hebt dus de keus, ga je 's ochtends of 's avonds. En de artiesten die kunnen ook vaker optreden. Leuk voor hun. Kijk voor het programma op hoogte80.nl. En er is natuurlijk meer dan vermaak daar. Je kunt er ook heerlijke drankjes drinken, lekker rondlopen, mensen kijken en genieten van alles wat er om je heen gebeurt.

Rupert Holmes, Pina Colada uit 1979. Ja, zou dat een drankje zijn wat toen ook al op feestjes werd geschonken? Nou, niet voor mij, want ik was toen 7. Maar ik herinner me wel een verjaarsfeestje van een schoolvriendje waar de vader helemaal uit zijn dak ging bij een nummer uit datzelfde jaar. Deze. Hij nam de hele huiskamer mee. Don't try it at home, zeggen ze dan, hè. Razy met Some Girls.

0: Aanstekelijk nummer, hè? Some Girls van Razie. Ik heb even gekeken, niet alle bandleden die leven meer. En dat brengt me bij Hemelvaartsdag op Radio Gelderland. Dan alleen muziek van artiesten die niet meer onder ons zijn. En dat wordt echt geen trieste boel, hoor. Juist niet, want het is gewoon een mooie gelegenheid om al het vief en vrolijks wat grote namen hebben voortgebracht die dag eens extra onder de aandacht te brengen. Vanaf 7:00 ochtends Hemelse Helden en er is meer. Ook op tv is het kijken de moeite waard.
1: Hemelvaartsdag op TV Gelderland. Voor iedereen die van normaal houdt, een documentaire met Danny Jolink. Over muziek, het leven en ouder worden. Eerlijk en met een flinke dosis humor. Of zoals Benny het zelf zegt...
2: Ja, wie gaat er zingen dan? Ja, nou, dat doe ik dan wel, want ik ben niet zo goed op gitaar.
1: Deze Hemelvaartsdag op TV Gelderland.

Fix met Boat on the River in het laatste kwartier van Op de Koffie. Ja, dat zonnetje dat probeert er maar doorheen te komen. Hè. We hebben er eigenlijk allemaal zo'n behoefte aan, juist deze dagen. Misschien moeten we de zomervibe een beetje een impuls geven. Dat lukt heel goed met dit nummer, Adios Lepido van Juanes op Radio Gelderland.

En misschien hebben Spaanstaligen onder ons begrepen wat hier gezongen wordt. Ik niet, maar je wordt er automatisch blij van. En dat wordt Ferdy uit Apeldoorn ook. Hij vraagt om nog zo'n zonnige plaat. Nou, dat kan. Ik grabbel even in het vakje vrolijke platen. En daar is Shanice.

Nou, en van een beetje lachen, daar houden we allemaal natuurlijk wel van. Het is leuk dat er nog steeds wat reacties binnendruppelen op die vraag: wat hangt er bij jou thuis aan de muur? En ik dacht dat Stephanie een voorloper was in het idee om je bruidsboeket aan de muur te hangen. Maar het is Ineke die zegt: mijn bruidsboeket hangt al sinds juni 1980 aan de muur. Ook toen werd het al geprepareerd, al zijn de kleuren nu niet meer zo mooi, maar ik koester het nog steeds. Ik vind het een goed idee en het stemt ook tot nadenken over andere zaken zijn van betekenis die je op die manier in een mooi glazen kastje kan hangen.

0: Heel geld dan, want het is 7:45. Goedemorgen nog, Joost.
1: Hallo.
0: Ja, tot drie. In tot drie, hè, is het ja.
1: Ja, met de leukste toiletjuffrouw van heel de provincie.
0: Oh, en hoe weet je dat?
1: Nou, omdat ik contact met haar heb gehad. Ik heb het even gevraagd of ze wat wilde vertellen over haar werk. Want al meer dan 30 jaar doet ze dat in Apeldoorn.
0: En waar?
1: Ze heeft het onder meer bij de V&D gedaan. Maar ja, het bestaat niet meer in Apeldoorn. Nu doet ze dat bij een ander warenhuis. Maar daar stopt het. Waarom dat stopt, dat hoor je straks. En dan denk je, na 30 jaar, nou, dan hou ik ermee op. Maar
0: het is verslavend.
1: Blijft tussen de urine werken, zal ik maar zeggen. Nou ja, ik zeg het nu een beetje vies, maar...
0: Ja, iedereen kent wel de roemruchte dames van het toilet bij discotheken ook, hè? Die stopte je ook vaak nog wat toe. Dat waren wel de dames die de geheimen bewaarden. Heel leuk, ja. Nog andere zaken?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk weer een mooie lifehack die we gaan behandelen. Daar verklap ik ook nog niet zo over.
0: Toevallig losse veters, want dat is mij gestoei deze week.
1: Oh, nee. Dat is trouwens wel een goeie, die schrijf ik op. Ja.
0: Dubbele strik kreeg ik al hier gefluisterd.
1: Rob is er met het Gelders Nieuws en nou, heel veel mooie muziek. De Klok op Rock en drie plaatjes die bij elkaar horen. Nou, een gezellige middag.
0: Nou, dat klinkt goed. Op de koffie sluit af met de Who, You Better You Bet. Morgen is Rob er weer. Hele fijne middag.

0: Lease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
4: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
3: En voor de sta-opstoel van Toon.
5: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
10: Profiteer van de magazijnleegverkoop. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
11: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
12: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multivocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
11: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ismaël, dankjewel. Tijd voor de verkeersinformatie. Op de A12 richting de Duitse grens tussen Zevenaar en die grens. 11 minuten oponthoud. Is dicht daar en je wordt via de af- en oprit omgeleid. En dat komt door een grenscontrole.
16: Je Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
17: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
19: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
20: Crayon Kozijnen.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
23: Mensenrelatie, Radboud Visser.
24: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
23: Jazeker.
25: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
26: Top 3.

Walk Like in Egyptian was dat op Radio Gelderland. Een nieuwe tot drie. Goeiedag, goeiedag, goeiedag, goeiedag. Ja, de Bengals hoorde je uiteraard en dat komt uit de jaren 80. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Tijdens het Pinksterweekend hoor je van vrijdag tot en met maandag alleen maar de grootste hits uit de jaren 80. Van Doe Maar tot George Michael. En ook die klassieker die je net hoorde, die komt vast ook nog wel een keer voorbij. En je kan hem ook nog in die mooie ethisch, top ethische stemmen van de jaren 80. Help mee om die lijst compleet te maken. Ga dan naar gld.nl/ethisch en stem dan, want op Pinkstermaandag dan hoor je die toplijst uit de jaren 80. Doe dat, want dan vind je misschien ook nog wat Gelderse artiesten uit de lijst. En die moet je niet vergeten daarin te stemmen. En anders dan proberen we daar zelf ook nog wel wat voorkeuren voor op te geven. Dat zou zomaar kunnen. Zometeen hoor je een greep uit het Gelders nieuws. Na onder meer Snelle en Chicago hier op Radio 1 in Toddy.

0: Later licht nog even aan de snelle op Radio Gelderland. Dit is tot drie. Tot drie, inderdaad. Met ook het Gelders nieuws, een greep uit het nieuws van de provincie. Rob Heinstek, goeiedag.
1: Goedemiddag. 12 medewerkers van het Radboud UMC moeten preventief in quarantaine. Het heeft te maken met een patiënt met het hantavirus van het cruiseschip De Hondius. Die patiënt is donderdag opgenomen in het ziekenhuis in Nijmegen, maar daarna zijn niet alle procedures goed gevolgd, vertelt de bestuursvoorzitter van het ziekenhuis.
2: Wat er eigenlijk gebeurd is, is dat er wel degelijk volgens protocol is gewerkt, maar niet met het aangescherpte protocol. Wat had gemoeten? En dat betekent dat een aantal medewerkers in aanraking zijn geweest met bloed en met urine. En dat betekent dat er een risico is op besmetting. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook. Maar dat betekent dat een heel aantal van onze medewerkers die daarmee in aanraking zijn geweest, in quarantaine moeten.
1: Het Nijmegen ziekenhuis benadrukt op zijn website dat patiënten en bezoekers geen risico lopen op besmetting. In Apeldoorn is gisteravond voor de vierde avond op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. En daarbij zijn weer meerdere mensen aangehouden. Een grote groep had zich weer verzameld bij de rotonde in de Laan van Maten. In de wijk werd op meerdere plekken zwaar vuurwerk afgestoken. En volgens een 112-verslaggever ter plaatse was er opvallend veel jeugd op de been. In Lichtenvoorde stond kapster Iris Pons zondagavond minutenlang te gillen van geluk. Die 20-jarige uit Groenlo werd uitgeroepen tot het beste jonge kapperstalent van het land bij de Coiffure Awards. Haar baas Claudine Wanink viel ook nog in de prijzen. Het geheim is jezelf uitblijven dagen, zei ze tegen de Gelderlander.
3: Mensen die zeggen van dat het kappers vaak saai is, ja, dat ligt aan jezelf. Er is altijd wel weer nieuwe technieken, er verandert continu weer wat. Je moet jezelf wel blijven uitdagen. En ik denk dat dat echt het belangrijkste is. Ja, ik denk wel gewoon echt passie voor het haar. Ik denk dat dat... Ik ben wel gewoon iemand die echt... Ik duik daar dan echt in.

0: dan vind ik het echt leuk om ergens beter in te worden.
1: Ja, echt lekker in dat haar duiken. Dat doen ze daar.
2: Dankjewel Rob voor dit bijpraatmoment. Dit is Juice Newton.

0: Het klinkt ook een beetje als een slurpend fruitdrankje, zou je kunnen zeggen. Juice Newton en Queen of Hearts hier in Tot 3 op Radio Gelderland. Ja, en jij hoorde net het Gelders nieuws, maar er is ook heel veel ander nieuws altijd, elke dag weer. En soms, ja, dan valt je mond daar toch wel van open op, of niet?
1: Ja, onder meer CNN bericht over deze kwestie. Wij in Nederland klagen steen en benen over de benzineprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Nou, in Japan hebben ze te maken met nog meer gevolgen, want daar verdwijnt de kleur van de chipszakken. Verpakkingen worden daar voorlopig niet meer gedrukt in rood, geel of blauw, maar in zwart en wit en grijs tinten. En Japanse chipsgigant Kolbi zegt dat ervoor is gekozen om te zorgen voor een stabiele bevoorrading van producten. Omdat er onderbrekingen zijn in de aanlevering van bepaalde materialen. Het is niet helemaal duidelijk waar ze op doelen. Of het dan om de inkt gaat of om iets anders. Het is wel zo dat er voor de productie van inkt nafta nodig is. En dat wordt dan weer gemaakt van olie. Maar volgens de Japanse overheid zijn er geen tekorten op het gebied van inkt. Een woordvoerder van de overheid zegt daarover zelfs in gesprek te gaan met de chipsfabrikant. Maar voorlopig is het dus zo in Japan. Ja, voortaan grabbel je in zwart-witte schappen als je naar het chipsvak gaat.
0: Oké, ik neem aan dat het geen gevolg heeft voor de smaak van de chips, zal ik maar zeggen.
1: Ze garanderen dat de producten hetzelfde blijven.
0: Oké, dat is fijn. Ashley Boston.

Goedemiddag, ik ben Joost en je hoorde de IT Brothers zingen op Radio Gelderland. En stel je voor, je bent al meer dan 30 jaar de koningin van de toiletten in Apeldoorn. Bij onder meer Vroomend Reesman en nog een ander warenhuis. Dan zou je denken, het is genoeg geweest. Nee, wat doe je als dat ook niet meer kan bij het warenhuis waar ze nu werkt? Nou, gewoon zelf een toilet beginnen. Renate Vos doet dat gewoon in Apeldoorn en je hoort haar verhaal na James Blunt, Casey and the Sunshine Band en Cock Robin. Spoel ik nog even door.

Bobby, die als ze nadenken over de toekomst denken... wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent... die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst... maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.

0: Al meer dan 30 jaar zorgt zij, Renate Vos, ervoor dat de toiletten bij de HEMA in Apeldoorn en daarvoor bij de V&D altijd schoon zijn. Maar omdat het warenhuis dat nu nog bestaat overgaat naar een poortjesysteem, stopt het werken voor haar daar binnenkort. En dat zet haar aan het denken. Gewoon een eigen toilet. Toch gewoon tussen de urine maar. Dat werk doorzetten, of niet, Renate?
1: Ja, zeker. Dat was wel even een dingetje van, wat ga ik nu doen? En op een gegeven moment dacht ik van, dan ga ik maar kijken of ik zelf wat kan verzinnen en wat kan doen in het centrum.
0: Ja, en jij dacht, na meer dan 30 jaar toiletjuffrouw zijn, ik word gewoon weer toiletjuffrouw.
1: Ja, het is gewoon hartstikke leuk met de klanten, de mensen, het contact, even een praatje, altijd gezellig.
0: Het lijkt me heel apart om een toiletjuffrouw te zijn en om dat mee te maken. Als ik zelf naar het toilet ga bij een tankstation of ook bij een winkel of zo, dan is het gewoon erin en eruit. Hè? Je doet je behoefte, je bent klaar. Maar ik kan me voorstellen dat als je even de tijd hebt, mensen ook wel een praatje maken.
1: Ja, zeker. Ja, heel veel. Elke zaterdagochtend zit ik eigenlijk met een vast groepje ouderen eigenlijk koffie te drinken. Ja, het is allemaal hartstikke leuk en gezellig.
0: Koffie drinken bij de wc. En die ouderen die kunnen dan ook gewoon behoefte doen en lekker met jou kletsen, komen eigenlijk voor jou.
1: Ja, nou dat ook, ja. Ja. Het is gewoon altijd even elke zaterdagochtend even een uurtje en dan zitten we even met elkaar te kletsen.
0: Koffie drinken tussen de urine. Nou ja, zo ernstig is het niet, denk ik.
1: Nee. Het is wel gewoon het gedeelte van het restaurant, zeg maar. Alleen wel heel dicht bij de toilet.
0: Kun je daar één ding uitnoemen wat je nou is bijgebleven, één verhaaltje? Of is dat heel lastig eigenlijk?
1: Ja, ik heb de invalide toilet daar. Mogen voor mij, als er geen invalide is, mogen daar ook gewoon de mensen in. En die vrouw gaat daarin. Dus ik zeg, gaat u maar daarin. En ze gaat daarin. En op een gegeven moment komt ze eruit lopen. En toen liep ze al heel snel. Dus ze gooide eigenlijk de deur gewoon zo achter de dicht. En ze liep heel hard weg. Dus ik trek die toilet open. Ja, die zat helemaal onder. Tot de wasbak, de vloer, de muren. Yeah. Alles zat eronder. Dus. En toen had ik wel zoiets van, ik ga erachteraan. En die ga ik even meenemen en zeggen van, luister. Dit ga ik niet schoonmaken, maar toen was ze al weg. Dus dat is, dus dan moet je het zelf doen.
0: Ja,
1: dus dat maak je ook mee. Je maakt leuke dingen mee, maar je maakt ook minder leuke dingen mee. Ja,
0: maar nu ga je dus toch weer een nieuw toilet openen en dan hoop je dat die klanten een beetje met je meegaan.
1: Ja, en de meeste vaste klanten die komen gewoon allemaal mee en die gaan mee.
0: Ja, want je hebt eigenlijk dat restaurant, hè, van het warenhuis en het toilet, dat heb je gecombineerd met een eigen zaak nu, toch? Zo moet ik het zien.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb nu zelf een winkel openen en met toiletten erin. En een andere gedeelte komt eigenlijk van babykleding tot en met tussendoor maar grote maten eigenlijk. Dus van alles wat.
0: Nou, spannend toch? Of ook leuk?
1: Ja, het is heel spannend. En ik vind het ook wel weer heel leuk. Ja, het is dan ook echt nu van mijn eigen. Dus dat is wel, dat heeft wel wat.
0: Ja, en als je dan iets koopt in de winkel, krijg je korting op het toiletbezoek, neem ik aan, of niet?
1: Daar ben ik nog niet helemaal
0: dat weet je. Met wat je hebt bij die tankstation, zo'n bonnetje, weet je wel. Wat je dan krijgt en dan kun je 50 cent korting krijgen of zoiets. Nou goed, daar denk je nog even over na. Het is wel allemaal heel vers en nieuw natuurlijk. Ik wens je in ieder geval heel veel succes met de opening. Aanstaande donderdag dus, begrijp ik.
1: Ja, aanstaande donderdag om 11 uur dan is de opening.

0: Smit en Nell Horan zometeen met Drive Safe. Maar eerst het weerbeeld in de provincie. Goeiedag Wouter.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hoi, en dat is niet mis, want het zonnetje schijnt lekker op dit moment.
1: Heerlijk. Nou, dat is niet overal, hoor.
0: Nee, is niet. Nee. Ja, de provincie is groot wat dat betreft. Nou, ja. Ik had ook wel wat een straf windje vanochtend hier naar de studio.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja. Nou, op dit moment vallen er nog wel een paar buien. Zelfs met name in het oosten, noordoosten van de provincie. Nou, die gaan wel spoedig wegtrekken. En dan staat er toch een grotendeels droge middag op het programma met niet al te hoge temperaturen. Op dit moment zien we zo'n 11 graden op de warmste plaatsen. Nou, daar komt misschien nog een graadje bij, maar daar blijft het wel bij, hoor. En in combinatie met die stevige noordwestenwind voelt het best wel koud aan van tijd tot tijd. Nou, droog blijft het ook niet heel lang, want vanavond en vannacht krijgen we met een nieuw buiengebied te maken. Daaruit kan op sommige plaatsen best wel eens een millimeter of 10 aan regen vallen tot en met morgenochtend. En het koelt vannacht af naar zo'n 5 graden. En dan morgen is het een komen en gaan van buien eigenlijk de hele dag door. De meest actieve buien vallen wel in de middag. Met name in het zuiden van de provincie is daar lokaal ook onweer bij mogelijk. En temperaturen niet veel hoger dan 10 of 11 graden, hoor. En dat is echt wel laag voor half mei.
0: Oké, en houden we dat een beetje aan zo? Of hoe gaat zich dat ontwikkelen verder?
1: Nou, ook donderdag en vrijdag vallen er nog wat buien. Is het met 12 graden aan de koude kant. 'S Nachts ook opvallend koud. De nacht naar vrijdag en de nacht naar zaterdag, dat zijn momenten waarop het zelfs op sommige plaatsen een beetje kan gaan vriezen. Jazeker. En in de loop van het weekend wordt het droger. Met name overdag gaat de temperatuur dan omhoog. En volgende week krijgen we meer zonneschijn. En dan komen we wel weer tussen de 15 en de 20 graden uit waarschijnlijk.
0: Oeh, ja, want we hebben trouwens ook online daar een artikel over staan. Hè? Dat het half mei is en de handschoenen gewoon aangetrokken kunnen worden.
1: Ja.
0: In Winterswijk en de omgeving. Ja, vrieskou na ijsheilige.
1: Ja, dat is de laatste jaren vaker gebeurd. We moeten ons nooit helemaal vastpinnen op die data, zeg maar. Die vroeger door ervaringen min of meer bedacht zijn. Maar ook dit jaar zou het na de ijsheilige best nog wel eens kunnen gaan vriezen. Ja.
0: Oké, we houden dit in het gaten en doen jullie er weer verslag van.
1: Dat is goed.
0: Oké, dankjewel Wouter.
1: Graag gedaan, hè.
0: Hoi. Doei.

0: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Woonboulevard Zutphen is Hemelvaartsdag vanaf 11 uur geopend. Pollaan 50 in Zutphen.
11: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
12: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
13: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn Hemelvaartsdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
14: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
15: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna €7 miljoen betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de 5e bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
17: Vivaldi XL in Zevenaar.
1: Hemelvaartsdag geopend.
17: Shoppen op zijn mooist in designer outlet Ochtroep. 7 restaurants, indoor speelparadijs, gratis parkeren en ruim 100 designermerken tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Designer outlet Ochtroep Duitsland, 20 minuten over de grens.
18: Ralf Klaassen heeft het Senio 50 Plus matras voor optimale nachtrust.
19: Designer outlet Ochtroep, deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
19: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
23: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
24: Oh, wat betekent dat voor mij?
23: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
24: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
23: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
24: En moet ik verder nog ergens op letten?
23: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
25: Top 3.

Eurythmics, There Must Be an Angel, Radio Gelderland. En zometeen even contact met Sander van Burgers Zoo. Hij is verzorger in de ocean, dus hij zit helemaal tussen de vissen, koralen en de adelaarsroggen. Ja, dat zijn die flinke jongens waar je dan onderdoor loopt. En je ziet ze dan zo plat als een dubbeltje. Verzorgen, dat lijkt me

0: Kings. Speciaal ook voor Thea, die een berichtje stuurt via de GLD-app. Hoi Joost, gezellig dat je er bent. Nou, fijn dat jij ook luistert naar Radio Gelderland. En nu even contact met Sander. Nou ja, niet zomaar iemand, Sander Roosendaal. Jij bent nu bij Burgerzoo. Daar ben je vaker, want ja, je werkt daar als verzorger in de Ocean. Nu sta je eigenlijk op het punt om de adelaarsroggen te voeren, toch?
1: Ja, dat klopt. Ik zit nu inderdaad bij het water te wachten totdat de

0: Ja, ze hebben meer een snuit, zeg maar. En het lijkt net of ze vleugels hebben. En de meest standaard roggen, die zijn gewoon rond.
1: Ja.
0: Dus deze zwemmen dan in de tunnel rond. Die zie je er ook gewoon overheen gaan. Dus eigenlijk dat. De lange staart, ongeveer de grootste staart, is denk ik 2 meter. Dus ja, zo zien ze eruit.
1: En hoe voer je ze?
0: Ik voer ze met een tang. Ah. Met een plantentang van denk ik ongeveer 60 centimeter. En dan, ze komen één voor één, komen ze dan langs. Want iedereen weet allemaal welk dier is. En dan hebben we 's ochtends het voer klaargemaakt voor ze. En we weten ook precies hoeveel voer ze binnenkrijgen. En dan hebben ze een half uur om het voer te komen halen.
1: Ah, het is net als met baby's, dat je ook heel goed op moet letten in die eerste maanden. Hoeveel geef je ze? Hoeveel milliliter melk gaat er doorheen? En dat is ook zo bij die aardappelschoggen. Dat houden jullie allemaal bij, wie wat heeft gehad en dat ze niet te veel krijgen.
0: Ja, en dan kunnen wij ook zien aan het gedrag of ze meer nodig hebben, maar ook aan de body condition score. Ja. En zo kunnen we inderdaad goed bijhouden of ze goed groeien. Of er andere dingen aan de hand zijn. Want ze komen dan nu op een plaat. En dan kunnen we meteen verwondingen zien als die er zijn. En is ook een wat makkelijkere manier om ze er eventueel uit te vangen.
1: Ja, ik hoor jou de body condition control. Dat zie je dan ook via dat apparaat, hoe het lichaam, wat de staat van het lichaam is.
0: Je hebt een body condition score. Dat is een score van 1 tot 5. En dat is van heel mager tot heel dik. En die kunnen we dan zelf gewoon met het blote oog zien. We dan van, nou, dit dier is te dik of te dun. En daaraan moeten wij de voerhoeveelheid in aanpassen.
1: Ah, oké. Okay. En nu.
0: Dus dat is eigenlijk net als bij mensen.
1: Zoals bij mensen. En nu op dit moment komen ze ook langs bij je.
0: Ja, ze komen nu één voor één. Want ik zie ze, zeg maar, rondzwemmen. En dan zie je aan de manier waarop ze rondzwemmen. Of ze gaan langs gaan komen of niet. Dus ik heb net bijvoorbeeld nummer 2 gehad. Dat is het grootste vrouwtje die we hebben. Die weegt zo rond de 80 kilo.
1: Zo.
0: Dus daar gaat ook, wat is het? Ja, bijna 1,5 kilo voer in op een dag.
1: En wat voor voer is dat dan?
0: Vandaag krijgen ze makreel. En ze krijgen ook wel gamba, haring, inktvis. Dus een hele gevarieerde voeding.
1: Oké, okay. En nu wat zou je er nu één kunnen voeren? Ik weet niet of dat op de radio een beetje overkomt hoor, maar dan horen we het water een beetje kletteren of zo. Of ben je nu al daadwerkelijk?
0: Ze komen dus nu langs.
1: Ja.
0: En eigenlijk hoor je ze, als het goed is, als je het goed doet, kletteren ze niet op het water, want dan zijn ze rustig.
1: Ah.
0: En als ze schrikken, dan hoor je de vissen, zeg maar.
1: Ja. Het is ook gewoon heel rustgevend en zo. En je ontdekt dus ook al die mooie, fijne karaktertrekken van die beesten.
0: Zeker, want iedereen denkt vissen zijn vissen, maar als je hier elke dag zit, dan zie je wel verschillen in de vissen.
1: Ja, en herken je daar dan ook jezelf wel eens in?
0: Soms.
1: Ze hebben ook gewoon een humeur, hè? Elke dag.
0: Ja, zeker. Want lang niet elke dag eten ze alles op. Of ze schrikken sneller. Of er zijn andere dingen aan de hand.
1: Ja.
0: Dus, ja.
1: En je kunt dan, en er zitten merkjes op de dieren of zo, dat je precies kan zien wie is, neem ik aan, hè?
0: Nee, dat niet eens. Ze hebben eigenlijk niks wat wij hebben aangebracht of gedaan bij ze. We kunnen gewoon op uiterlijk zien wie is. Je hebt een grote verschil. En een kleurverschil heb je ook nog. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde als bij mensen met de haren of een snor of een baard. Dus dan kun je eigenlijk bij die vissen ook gewoon best wel goed uit elkaar houden.
1: Ja, oké. Ja, in Japan en China houden ze ook, houdt iedereen elkaar ook uit elkaar. Hè? Dus een beetje zo. Dus als je van hetzelfde soort bent, dan kun je dus, wat je zegt, heb je iedereen wel iets anders waardoor je toch kan zien wie is.
0: Ja, de een heeft net iets meer stippen of wel een wondje ergens. Dus ja, dat kun je wel uit elkaar houden.
1: Ja, en jij bent Mr. Adelaarsrog of doe je ook de andere vissen en de koralen daar in de ocean?
0: Nee, ik doe eigenlijk alles. Ik voer alle vissen.
1: Dus
0: ik heb net eerst strooivoer erin gegooid. Dus dat is voor de kleinere vissen in de tunnel die bij de roggen in zitten. Zodat ze wat rustiger zijn en niet bij de adelaarsroggen eten gaan halen. Maar ik voer ook bijvoorbeeld de haaien en ook het koraalrif inderdaad.
1: Oké, je voelt je als een vis in het water, zou ik maar zeggen.
0: Ja, dat kun je wel zeggen.
1: Oké, Sander, dankjewel. Ja, hier in Tot 3 besteden we vaak aandacht aan het verzorgen van dieren in de dierentuin in Arnhem. Hartstikke indrukwekkend. Heel erg dank dat je dit even met ons wilde delen. Jouw eigen lunchmomentje met ons eigenlijk. Tussen de adelaarsroggen. Zelf ook een beetje eten.

berichtje van Joop binnen dat zijn vrouw jarig is. Of ik die even kan bellen en nog een plaatje kan draaien. Maar natuurlijk, laten we dat dit uur ook nog even doen. Iets van Frans Halsema. Ik zeg het zachtjes, want ze mag het nog niet horen.

0: Pascal op Radio Gelderland. En nu een mooie plaat voor Tony. Want Joop Turk die attendeerde mij op het feit dat zijn vrouw gewoon jarig is. Dus ze moest even gefeliciteerd worden. Ik heb haar eerder vandaag even gebeld.
1: Ja, ik ben vandaag jarig.
0: Ja, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Namens iedereen van Radio Gelderland ook. En is het al een mooie dag voor je?
1: Tot nu toe wel. Ik bedoel, de dagen die zien er eigenlijk bijna altijd hetzelfde uit. Maar dat vind ik wel heel erg prettig, dat ik weet waar ik aan toe ben. En dat ik ongeveer kan weten wat ik kan verwachten op een dag.
0: Ja, nou, en dat is vandaag dus niet helemaal zo, want dan krijg je opeens een belletje van Radio Gelderland.
1: Ja, nou ja, daar juist daarom.
0: Welke plaat denk je dat Joop voor jou heeft aangevraagd? Want geen dat heeft hij gedaan.
1: Geen flauw idee. Nee. Misschien iets van Van Morrison, omdat ik daar zo van hou.
0: Ja, daar heb ik jou eerder een keer over gesproken. Dat is maar dit keer is het iets Nederlandstaligs en ik weet zeker dat jij daar ook van houdt.
1: Oké. Okay.
0: Als ik zeg Frans Halsema.
1: Dan zeg ik met Jenny Arian,
0: ja?
1: Of Voor Haar.
0: Voor Haar. Helemaal goed.
1: Vind ik een heel mooi nummer.
0: Heel mooi nummer. En dat is natuurlijk speciaal voor jou, hè?
1: Ja, hij heeft het aangevraagd. Dus
0: ja, ja, nee, maar echt, hij houdt ook van jou, hè?
1: Ja, tuurlijk, ja. Ja. Nee, dat weet ik zeker. Dat weet ik zeker.
0: Ja, ja, ja. Wat is er zo leuk aan Joop? Draai ik het even om.
1: Dat je altijd op hem kunt bouwen. Maar hij zegt van, zolang ik voor je kan zorgen, dan blijf ik dat doen.
0: Ah,
1: en je gaat nergens anders heen als in mijn huis. En ik zorg dat je je redt.
0: Nou, ik word er helemaal stil van, Tony.
1: Ja, dan ja, goed. Mij staan nu de tranen in de ogen, moet ik zeggen, hoor, als ik het vertel.
0: Nee, dat maar, kan ik ook heel goed
1: ja, voorstellen. Dat is gewoon zijn kracht. Hij staat altijd achter me. Hij neemt het altijd voor me op.
0: Nee. Ik wens je in ieder geval een hele fijne verjaardag toe. Geniet ervan. En Frans Halsema draai ik voor jou.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Ach, mensen die zo lang bij elkaar zijn en elkaar zo lief hebben, wat hou ik daarvan. En laat Irene nou ook nog op pad zijn geweest. En voor mij nog iets achtergelaten te hebben, zoals ze dat altijd zo doet. Dan gaat ze aan de wandel en dan komt ze ook in dit geval mensen tegen die al 62 jaar samen zijn. En dan is de vraag natuurlijk, wat is dat geheim dan onder meer?
1: Hand in hand lopen ze hier uit het winkelcentrum. Hoe lang zijn jullie al samen?
2: We zijn beide 62 jaar getrouwd.
1: Wat is nou toch het geheim van een 62-jarig huwelijk?
3: Maakten we dat bekend, dan werden we nog rijk. Maar daar is geen, denk ik, geen regel voor. Het klikt en je moet geven en nemen. En ik denk elkaar een beetje vrijheid gunnen. Als die ergens naartoe wou en ik had geen zin, dan zeg ik die alleen. En maar omgekeerd ook. Kijk, als ik werkte dan en als wij iets hadden van het werk en hij mocht mee en dan zei hij, ja, ik ga niet mee. Dan zei ik, nou is het prima, ga ik alleen.
1: Ja, echt? Dan zei je niet van, ah joh, dat is toch leuk, ga mee.
3: Nee, ja, in eerste keren wel, maar dan op een gegeven moment dan denk je, nou het is goed, dan ga ik wel alleen.
1: Mekaar dus een beetje de vrijheid laten, dat is belangrijk.
3: Ja, dat denk ik.
1: En waar heeft u elkaar ontmoet?
2: We hebben elkaar gewonnen.
3: Ik op straat ontmoet.
2: Hij liep met een buurmeisje en ik liep met, ja, kameraad was het niet. En die kende haar. En die ging weg. En dan ben ik bij. Ik zag zieke melk weer, zei ze, ja.
3: Zo is het gegaan.
1: Zo simpel was dat.
3: Nou ja, zo simpel. Zo ging het toen de tijd. Hè. Tegenwoordig gooit het allemaal over Tinder en weet ik het allemaal. Maar dat was vroeger niet. Dan kwam je elkaar ergens tegen.
1: En hoe was dat voor u dan? Want u zag haar, er waren meer meisjes, hè?
2: Ja, er waren er meer. Toen ik zag, kom, zie ik morgen weer, zei ze ja. En zo zijn we bij elkaar gebleven.
1: U dacht, kat in het bakkie?
2: Kat in het zakje, zeggen ze.

4 dagen lang hits uit de jaren 80. Met op de slotdag de 80's top 80. Dus pak denkbeeldig je Walkman erbij en stem op jouw favorieten. Welke nummers draaide jij grijs? Stem nu en stel hem samen. De 80's Vierdaagse. En Pinksteren hoor je hem op Radio Gelderland.

heel lang geleden dat ik rechtop in bed schoot. Uit bed eigenlijk. Dat je dan gedroomd hebt en niet meer weet waar je over gedroomd hebt. Jack Johnson trouwens op Radio Gelderland in tot 3. Nog een uurtje straks de live hack. Gaan we straks helemaal uitleggen. En de klok op rock. En waarom hebben we nou over dromen? Nou, omdat de nieuwe van Alex Warren er nog even aankomt. Met Fever Dream. Ziek zijn.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Onlineveilingmeester.nl.
3: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
4: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
5: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Boerma Interieurstyling geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Boerma in Arnhem.
4: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een proforma-zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen... en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen 10.000 demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in en dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dit is Radio Gelderland. Met een hele strenge vertraging op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken. Bijna een uur vertraging daar vanwege een ongeluk. En je wordt via de vluchtstrook geleid als je daar dan toch bent. 2 rijstroken zijn namelijk dicht.
10: Sterkt.
4: Nu de tuin in Wageningen. Ook geopend op Hemelvaartsdag. Kijk op nudetuin.nl.
11: Hemelvaartsdag. Het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
12: Het grootste assortiment geraniums, terras en balkonplanten van Gelderland vindt u bij bloemenkwekerij Josmom in Huissen. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis.
11: Hemelvaartsdag. Vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
13: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: True Lease met Genke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
17: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
17: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
17: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
3: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: Top 3. Met Joost.

0: gitaarriffen. Nick Kershaw, misschien wel een van de beste gitaarriffs ooit. Would it be good? Of zeg ik nu iets heel doms?
1: De klok op rock.
0: Elke dag in top 3 gaat hij lekker op rock, die klok. En toen ZZ Top 10 jaar bestond, barstte het gitaarfeest pas echt los. Gimme All Your Lovin' was in 1983 de grote internationale doorbraak voor de Texaanse band. En ja, opvallend is dat het nummer een vrij moderne sound kreeg door het gebruik van synthesizers en drumcomputers ook. Ja, dat was even wennen voor fans en de oude bluesrockstijl, maar toch gebeurde dat. En wij gaan er nu ook nog een keer aan wennen hier op Radio Gelderland.

Ja, het is de klok op Rock dubbeldekker, want de trucks, dat gaat er ook wel in. The Wild Thing, straks nog de 3-voor-3, de grote finale hier in Top 3. En Wild Thing, daarover gesproken, we gaan het zo meteen nog hebben over in de lifehack, over een heerlijk ding, de avocado. Zet je schrap. Je mag alvast in de app laten weten of je ervan houdt, überhaupt. Na Suzanne en Freek met halverwege meer daarover.

0: 9.
1: Ze zijn er de hele tweede helft van mei zoet mee met 10 concerten in Gelredome. Suzanne en Freek vanaf 15 mei. Radio Gelderland staat aan en het gaat over iets wat ik heel lekker vind. Eet jij het ook graag, Rob, eigenlijk of niet?
2: Wat?
1: De avocado. Ja. Oh ja, nee. Ja, daar gaat het om. Ja. Ja,
2: nee, avocado's, ja, absoluut. Ja. Superlekker.
1: Ja, zeker. Want daar zaten wij vanochtend een beetje over te soebatten eigenlijk. Want is hij wel of is hij niet rijp, hè? Eigenlijk, dat is de vraag. En hoe weet je dat dan?
2: Ja, dat is het grote probleem. Je hebt altijd mensen in de supermarkt die er even lekker flink in gaan knijpen. Wat betekent dat de meeste avocado's uit de supermarkt gewoon allemaal beurzen plekken hebben van het knijpen. Is er nou een betere manier om erachter te komen of zo'n avocado goed is of nog niet? Ja, daar zijn we naar op zoek.
1: Zeker. Het zou mooi zijn als dat ook lukt zonder dat je er aan gaat zitten of zo. Hè? Dat je gewoon naar kijkt of dat je soort... Nou ja, wie weet. Laat het maar even weten via de Omroep Gelderland app door een berichtje te sturen. Klik

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey, buurman, fantastisch, hè?
2: Nou, voor elkaar, hoor, buurman.
1: Aan je toe!

Nou, nog één plaatje en dan ga ik even de reacties die binnen zijn gekomen behandelen hier met op. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Contours op Radio Gelderland. Goedendag. We gaan er even door. Maar wij moeten ook door. Met, de avocado-gate, zou je dat zo kunnen zeggen. Misschien wel. Ariette, die heeft er in ieder geval wel wat over te zeggen. Die stuurde een appje. Checken wat zij te melden heeft over...
1: Ariette Jansen.
0: Hallo Ariette, welkom in de uitzending. Jij hebt zo je eigen theorie over hoe je kan zien dat die eetrijp is, die avocado?
1: Ja, inderdaad. Dat heb ik eens een keer op YouTube gezien. Er was iemand een recept aan het maken. Ik vraag me niet wel wat voor een recept. Maar toen werd dan ook de vraag gesteld, ja, maar als ik ze koop, zijn ze altijd bruin aan de binnenkant en dan kun je ze niet meer eten. En toen zei die persoon van, nou, dan heb ik de tip voor je. Je moet zorgen dat je een peervormige, maar ja, dat ligt er ook niet altijd bij, een peervormige avocado hebt. En dan dat, ja, het pitje of het steeltje, net hoe je het noemen wil, waar die aangehangen heeft, dat haal je er gewoon vanaf. En als dat wit is, dan is die perfect.
0: Ja, ja, dat had jij trouwens ook nog ontdekt, hè, Rob? Dat steeltje inderdaad, dat verhaal. Rafa.
2: Ja, het is wat mensen de steeltjes-truc noemen. Ik ken het ook niet, maar als je eronder ziet... Want jij zegt dat die dan wit moet zijn?
1: Ja, wit, grijs-wit, ja.
2: Ja, ja, ook, ja, goed. Ik lees dan op internet vooral dat mensen zeggen... Ja, dat moet weer groen zijn, dan is die eetrijp. Een beetje groen-groen-wit, eigenlijk die goede avocado-kleur.
1: Ja,
2: dat
1: heb ik ook wel gedaan, maar dan of ze zijn nog niet te eten...
2: Ja.
1: Of ze zijn toch niet goed...
2: Ja, en bruin is dan te rijp. En als je hem er niet afkrijgt, dan is hij nog niet rijp. Maar doe je dat dan ook in de supermarkt? Ga je dan steeltjes ervan afhalen?
1: Ja, dat doe ik gewoon. Ja, tuurlijk. Ik moet ervoor betalen. Dus ik moet wel goed spul hebben.
2: Ja, en als die niet goed is, laat je hem liggen?
1: Ja, laat ik hem zeker liggen, tuurlijk.
2: Nee, de oude knijptruc, wat ook veel mensen doen,
1: Daar heb ik zo'n hekel aan als mensen dat doen. Dat doen ze ook wel eens bij kiwis. En ik heb ze ergens gelezen van, knijp niet in mij, ik knijp ook niet in u.
0: Dankjewel voor je reactie, Henriette.
1: Ja, dat is ook geen graag gedaan. En succes met jullie uitzending. Nou, leuk om naar te luisteren.
0: Nou, dankjewel. Fijn om te horen. Ja, zo zijn er nog veel meer van die dingen om te checken of ze eetrijp zijn, hè? Volgens mij, want ik lees in de app bijvoorbeeld ook dat er bijvoorbeeld gesproken wordt over... Ja, jij dacht even dat het een 1 april grap was toen ik het aan jou voorstelde, Rob. Een avocado-scanner.
2: Ja, dat zei je. Ik dacht dat kan niet bestaan, een avocado-scanner. Maar het blijkt inderdaad echt, Joost. Ja. Ik zag in 2023 in Oldenzaal de primeur. Koningin Maxima was er zelfs bij om het apparaat in gebruik te nemen. Daar hou je een avocado tegenaan en zegt het apparaat... Ja, wel goed of niet goed. Rijp en stevig of nog niet rijp.
0: Annelies uit de Wiegen, die mailde erover. Die zegt, er bestaat al lang een apparaatje waar je avocado dan inlegt of tegenhoudt. En die geeft dan aan of hij rijp is of niet. In Wiegen kan zij dat bij de groentehandel in ieder geval checken op die manier. En dan heb ik nog van Gerrie een berichtje. Ik dacht dat ze heel lekker donkergroen moesten zijn. Dan zijn ze rijp, tegen bruin aan, zeg maar. Fijne dag verder. Zegt hij. Heb jij nog meer dingen gevonden op waar je aan kan ontdekken of die eetrijp is?
2: Nou nee, ik heb natuurlijk snel zitten zoeken waar in mijn buurt dan zo'n avocado-scanner te vinden is.
0: Oh ja, ja, ja, ja.
2: Maar die zijn toch niet heel wijd verspreid door Nederland. Het is nog niet echt aangeslagen, die scanner. Ja. Dus voorlopig is toch voorzichtig niet knijpen dan. Tip is inderdaad nog, je kan hem in de palm van je hand houden en dan voorzichtig drukken. Krijg je niet van die hele beursenplekken als die toch al nog niet helemaal rijp was.
0: Okay.
2: Maar dat is het wel zo'n beetje. Ja, de avocado blijft toch een beetje een loterij, is altijd mijn conclusie.
0: Zeker. En het ligt er ook aan hoe je hem dus eet. Hè? Als je er een sausje van wil maken of je wil hem als spread, zeg maar, op brood. Ja, dan is het niet erg als die gewoon een beetje geknepen is. Dan is hij al bijna tot sap vermalen, zou ik maar zeggen. Dankjewel voor alle reacties.

vandaag, dan eten we ze alleen nog maar. Mijn buurmeisje zegt net, zo reageert Gerry in de app, die zegt net dat je het ook netjes kan vragen aan de avocado. Groetjes van Alice. Heerlijk, Alice. Ik ben benieuwd hoe je dat dan vraagt. Lieve avocado, ben je rijp?

0: met John Paul Jong, Love is in the Air. Nee, met nog drie plaatjes.
1: Drie voor drie.
0: Die komen gaan, want net als bij een avocado heb je ook artiesten die even moeten rijpen. En dat kan bij muzikanten lang duren. Er zijn wel eens drie albums voor nodig, zeg maar. Drie tracks van albums die op cd's zijn uitgekomen, die uitgebracht zijn als derde album, zeg maar, van die artiest. Ladies of the Canyon is het eerste album waar deze track vandaan komt. Big Yellow Taxi met Joni Mitchell. En dat album betekende haar echte grote doorbraak.
1: Drie voor drie.

0: derde plaat van Joni Mitchell was haar doorbraak. Geldt eigenlijk ook voor Queen, het album Sheer Heart Attack uit 1974. Een heel veelzijdig palet. Stevige rock, theatrale koortjes en ook nog die mooie ballads. Dit is Killer Queen van dat album.
1: 3 voor 3.

0: Killer Queen van Queen. Nog één plaatje in de 3 voor 3. Hoi Joost, schrijft Henk nog in de app trouwens. Sheer Heart Attack van dat liedje van Queen was mijn eerste aangeschafte LP trouwens. En ik heb hem nog steeds in mijn bezit. Groetjes uit Veenendaal. Zuinig op zijn, Henk. Nou, nog één doorblaak cd van U2. 1983 War, of LP moet ik dan zeggen. Sunday Bloody Sunday. En we gaan niet de live versie draaien, maar gewoon de albumtrack. Die start ik zo meteen in. Niet voordat ik aan Maarten heb gevraagd, die in een paar seconden gaat uitleggen wat er zo meteen in de wissellijst mooi te zien is eigenlijk. Hè?
1: Een filmposter. Oh, film die 40 jaar geleden in première ging met Tom Cruise als straaljagerpiloot. Ja. De muziek uit die film draai ik zo.
0: Tot zo.
2: 3 voor 3.

0: gaat, gaan we voor vast of dynamisch?
1: Dynamisch.
0: Maar in de winter wil ik zekerheid.
2: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
3: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
12: Meeksmeubelen in Vorden en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
13: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18 Sierbestrating.nl.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van 2 kinderen... en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim $55 miljard. Om dat te kunnen betalen moest het $20 miljard lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim €92 miljoen betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: En verkeersinformatie van de AWB. De A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 28 minuten vertraging vanwege bergingswerkzaamheden. De linker rijstrook is daarom afgesloten. De A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Westervoort 7 minuten vertraging. En de N325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek tussen Huissen en Westervoort 8 minuten oponthoud.
17: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
18: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in Designer Outlet Ochtroek tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en Miami Legends. Designer Outlet Ochtroek Duitsland, over de grens bij Enschede.
19: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn Hemelvaartsdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
20: Designer Outlet Ochtroep. Deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
21: Nu de tuin in Wageningen. Ook geopend op Hemelvaartsdag. Kijk op nudetuin.nl.
22: Hemelvaartsdag geopend. Rijmer-Sierbestrating.nl.
23: Thuis in Gelderland.
1: met maar

0: Maisonet en Heartache Avenue. 3:10. Kom binnen, welkom thuis in Gelderland. En zie in de gouden wissellijst aan de wand in de gang. Bereikt u wat moois van de zolder. Het is een poster vandaag. Een filmposter voor een film die 40 jaar geleden in première ging. Deze.
1: Paramount Pictures presents...
2: Just want to serve my country, be the best fighter pilot in Navy, sir.
1: The finest.
2: For 5 weeks, you're gonna fly against the best fighter pilots in the world.
1: The fastest.
2: Because every time you go up in the air, you're unsafe.
3: That's right.
1: The bravest.
3: What you do up there, it's dangerous.
1: A movie about being the best.
2: You figured it out yet? What's that? Who's the best pilot?
1: Tom Cruise, Kelly McGillis, Top Gun, rated PG.
0: Op 12 mei 1986 werd hij voor het eerst vertoond in New York City. Top Gun. En wat zal ik eens opzetten van de soundtrack? Wil je deze?

Kenny Loggins is dat en Danger Zone, deze kan. Lead Me On van Tina Marie, deze stond erop.

Heaven in Your Eyes van Loverboy is dat. Zeg maar. Welke wil je horen van de soundtrack van Top Gun? 40 jaar na de première in New York City. Kenny Loggins met Danger Zone, Tina Marie, Lead Me On, Berlin, Take My Breath Away. Of Loverboy and Heaven in Your Eyes. App het 406-2222-1342. Of stuur een mailtje. Maarten@gld.nl.

Dire Straits. En Heavy Fuel. In de gouden wissellijst. Aan de wand, in de gang, hier thuis in Gelderland, prijkt vandaag een filmposter, die van Top Gun. 40 jaar geleden ging die film in première op 12 mei 1986. En wat zal ik eens opzetten van de soundtrack om dat te vieren? Dat was de vraag zojuist. Kenny Loggins, Danger Zone, Tina Marie, Lead Me On, Berlin, Take My Breath Away en Loverboy, Heaven In Your Eyes. Daar kon je uit kiezen. De meeste stemmen gelden en die waren voor deze. Voor de love theme van Top Gun, zoals op het hoesje stond. Onder Take My Breath Away van Berlin.

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Maas en Waal woninginrichters in Druten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Maas en Waal in Druten.
13: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18 Sierbestrating.nl.
14: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei. Naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
15: Het is 3:30 op Radio Gelderland. In Braamt 11,4 graden. In Kekerdom 12,2. Af en toe is er wat zon. Op de meeste plaatsen blijft het vanmiddag droog. Vanavond trekken vanuit het westen flink wat buien over de provincie en is er een lokaal kans op onweer. En in het Gelders nieuws vanmiddag. Justitie eist 5 jaar cel tegen een 34-jarige man... voor een gewelddadige woningoverval in Elburg 2 jaar geleden. Een vrouw van 74 werd 's nachts door 4 mannen vastgebonden... en met wapens bedreigd. En wielrenner Wilco Kelderman uit Barneveld is uit de Ronde van Italië gestapt. Volgens zijn ploeg heeft hij te veel last van de gevolgen van een valpartij... in de tweede etappe. Meer in de Omroep Gelderland app en op gld.nl. En verkeersinformatie van de ANWB. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 5 minuten oponthoud. A1 Apeldoorn-Amsterdam, dus de andere kant op. Tussen Stroe en Hoevelaken bijna 30 minuten. Door opruimwerkzaamheden. De linker rijstrook is dicht daar. A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Westervoort 13 minuten. En de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en Velperbroek 19 minuten.
16: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
17: Het is feest bij Wentesteugels en Vloeren in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
18: Van 13 tot en met 16 mei wordt voor de 20ste keer het Achterhoekse wandel-event gehouden. Je kunt 1, 2, 3 of 4 dagen wandelen en genieten van de Achterhoek. Start en finish in het centrum van Doetinchem. Schrijf je in op aw4d.nl.
17: Wentesteugels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegel. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentestegelsenvloeren.nl.
19: Thuis in Gelderland. Maarten Daan.

Ming DeVille. En Spanish Roll na AHA en Take On Me. Dat is nou typisch zo eentje die wel eens hoog zou kunnen eindigen in de ethisch top 80. Die gaan we uitzenden, de lijst met de 80 beste liedjes uit de jaren 80 volgens Gelderland op Tweede Pinksterdag. Op dag 4 van de ethisch vierdaagse. Van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei uitsluitend jaren 80 op Radio Gelderland. Met als sluitstuk dus die ethisch top 80. Stemmen, dat doe je op gld.nl/ethisch.

Het is nog 17 nachtjes slapen. Dan verschijnt Mans nieuwe album, The Boys of Dungeon Lane. Op zijn 83ste brengt hij gewoon een nieuw album uit. Paul McCartney. 29 mei ligt het in de winkels. Dit was Another Day op Radio Gelderland. Wij spelen Memory over een paar minuten. En dit is Zoe Levi. Sluit me in je armen. Hoe was je?

0: De Hollies. En Just One Look. We gaan een spelletje doen. Spits je oren. Als je kans wil maken op de exclusieve Radio Gelderland attentie van de week. Want die staat op het spel. Ik ga je 6 fragmentjes laten horen zometeen. Van die 6 zijn er 2 van dezelfde artiest. En uiteraard is de vraag, welke 2 fragmentjes zijn dat? Je hoeft de titels niet te vermelden, je hoeft de naam van de artiest niet te vermelden. Gewoon de nummers van die 2 fragmentjes waarvan jij denkt, dat is hetzelfde clubje wat daarachter zit. Je mag het doorgeven met een WhatsApp-berichtje via 06-2222-1342. En een mailtje sturen kan ook naar maarten@gld.nl. Zorg dan wel dat je mobiele nummer erbij staat en dat je bereikbaar bent, want een voicemail telt niet. Ik moet je natuurlijk wel dan even in de uitzending kunnen trekken, zodat je het juiste antwoord in jouw oren dan kan geven. Je mag ook het foute antwoord geven, maar ja, daar heb je niks aan. Hè? Goed, hier is fragment
1: 1. 2.

Elke twee fragmentjes zijn van dezelfde artiest. Ik ben benieuwd of je het weet. Je mag het appen via 06-2222-1342. Mailen mag ook naar maarten@gld.nl.

0: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
5: Europakinderhulp.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
11: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg zijn we Hemelvaartsdag al geopend vanaf 11 uur.
10: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
12: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien en moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. Hij wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer, zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer, dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Verkeersinformatie van de ANWB op Radio Gelderland. De meldingen vanaf 10 minuten. De A1 Apeldoorn in Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 24 minuten vertraging. De A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Knopend Waterberg en Westervoort een kwartier. A325 Nijmegen richting Knoop het Velperbroek tussen Stadion Gelderdoom en Westervoort 10 minuten. En de N325 Nijmegen richting Knoop het Velperbroek tussen Westervoort en Velperbroek 18 minuten oponthoud. Ik ga ze nog een keer laten horen. 6 fragmentjes die ik net ook al een keer heb gedraaid. Met daartussen verstopt 2 fragmentjes van dezelfde artiest. En de vraag is, welke 2 fragmentjes zijn dat? Luister goed.
3: 1. 2.

0: Elke twee fragmentjes zijn van dezelfde artiest. App het 406-2222-1342 of mail maarten@gld.nl. Maak kans op de exclusieve Radio Gelderland attentie van de week.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, topservice in Epe geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij topservice in Epe.
4: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
5: Vivaldi XL in Zevenaar.
6: Hemelvaartsdag geopend.
7: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
13: Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel?
12: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
15: Thuis in Gelderland. Met

0: I'm getting kind of tired, but I got to keep on walking.
1: I'm walking barefoot.
0: You know. Keep on walking.
2: Mick Jagger en Peter Tosh. Don't look back in Thuis in Gelderland. 13 minuten over 4. We spelen het spelletje met Jos vandaag. Jos, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Arden.
2: Jij bent de gelukkige. We hebben je geloot uit alle inzendingen. 6 fragmentjes achter elkaar met daarbij de vraag... welke 2 zijn van dezelfde artiest. Ik laat ze alle 6 nog een keertje horen aan je, Jos.
3: Heel goed.
2: Komt-ie.
4: 1. 2.

0: En welke van die zes vormen volgens jou een setje, Jos?
1: Ja, ik had 2 en 6, maar voor mij zit ik hartstikke fout, of niet?
0: Ik heb geen idee. Zullen we luisteren?
1: Ja.
2: 3.
0: Wie denk je te horen?
1: Ik heb geen idee.
0: Maakt niet uit.
1: Ik zit in de auto. Ik dacht Donald Summer erin te horen, maar dat is er niet.
0: Dit is Sister Sledge, maar dat maakt niet uit. Ja, tenminste, als 6 ook van Sister Sledge is, maakt het niet uit. Yes. Maar dat is helaas niet goed.
1: Nee.
0: Zonde. Ja, dit was Gloria Gaynor. I Will Survive. Ja. Dat was deze.
2: 6.
0: En hier zet ze helemaal dan in, hè? First I was afraid. En dit is die andere.
2: 3.
0: Never Can Say Goodbye van Gloria Gaynor. Maar je zit in de auto, Jos. Je kan er niks aan doen.
1: Nee. Het was allemaal heel op de achtergrond. Dus.
0: Ja, en meedoen is belangrijker dan winnen.
1: Ja, en de poedelprijs winnen is ook leuk.
0: De poedelprijs is dat je mag kiezen welke van Gloria Gaynor ik draai. I Will Survive of Never Can Say Goodbye.
1: Doe het allemaal, I Will Survive.
0: Wat een prijs, hè?
1: Ja, helemaal.
0: Jos, bedankt voor het meedoen, hè?
1: Dank je.
0: Mooie middag.

0: Daniel Loos en de wind Marwijen op Radio Gelderland. Het is 5:08. Rijkswaterstaat heeft een grote oefening gehouden op de Waal bij Nijmegen vandaag. Gerrit van Merwijk van Rijkswaterstaat, goedemiddag.
1: Een hele goede middag, Martin, en alle luisteraars.
0: Officier van dienst water en chief pilot drone team. Dan ben je iemand.
1: Nou, dat valt mij hoor. Dat klinkt heel erg spannend, maar we doen het allemaal samen.
0: Oké. Was het wel een spannende oefening? Wat is er precies geoefend vandaag?
1: Nou, wij hebben nu geoefend om op de Waal, en ik denk dat de meeste luisteraars de Waal wel kennen, een nieuwe methode om een verontreiniging van olie bijvoorbeeld, sneller en effectiever aan te pakken. Mm-hmm. Een soort pilot. En dan hebben we gebruik gemaakt van een olieveegschip wat normaal op de Waddenzee wordt ingezet, in combinatie met een opblaasbaar opvangscherm.
0: Een opblaasbaar opvangscherm?
1: Ja, dan moet je je voorstellen als een soort paraplu of een V-vorm, die de olie naar een één punt begeleidt, waar de olie van het water wordt gescheiden en de olie afgevoerd kan worden.
0: Juist, en zo'n olie-sleepschip, dat is zeg maar met zo'n lang lint eraan of zo, hè, een rondje, waarmee je die olie insluit, toch?
1: Ja, je vangt zeg maar de Waal, die stroomt van oost naar west. Hmm. En het is de meest drukke rivier van Europa met een hoge stroomsnelheid. En tot nu toe kunnen wij heel slecht olieverontreiniging ruimen. Gelukkig komt dat bijna nooit voor. En nu pakken we systemen die normaal ingezet worden op ruime vaarwaters, als een Waddenzee, Westerschelde. Die proberen wij in deze drukke rivier in te zetten om te kijken wat het resultaat is.
0: Ja, en hoe was het resultaat? Ja, er lag natuurlijk niet echt olie, nu, neem ik aan.
1: Nee, we hebben geen echte olie gebruikt. Met zulke oefeningen, dan pakken wij milieuvriendelijk zaagsel, grof en fijn. En dat is vergelijkbaar met olie op het water. En dan kunnen we ook het effect zien van het ruimen.
0: Mm-hmm. En bent u tevreden?
1: Ik ben zeer tevreden. Die ponton op de Waddenzee die heeft boven verwachting gepresteerd. We gaan natuurlijk later alles analyseren van wat kan er beter en slechter. En dat opblaassysteem, dat voldeed met de stroomsnelheid van vandaag. We hebben een lager rivierstand. Alleen, we zijn bang.

0: als de waarde wat hoger is, dat die niet meer voldoet. Dus we gaan kijken, zijn er alternatieven? Zwaardere schermen? Of is deze niet inzetbaar? Want je moet ook rekening houden met de scheepvaart.
1: Ja, ja. Nou zijn er ook drones ingezet bij die oefening vandaag. Je bent niet voor niks Chief Pilot Drone Team. Wat gebeurde daar precies mee?
0: Nou, het drone team, dat is een bronbestrijdingsteam. Nou ga ik weer een beetje te moeilijke taal doen.
1: Houd het simpel voor mij, hè?
0: Ja, ook voor mezelf, hoor. Het drone team, die wordt ingezet bij alleen bij calamiteiten. En die in dit geval vanmiddag, we hebben met drie verschillende drones gevlogen. En die streamen dan live de beelden van bovenaf naar die oliebestrijdingsvaartuigen. Waardoor zij een goed beeld hebben waar die olie zich bevindt. Ze kunnen die vaartuigen bijsturen, waardoor we een heel effectieve bestrijding hebben.
1: Je kan vanaf boven kun je het gewoon beter zien dan vanaf dat schip zelf. Oké.
0: Okay. Ja. En ook van het schip zelf, ja, dan, hoe de zon staat, dan zie je niet alles goed. Maar van boven heb je een perfect beeld, waardoor wij de hoofdfrontreiniging op kunnen ruimen.
1: Nou, klinkt als een goed idee voor de toekomst.
0: Ja, ik was er zeer tevreden mee, want het is altijd afwachten, hè? Het is een pilot. Ja. En de resultaten kunnen ook wat minder zijn, maar ik ben zeer tevreden.
1: Ja, dat is een mooie gedachte om vast te houden. Gerrit van Merwijk van Rijkswaterstaat, dank u wel.

0: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn. De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
1: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
2: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bij Libri Verbis in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleepreverbish.com.
3: Profiteer van de magazijnleegverkoop. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
2: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleepreverbish.com.
4: Het is 16:30 op Radio Gelderland. In Vuren 10 graden rond. Op dit moment in Spankeren 12,9 graden. Blijft op de meeste plaatsen droog vanmiddag. Vanavond trekken vanuit het westen flink wat buien over de provincie, met lokaal kans op onweer. Morgen is het wisselvallig, met geregeld buien, af en toe zon en een graad of 13. In het Gelders nieuws, de politie heeft opnieuw aanhoudingen verricht bij een demonstratie tegen een AZC in Apeldoorn. Gisteravond werd voor de vierde dag op rij gedemonstreerd. Er zijn 4 mensen aangehouden. En justitie eist een celstraf van 5 jaar tegen een 34-jarige man voor een gewelddadige woningoverval in Elburg. Een vrouw van 74 werd 's nachts door 4 mannen vastgebonden en bedreigd. Meer in de Omroep Gelderland-app en op gld.nl. Verkeersinformatie van de ANWB, de meldingen vanaf 10 minuten. De A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Knoopend Grijshoort en Westervoort 25 minuten vertraging. A15 Gorkum-Nijmegen. Tussen Dodewaard en Knoopend Valburg 10 minuten. Daar is een ongeluk gebeurd. A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum 24 minuten vertraging. En de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Tussen Stadion Gelredome en Velperbroek 40 minuten oponthoud.
5: Voor sport, Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
6: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivante Bosman in Borculo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Vivante Bosman.
5: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
17: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
18: Thuis in Gelderland. Maarten Daan.

bill.

0: Ronan Keating. Life is a rollercoaster. Het is 11 minuten over 16:30 in Thuis in Gelderland. Rob Heijnsdijk kijkt naar het nieuws van binnen- en buitenland. Wat is je zoal opgevallen?
1: Ja, na grote bedrijven moeten ook huishoudens en het MKB vanaf 2028 betalen voor hun CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld voor je cv-ketel of benzine- of dieselauto. Komt dan bovenop de bestaande accijns en belastingen. Het verschilt flink hoeveel huishoudens daarvan merken. Planbureau Leefomgeving waarschuwt dat vooral de armste huishoudens er hard door kunnen worden geraakt.
2: Dat zijn vaak huishoudens die al een relatief groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energiekosten. Dus die kosten gaan omhoog. En daarbij komt dat die huishoudens vaak ook het minst in staat zijn om hier iets aan te doen. Dus rijkere huishoudens kunnen het zich vaak veroorloven om te investeren in een warmtepomp of in een elektrische auto. Maar voor arme huishoudens geldt dit vaak veel minder.
0: Maar is dat een geschat bedrag dan? Zij gaan mijn kilometers bijvoorbeeld niet bijhouden.
1: Toch? Ja, hoe ze het precies invullen weet ik ook niet. Maar het zou enkele tientjes wel kunnen gaan kosten per maand.
0: Okay.
1: De kans is groot dat de Olympische Winterspelen in 2030 voor een deel naar Nederland komen. Spelen worden dan gehouden in de Alpen, maar daar is geen schaatsbaan. En die hebben ze wel in Heerenveen, namelijk Tialf. Het lijkt de organisatie van de Spelen een goed idee als de schaatsers daar dan neerstrijken. Meneer Dolstra, de directeur van Tialf.
3: Tialf staat al decennia lang bekend om eigenlijk het schaatsgat van de wereld. Dus we organiseren al veel WK's, EK's, allerlei andere toernooien. Maar wat belangrijker was voor Frankrijk is dat ze eigenlijk zelf hebben gezegd, we hebben niet zo'n stadion, we willen het ook duurzaam maken, dus we gaan niet een tijdelijke baan zelf bouwen, maar we gaan kijken of wij ergens een baan kunnen vinden die aan de criteria voldoet.
1: Ja, is dat gek? Olympische Spelen in Heerenveen. Ik hoorde vanochtend de afstand tussen Parijs en de Alpen is ongeveer even groot als de afstand tussen Parijs en Heerenveen. Waarom niet?
0: Een stukje klunen.
1: Dat dan weer wel, ja. We gaan nog even naar Arnhemuiden. Al sinds 1949 zingen veel Zeeuwen het lied De Klok van Arnhemuiden mee. Dat in 1977 opnieuw bekendheid kreeg door de Havenzangers. Nu is het voor het eerst ook te horen op het carillon van Arnhemuiden.

0: De Steve Miller Band. En de Joker. Voor het weerige land gaan we naar Weerplaza. Floris Lafeber, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: 12 mei, maar lente zou ik het niet willen noemen, hè, vandaag.
1: Nee, het is echt ronduit fris voor de tijd van het jaar. Momenteel temperaturen tussen de 10 à 11 graden. En dat zijn toch eerder temperaturen die we in de maand februari verwachten. Het is momenteel wel droog, maar later in de avond passeert er een gebied met buien. En dan kan het lokaal eventjes flink doorplensen. Pas in de loop van de nacht trekt de buienzone naar Duitsland weg, wordt het wat droger. En dan koelt het flink af in de opklaringsgebieden naar een graadje of 5. En aan de grond zou het wel eens een paar graden kouder kunnen zijn. Dus al met al een frisse nacht voor de boeg opnieuw.
0: Ja, het wordt weer een wekkertje zetten voor de fruittellers, kan ik me zo voorstellen.
1: Nou, dat zou best wel kunnen, ja. Ja.
0: Zit er wat verbetering in het vat? Ik wil die mopperen natuurlijk, maar oké.
1: Volgens nog niet, want morgen wordt een ronduit buiige dag. We beginnen nog wel met wat zonneschijn. Temperatuur halverwege de ochtend op zo'n 8 à 9 graden. Echt ronduit fris voor de tijd van het jaar opnieuw. In de middag kunnen we de 12 of 13 graden halen, maar dan staan weer veel buien op ons te wachten. En een paar buien kunnen ook gepaard gaan met hagel, onweer en forse windvlagen. Dus al met al morgen de regenradar van Weerplaza goed in de gaten te houden. En ook donderdag en vrijdag komt er tot een aantal buien. Die zullen wel minder intensief zijn dan morgenmiddag. En donderdag en vrijdag is het ook fris voor de tijd van het jaar met 10 tot 13 graden hooguit. En daarbij waait er een meest matige tot soms vrij krachtige westenwind die het gevoelsmatig ook een stukje kouder kan laten aanvoelen. In het weekend krijgen we wel tijdelijk te maken met een weersverbetering. Hogere temperaturen op de zondagmiddag, een graadje of 15. Dan overheersen ook de droge periode met zon. En ook volgende week kan er een enkele bui vallen, maar de droge periode zullen overheersen. En wat verder opvalt is de temperatuur, want die gaat vanaf maandag flink omhoog. Halverwege volgende week kan het zelfs weer 17 tot 20 graden worden.
0: Oh, nou, dus we houden gewoon moed. Nee, we houden moed.
1: Nee, we houden zeker moed. Ja, graag gedaan. Fijne dag.
0: Doeg.

0: Stem op jouw favorieten. Welke nummers draaide jij grijs? Stem nu en stel hem samen. De Ethies Vierdaagse. En Pinksteren hoor je hem op Radio Gelderland.
1: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
4: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
3: Hemelvaartsdag, vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
4: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
5: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien. En het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie van de ANWB. 22 meldingen in onze regio. Ik noem ze nu alleen als het langer duurt dan 10 minuten. De A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Barneveld en Amersfoort West. 14 minuten vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 11 minuten. De A12 Utrecht-Duitse grens tussen Knoopend Grijshoort en Westervoort. 24. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. 3 kwartier vertraging. En de laatste is de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Tussen Elst en Knoopend Velperbroek zeker een uur op onthoud.
9: Shoppen op zijn mooist in Designer Outlet Ochtroep. 7 restaurants, indoor speelparadijs, gratis parkeren en ruim 100 designermerken tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Designer Outlet Ochtroep Duitsland, 20 minuten over de grens.
10: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
11: Designer Outlet Ochtroep, deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: Wij zijn Medipoint.
17: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
18: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
17: En voor de sta-opstoel van Toon.
19: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
17: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
23: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
22: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
24: Thuis in Gelderland. Met Mar-

0: Shilai en de Love Bazaar. 5:12 in het huis in Gelderland. Tijd voor een greep uit het Gelders nieuws van vandaag. Rob Heinsdijk.
1: Rijkswaterstaat heeft vandaag geoefend op de Waal bij Nijmegen. Er werden daar twee methoden getest om olie in de rivier op te ruimen.
2: Een portunus, dat is een duwbak met twee veegarmen. En de andere middel is de currentbuster. Dat is een opblaasbaar systeem voor olieverontreinigingen die op de rivier zitten. Dat we die op de rivier al kunnen ruimen voordat ze kwetsbare ecologische gebieden en havens besmetten.
1: In plaats van olie werden er vanaf een schip houtsnippers in de rivier gegooid. Met behulp van drones konden de schoonmaakvaartuigen zien waar de verontreiniging zich bevond. Nou, Rijkswaterstaat noemt één van de twee geteste methoden veelbelovend. En ook de inzet van de drones bleek goed te werken. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer wil dat rapper J, voorheen bekend als Kanye West, wordt geweerd uit Nederland. De rapper wil begin juni twee concerten geven in Gelredome in Arnhem. Maar een meerderheid van de Kamer vindt dat die concerten niet door moeten gaan, omdat J in 2025 meerdere keren antisemitische uitingen heeft gedaan. Minister Van Weel van Justitie heeft al gezegd dat het kabinet zoekt naar aanknopingspunten om de rapper te kunnen weigeren, maar dat dat wettelijk misschien niet mogelijk is. Renate was in Apeldoorn 30 jaar toiletjuffrouw. Eerst in de V&D, later in de HEMA. Maar ze raakt binnenkort haar baan kwijt, want ze wordt vervangen door poortjes. Ze besloot daarom maar voor zichzelf te beginnen. Binnenkort opent ze deuren van haar eigen openbare toilet. Dat combineert ze met een kledingwinkel om uit de kosten te komen. Ze heeft de drie toiletten naar eigen smaak ingericht.
3: Dit is mijn nieuwe plek, ja. Hier heb ik dan de toiletten. En het is allemaal een beetje met dat, dan wou ik het ook naar mijn eigen smaak allemaal doen. Dus ook allemaal marmer en een beetje bling-bling. Ik kan het nog niet helemaal bevatten, maar ik heb wel zoiets van, het is straks wel echt gewoon mijn ding. En als de opening dan is, dan heb je zoiets van, nu gaat het echt, ja.
0: Wat goed.
1: Ja, toiletjuffrouw van je eigen toiletten. Komende donderdag is het zover. Dan opent ze de luxe lounge boutiques aan de Beekstraat in Apeldoorn.
0: Met een luxe toilet. Marmer, beetje bling-bling. Dat heb je toch veel liever dan poortjes. Gewoon een ouderwetse toiletje, vrouw.
1: Absoluut.
0: Wat is dat nou?

0: Danny Vera en Marlon Pichel, Try Again in Thuis in Gelderland. Het is 9 minuten voor 5:30. Morgen beginnen de mooiste wandeldagen van Nederland. Lezen we op de website van de Achterhoekse Wandeldagen. Het is de 20e keer dat dat evenement gehouden wordt. Ed Laar van de organisatie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: De mooiste wandeldagen van Nederland, waarom ook alweer?
1: Zo is dat. Omdat wij een schitterend routes hebben. Ik zeg altijd in een soort klavertje rond Doetinchem. Waarbij we alle kanten op gaan richting Doetinchem, richting Gaanderen, IJzevoorde, Hummelo, Bronckhorst en Montferland. 4 prachtige routes door een heel afwisselend gebied. Op verschillende afstanden en met een hoge waardering van onze wandelaars. Dus ik kan niet anders zeggen als... Ja, inderdaad, de prachtigste van Gelderland zeker.
0: Heel goed dit. Score klanttevredenheid 8,5 zie ik op de site staan. Ja, zowel zand als asfalt zorgt voor uitdaging. Dat is wel een bijzonder element eraan, hè? Inderdaad.
1: Dat klopt. We lopen een stuk op de Vaardenweg. Daar ontkomen we niet aan. Maar goed, er zijn ook heuvelachtige stukken, met name in het Montferland, waar we over smalle zandpaadjes gaan. Dat mag gelukkig van Staatsbosbeheer, vol medewerking daarvan. Er zijn stukken door weilanden heen, er zijn stukken langs de Oude IJssel. Eigenlijk kom je alle gesteldheden kom je tegen. En dat maakt het ook voor wandelaars heel uitdagend. En dat betekent ook dat heel veel wandelaars bij ons komen oefenen. Voor bijvoorbeeld, dan zeg ik maar even, de echte Vierdaagse in Nijmegen of dat soort dingen.
0: Ja.
1: En dat doen ze met heel veel plezier en heel veel, inderdaad heel veel tevredenheid, want meten we ook ieder jaar. En proberen we ieder jaar ook weer een beetje op te hogen. Dus voor dit jaar staat de 9 in het vizier, zeg maar.
0: Ja, die Vierdaagse lopers van die echte, zeg maar, in Nijmegen. Is dat ook het gros van de deelnemers of komt er ook heel ander publiek op af?
1: We hebben dit jaar een opvallende hoeveelheid vierdaagse lopers echt in de voorinschrijving. Of die dan ook lopen in Nijmegen, dat weet ik niet. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid voorinschrijving, hebben we er ongeveer 800 die zich inschrijven voor 4 dagen meelopen. En we hebben er 850 ongeveer die zeggen van ik loop 1 of meerdere dagen mee. Een ongekend aantal hoog inschrijvingen vergeleken bij de andere jaren. We zitten er dik tussen de 500 en 600 boven in de voorinschrijving. En dan moeten de echte inschrijvingen, zeg maar de inschrijving op de dag zelf, of nu nog inschrijven voor de dag van morgen, of voor een van de andere dagen, die moeten nog komen.
0: Ja.
1: Dus we zijn inmiddels, we verheugen ons op een enorme belangstelling. Dat is alleen maar leuk.
0: Ja, en dat zal misschien ook bijdragen om het financiële plaatje een beetje rond te krijgen. Want veel evenementen die hebben daar moeite mee, hè? Hoe gaat dat bij jullie?
1: Nou, dat hadden wij ook. We hebben dit jaar voor het eerst sinds lange tijd onze inschrijfgelden wat moeten verhogen. Daar waren we eerst wat bang voor. Zeggen van, oh jee, maar als de landelaars dat nog maar accepteren. Nou, de hoeveelheid inschrijvingen ligt er niet om. Dus dat is geen probleem. En dus maken we een zo sluitend mogelijke begroting. En daar passen we de inschrijvingen op aan. We hoeven niet enorme winsten te maken. Maar als we de kosten met een beetje reserve kunnen dragen, is dat prima. En dat lukt ons gelukkig dit jaar ook weer.
0: Het is de 20e jubileumeditie. Gebeurt er nog iets bijzonders omheen?
1: Ja, want vorig jaar hadden wij 15 lopers die voor de 19e keer meeliepen. Dat betekent dat er ook 15 maximum zijn die voor de 20e keer meelopen. En daarvan hebben zich inmiddels 13 opgegeven. Dus we hebben 13 lopers die voor de 20e keer meelopen. En voor hun hebben wij op aanstaande zaterdag bij de finish op het Simonsplein een ongelooflijk leuk aandenken gemaakt aan 20 keer meelopen in de Achterhoek bij de Achterhoekse Wandeldagen.
0: Van al die honderden mensen alleen voor hun, ja?
1: Alleen voor hun, ja.

0: Daar had je maar nee moeten doen, zeggen we dan.
1: Ja, precies. Veel inschrijvingen. Nou heb ik net de weerman even aangehoord. Maken jullie je druk om dat weer? Of zijn die zandpaden ook gewoon overbost, zeg maar?
0: Nou, de hele hoeveelheid is overbost. Ja. Gelukkig hebben we de afgelopen weken niet al te veel nattigheid gehad. Dus ze kunnen nog wel wat water hebben. Ik zeg altijd van, een beetje regen kan geen kwaad. Want hoe meer regen, hoe groener het bos, zeg maar. Dus mooier kun je het niet aantreffen als nu. Alleen ja, en we hebben alles in de hand behalve het weer. Dus ja, we kunnen ons er druk over maken, maar het helpt niet.
1: Nee. Zo is het.
0: Zo is dat. En je hoort ook heel veel wandelaars die zeggen, joh, maak je druk. We doen de regenjas aan, we de paraplu mee. En we gaan gewoon lekker. En we zien wel, zeg maar.
1: Zo is dat. Maak er mooie dagen van, Ed Laar, van de Achterhoekse Wandeldagen. Dankjewel.
0: Gaan we doen.

0: ook naar het stoffenspektakel.
1: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
0: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
1: De toegang is gratis.
0: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
2: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Nu de tuin in Wageningen. Ook geopend op Hemelvaartsdag. Kijk op nudetuin.nl.
4: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn Hemelvaartsdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
5: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: Het is 17:30 op Radio Gelderland. In Gortel 11 graden precies. In Geldermalsen 12,2. Vanuit het westen trekken vanavond flink wat buien over de provincie, met de lokaal kans op onweer. Morgen is het wisselvallig, met geregeld buien, af en toe zon en een graad of 13. De rest van de week verandert er weinig. Pas in het weekend wordt het droger en ietsje warmer. En dit geldt als nieuws vanmiddag. Als het aan de Tweede Kamer ligt, gaan de concerten van rapper J in het Arnhemse Gelredome volgende maand niet door. De ruime kamermeerderheid wil dat de omstreden artiest de toegang tot Nederland geweigerd wordt. En opnieuw zijn er aanhoudingen verricht bij een demonstratie tegen de komst van een AZC in Apeldoorn. Gisteravond werd voor de vierde dag op rij gedemonstreerd. Er zijn 4 mensen aangehouden. Meer in de Omroep Gelderland app en op gld.nl. En de verkeersinformatie van de ANWB. 21 meldingen opgeteld, zeker 4 uur aan vertraging. Ik noem ze nu alleen als het langer duurt dan 10 minuten. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 11 minuten. A12 Utrecht-Duitse Gent tussen Knooppunt Grijshoort en Westervoort 23. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 3 kwartier vertraging. A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde-Zuid en Knooppunt Hattemerbroek 11 minuten. A50 Arnhem-Os tussen Knooppunt Grijshoort en Knooppunt Valburg 13 minuten. En de A325 Nijmegen richting Knooppunt Velperbroek tussen Elst en Velperbroek 1 uur vertraging.
7: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
8: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
14: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
13: En voor de sta-opstoel van Toon.
15: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
20: Thuis in Gelderland. Maarten Daan.

0: Milo en Howling at the Moon. Rob Heijsdijk houdt voor ons de media aan de gaten. Wat valt er zoal op?
1: Ja, veel producten die speciaal voor kinderen en baby's worden gemaakt zijn niet gezond. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam. Sommige ontbijtgranen zijn zelfs niet geschikt als dagelijks tussendoortje, zeggen de onderzoekers. Een onderzoeksbureau onderzocht producten voor baby's en kinderen zoals fruitpotjes, babypap, maaltijdpotjes, kindertoetjes en dus ook ontbijtgranen. Nou, die bevatten vaak veel suiker en weinig vezels. Maaltijdpotjes voor baby's die bevatten vaak te weinig calorieën, zelfs voor een volledige maaltijd. Temperatuur bij ons is deze dagen aan de lage kant. Dat is ook zo in de Alpen. Daar gaat het de komende dagen sneeuwen. En dat is zover in mei in bijna 20 jaar niet meer voorgekomen. Tot en met afgelopen weekend was het nog zomers in het Alpengebied. Maar soms zelfs 25 graden of meer. Maar het weer is nu omgeslagen. Sommige gebieden heeft het vanochtend al gesneeuwd tot onder de 1200 meter. En de komende dagen kan er lokaal tot een meter sneeuw vallen. Dus ja, de lange latten die kunnen weer uit het vet, als je dat
0: weer
1: zegt,
0: die kant op, mensen. Ja, zit het in het vet eigenlijk, de lange latten?
1: Ik heb geen idee.
0: Je bent ook niet van het skiën.
1: Nee,
0: ik ook niet.
1: Twee amateurvoetbalclubs die staan vanavond wel geteld 42 seconden tegenover elkaar in wat RTV Oost misschien wel de kortste wedstrijd ooit noemt.
0: Echt?
1: Gaat om het eerste elftal van WVF uit Zwolle. Het moet voor een flitsduel een uur naar Hengelo reizen ook. Komt door een fout van de scheidsrechter in het duel 3 weken geleden. Speler van WVF kreeg in de blessuretijd zijn tweede gele kaart. Die had dus rood moeten krijgen. Maar de scheidsrechter had dat niet door. De speler bleef in die laatste minuut ten onrechte op het veld. En de andere club, ATC 65 uit Hengelo is dat. Die heeft bezwaar gemaakt. Wil dat de wedstrijd wordt afgemaakt met het juiste aantal spelers. En de KNVB ging daarin mee. De club uit Zwolle moet voor die 42 seconden dus een uur naar Hengelo reizen, zei ik net al. Die stand is 3-3. Turbo-wedstrijd, zoals die wordt genoemd, is vanavond live te zien via de site van RTV Oost. Alle 42 seconden.
0: Het kan wel herscoren in 42 seconden.
1: Maar het bijzondere is, de ene ploeg heeft 9 spelers, de andere 11. En het is in de buurt van het doel van die club met 9 spelers.
0: Ja, dus moeten ze ook echt verder. Niet vanaf de middenste.
1: Nee, en dan is het een vrije trap. Dus het wordt echt ook nog spannend.
0: Moet het ook besloten worden? Kan er eventueel nog een strafschoppenserie volgen? Of is het echt die 42 seconden en dan was het?
1: 42 seconden klaar. Los dan van de blessuretijd die er nog bij komt.
0: Zit ik toch een keer een hele wedstrijd uit. Dankjewel.

U2, met Ed Sheeran en Taras Topolia. Yours Eternally, Radio Gelderlandse Daan. We voegen een stel Grieken toe aan onze alle 1300 goed monumentenlijst over een paar minuten. Na de House Martins en Happy Hour.

0: Klaus Martens, happy hour. Happy hour voor liefhebbers van het Nederlandse lied zometeen. Een uur lang uitsluitend Nederlands product in helemaal nationaal. Ik mag dit nog doen.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.
0: Elke werkdag, even voor 6 uur, hoor je in Thuis in Gelderland één van de 1300 liedjes uit alle 1300 goed. De lijst die de smaak van Gelderland laat horen en die we in oktober weer gaan uitzenden. Vandaag voor de tweede keer muziek uit Griekenland op onze monumentenlijst. Na Vicky Leandros is het vandaag de beurt aan Aphrodite's Child. Met in de geleden onder meer Demis Roussos en Vangelis. In de zomer van 1968 verscheen hun tweede single en dat werd hun eerste grote hit. In de Nederlandse top 40 was hij goed voor de tweede plek. In alle 1300 goed was het vorig jaar een iets bescheidener hitje. Het eindigde op nummer 1253. Rain and Tears.

0: Woonboulevard Zutphen is Hemelvaartsdag vanaf 11 uur geopend. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
2: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in Designer Outlet Ochtroep tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legends. Designer Outlet Ochtroep Duitsland, over de grens bij Enschede.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
4: Designer Outlet Ochtroep, deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
5: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18 Sierbestrating.nl.
6: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
8: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van den Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
9: Nieuwe leesbril nodig?
10: Mijnleesbril.nl.
9: Gratis verzenden en retourneren.
11: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
12: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
6: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
14: Hey, bedankt.
13: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
15: Hey, Remo!
16: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
17: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Hey, Remo!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
19: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Steen, evenhoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
21: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

Radio Gelderland. Een uur lang helemaal nationaal.

0: helemaal nationaal. Iedere werkdag van 6 tot 7 op Radio Gelderland.
1: De beste hits van eigen bodem.

0: Hemelvaartsdag. Het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
1: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
0: Hemelvaartsdag, vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
1: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Vivaldi XL in Zevenaar.
3: Hemelvaartsdag geopend. Kom ook naar het stoffenspektakel.
2: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
3: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
2: De toegang is gratis.
3: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
6: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En ja, dat is alles wat ik erover kan zeggen.
5: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Gelderland. De avond van Gelderland.

Donderdag is het hemelvaart. En de hele dag hoor je op Radio Gelderland hemelse helden. Artiesten die er dus niet meer zijn, maar nog altijd bij ons blijven. Hemelse helden op je radio. De hele

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
2: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
1: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
3: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd. Het kost de hele avond. Het kost geld. Sportief gezien is het... Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend. Nee.
1: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien. En het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: het leven en ouder worden. Eerlijk en met een flinke dosis humor. Of zoals Benny het zelf zegt...
1: Ja, wie gaat er zingen dan? Ja, nou, dat doe ik dan wel, want ik ben niet zo goed op gitaar.
0: Deze Hemelvaartsdag op

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Brunssum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
2: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
1: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland. Non-stop.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de omroep NH.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
1: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: We hebben gezien, Rutte 4 is er niet op gelukt. Dan had je een kabinet afgelopen 2 jaar met PVBW NSC. Die wetten niet gelukt.
1: Zat
0: nu waren
1: we
0: zo dichtbij. En dat deze niet door zijn gegaan, dus een hoop te wijten richting de VVD. In deze, we hebben de wetten gemaakt, ze liggen op de plank, we hebben ze verdedigd. Maar ik heb wel een meerderheid nodig van partijen die voorstemmen.
1: Ja.
0: Maar dan nog moet je altijd kijken waar kan ik verantwoordelijkheid pakken. En wat we dus nu doen als coalitie, waar de VVD nogal een relevant onderdeel van is met 2 andere partijen. Wij zeggen hoe dan ook, al die maatregelen die nu weggestemd zijn, moeten door in Nederland, dus we komen met nieuwe wetgeving.
2: Ja, was dat nou wij van het kabinet of wij van de VVD? Dat leidde tot opgetrokken wenkbrauwen bij de coalitievrienden. En die gaan waarschijnlijk morgen weer heel goed opletten. Jette is er niet, dus Jessicus vervangt hem weer. En dan gaat het over een ander politiek explosief onderwerp, namelijk de hypotheekrenteaftrek. Daar is die weer.
3: Ja, waarom staat die nou opeens weer op de agenda?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ze dachten dat ze dat in het coalitieakkoord goed hadden dichtgeregeld. Want er staat namelijk in, we laten het zoals het is. Maar ja, dat lukt niet. En dat het politiek explosief is, ja, dat bleek vandaag al. Het is namelijk zo, het wordt een beetje ingewikkeld, maar ik zal proberen om het goed uit te leggen. De hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens, die gaat een beetje stijgen. Die mogen dus meer aftrekken. En dat komt doordat er een beetje meer belasting wordt betaald en daardoor die renteaftrek ook omhoog gaat. Dat kost 280 miljoen. En bij GroenLinks PvdA hadden ze bedacht, daar kunnen we wel betere dingen voor bedenken, voor die 280 miljoen. Doe maar niet die hogere aftrek. Diende daarover een motie in. Die haalde het vanmiddag, nota bene, met steun van de 2 van de 3 coalitiepartijen. D66 voor, CDA voor, VVD tegen. En dat leidde tot een afgemeten reactie van de VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans, die zei, ja, het kan wel zijn dat de meerderheid dat wil, maar we doen het niet.
4: We hebben heel duidelijke afspraken gemaakt. We maken geen aanpassingen in de hypotheekrenteaftrek, geen aanpassingen in de systematiek daaromheen. De manier waarop we de eigen woning fiscaal behandelen, zoals dat heet, dat blijft gelijk en dat hebben we letterlijk zo afgesproken.
2: Ja, motie of niet, zegt Brekelmans, ja. 280 miljoen of niet, die hogere aftrek die blijft gewoon, want we hebben dat nou eenmaal afgesproken. Nou, Wilfried, je weet één ding, in Den Haag, zo gauw ze hier met het coalitieakkoord gaan zwaaien, dan lopen de gemoederen op en dat gebeurde vandaag. Nou, vooralsnog leidt dat niet tot ongelukken, ja. Want CDA en D66 die laten het hier even bij.
3: Ja. Ja, maar kan dat kabinet dat dan volhouden?
2: Nou, dat is een goede vraag, want morgen wordt het probleem nog een beetje groter. Het gaat om een groep van mensen die nu al 30 jaar bijna hun rente aftrekken. Die termijn is beperkt tot 30 jaar. Het probleem is alleen, niemand weet voor wie dat geldt. De Belastingdienst niet, de banken niet. En de mensen zelf, ja, die zijn misschien verhuisd, huis verkocht, hypotheek veranderd. Morgen komt er een clubje ambtenaren met een suggestie om dat op te lossen. En één ding is duidelijk, dat gaat of miljarden kosten of de aftrek moet op de helling. En daar moet het kabinet zien uit te komen.
3: Nou, het is allemaal weer begonnen, het spel in Den Haag.
2: Zeg dat wel.
3: Wens je veel plezier er weer mee de komende tijd. Dankjewel, dank je. Wilma Borgman. Op uitnodiging van journalist van vakbond NVJ gaf Thomas Erdbrink vanmiddag de persvrijheidlezing. En 15 collega-journalisten en Ruslanddeskundigen protesteerden al eerder tegen deze keuze, ook met een brandbrief. Omdat volgens hen Erdbrinks tv-serie Onze Man bij de Vijand Russische propaganda onweersproken laat. Thomas Erdbrink is hier aanwezig. Thomas, ik heb je speech niet gehoord. Ik heb hem wel helemaal gelezen, deze 5 kantjes.
5: Nou, dat was wel 3500 woorden.
3: Ja, ja. Nee, je mag best wat strakker zijn. Ja. Wat mij opviel is dat jij een paar keer het woord klassieke journalist had vallen. Dat je een pleidooi houdt voor de klassieke journalist. Wat is dat?
5: Nou, ik denk dat het tijd is om voor de journalistiek om even heel goed ook naar zichzelf te kijken en terug te gaan naar de kernwaarden van journalistiek. En een klassieke journalist die probeert in ieder geval objectief te zijn, die doet aan hoor en wederhoor en die is ter plekke. En wat we in mijn ogen de afgelopen jaren hebben gezien is toch de infiltratie van activisme in journalistiek, waarin het dus minder belangrijk is nou, waar ik eigenlijk anders moet zeggen, waarin goed en kwaad veel duidelijker onderscheiden worden. Mm-hmm. Waar moreel fout en moreel goed ook heel duidelijk genoemd worden. En waarin je ook gewoon één kant mag kiezen. En ik denk
3: dat. Ja, houdt de pleidooi voor het midden, kortom.
5: Ja, eigenlijk. Ik hou een pleidooi.
3: Zit jij daar?
5: Ik zit altijd in het midden, want ik heb professioneel zo min mogelijk mening.
3: Oké. Ja, dat vind je niet... Dat...
5: Nou ja, het is natuurlijk een hele filosofische discussie. Hoe kan het...

0: Dan begreep ik de eerste aflevering niet. Dacht ik, wat is die aan het doen? Andere verhalen kom ik gewoon oorlogsverhalen tegen van mensen die getroffen worden door de oorlog. En dan maakt het eigenlijk niet uit waar je dan bij hoort. Dan is het gewoon een zwaar en ontroerend verhaal wat ik gehoord heb.
1: Mm-hmm.
0: In die brandbrief staat ook, jij hebt met jouw documentaire een wissel getrokken op de persvrijheid. Wat vind je daarvan?
1: Nou ja, ik vind dat de brandbrief, die overigens te lezen is voor iedereen, maakt allerlei veronderstellingen. Waaronder bijvoorbeeld Ert Brink omringt zich met Poetin getrouwen en Ert Brink trekt een wissel op de persvrijheid.
0: Ja.
1: Het is gelukkig in Nederland deze mensen vrij om te vinden wat ze willen van ons werk. Alleen ik vind het geen wissel op de persvrijheid. Ik vind dat wij een nieuw inzicht bieden wat er eerst niet was. Want laten we eerlijk zijn, zoveel mensen, uit Nederland in ieder geval, er werken daar 70 westerse correspondenten, de New York Times is er, er zijn correspondenten uit Frankrijk, uit Duitsland, uit andere landen. Maar in Nederland in ieder geval, los van het geweldige werk van Geert Groot-Koerkamp, heeft de afgelopen jaren weinig journalisten gehad. De NOS heeft een journalist teruggetrokken zelf. Tom Vennik van de Volkskrant is er uitgezet. NRC heeft Evra Kukier teruggetrokken. Maar uiteindelijk komen wij met een beeld van hoe is het leven daar onder. Hoe leven gewone Russen onder het dictatoriale beleid van Vladimir Poetin tegen de achtergrond van deze oorlog. En ik hoop maar dat mensen ook door die punten van kritiek heen kunnen kijken en ook het geheel kunnen zien en kunnen zien van hey, hier kan ik als mediaconsument ook wat mee misschien.
0: Als je nog twee mag maken voor al die kijkers, die vele kijkers, zou je dan andere research plegen en anders te werk gaan naar wat er allemaal gebeurd is?
1: Nee.
0: Dus je bent eigenlijk ongevoelig voor de kritiek?
1: Ik ben niet ongevoelig voor de kritiek, want ik vind dat je een goed punt maakt als het gaat over sommige voice-overs. Alleen, we maken geen perfect product.
0: Nee. Maar juist een voice-over kun je slijpen. Als je daar live iets moet doen, snap ik wel dat het af en toe moeilijk is. Ja. Zeker met de taal.
1: Ja. Nou ja, het maken van 4 afleveringen documentaire. Je hebt het vast ook wel eens gedaan.
0: Heel makkelijker werk. Maar,
1: Maar jij vindt het makkelijker. Maar ik heb dat dus in een land gedaan waar bijna niemand heen gaat. En ik vond het toch best wel ingewikkeld. En ik kan alleen maar zeggen, ik denk dat alles erin zit. Dat je gewoon dat er niemand is die deze serie afkijkt en zegt, zo hé, nou, nu ben ik eens even voor Rusland. Of nou vind ik dat het Kremlin echt goede punten heeft. Ik kom dat gewoon niet tegen. En ik verwacht ook niet dat mensen dat tegenkomen, want zo is de serie niet.
0: Oké. Okay. Ga je nog meer maken daar?
1: Niet in Rusland, nee.
0: Nee? Mag je niet meer naar binnen dan?
1: Ik zou nou iets willen maken over Nederland eigenlijk.
0: Okay.
1: Interessant. Is ook een land waar mensen in bubbeltjes zitten en elkaar de maat nemen.
0: Ja. Dan kan er weer een nieuwe brandbrief komen ook.
1: Absoluut.
0: Veel succes. Dankjewel, Thomas Erdbrink. Change your heart. Look around.

0: vliegtuig voor een tweedaags staatsbezoek aan de Chinese president Xi Jinping in Beijing. De New York Times noemt het de belangrijkste top sinds het bezoek van Nixon in 1972 aan Mao. Wat willen China en de VS uit deze top gaan halen? Aan de telefoon, Sjoerd den Daas, correspondent in de Verenigde Staten, maar ook voormalig China-correspondent. Hallo Sjoerd.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, vorige maand verwachtte Trump dat Xi hem in Beijing met een big fat hug, zei hij geloof ik, hè, zou begroeten. Hoe zijn die persoonlijke verhoudingen tussen die twee presidenten eigenlijk?
1: Nou ja, als we Trump zo straks hoorden praten voordat hij op het vliegtuig stapte richting Alaska in eerste instantie en daarna naar Beijing alsnog, dan is die relatie fantastisch. Hij heeft daar heel veel vertrouwen in zijn persoonlijke relatie met Xi Jinping. Ze kennen elkaar natuurlijk ook al veel langer. Ze hebben elkaar ook vaak gezien. En dit is de manier waarop Trump natuurlijk ook graag zaken doet op het internationale toneel. Hij denkt die relatie tussen die twee enorme grootmachten, die opponenten op het wereldtoneel, op de persoonlijke manier toch vooral te kunnen managen.
0: Ja, en wat wil Trump binnenhalen met dit staatsbezoek?
1: Nou ja, van alles en nog wat was natuurlijk nogal hoogspanning van vorig jaar. Dus het contrast is vrij groot met toen. Ik denk dat hij nu vooral een beetje stabiliteit zoekt. Hij zou 6 weken geleden al naar Beijing gaan. Omdat toen die oorlog wel afgelopen zou zijn in Iran. Dat was niet zo. 6 weken later zou dat wel zijn. Het is nu nog steeds niet zo. Ook al zei Trump daarover vandaag opnieuw dat hij enorm aan het winnen is. Maar hij wil vooral laten zien dat met alle brandjes die er in de wereld op dit moment al dan niet door hemzelf aangestoken aan de gang zijn. De smeulende brand, zou je kunnen zeggen, met China op dit moment, dat hij daar in elk geval nu wat stabiliteit weer kan terugbrengen misschien. Ja, en misschien wat Boeings, wat vliegtuigen en sojabonen bijvoorbeeld ook weer aan de man kan brengen.
0: Okay. En wat wil Xi binnenhalen?
1: Nou, ik denk dat hij al misschien best wel wat gewonnen heeft in aanloop naar deze top met de terugkeer van Trump ook in het Witte Huis. Natuurlijk heeft het allemaal pijn gedaan, de heffingen waarmee Trump wild om zich heen heeft geslagen. Totdat er een staakt het vuren kwam in oktober eind vorig jaar. Het uitkleden van Amerika van Trump door USAID is daar een van de voorbeelden van. Zo'n noodhulp ontwikkelingsorganisatie van Amerika, onder meer in Afrika actief. Ook het stoppen met Voice of America. De soft power kanalen, de nieuwskanalen die ook in het Chinees uitzonden tot voor kort. Daarmee heeft China natuurlijk al winst geboekt. Ja, hier specifiek Xi is natuurlijk iemand van de lange adem. Het hoeft niet per se allemaal morgen, overmorgen, vrijdag te gebeuren. Maar ook hij hoopt natuurlijk dat de boel een beetje stabiliseert. Tarieven, daar wil hij natuurlijk helemaal het liefst vanaf. Technologie, daar wil hij zoveel mogelijk toegang toe houden. Maar het allerbelangrijkste voor hem is echt wel Taiwan.
0: En gaan ze ook praten over de situatie in de straat van Hormuz?
1: Ja, ongetwijfeld. Nogmaals, Trump die denkt dat hij enorm aan het winnen is. Die oorlog, voor zover ik weet, is nog gaande. De straat van Hormuz nog steeds dicht. Hij zei dat hij daar ook geen hulp bij nodig zou hebben van wie dan ook. Dus ook niet van Xi. En dat hij in het vliegtuig weer zou gaan nadenken over een strategie. Natuurlijk heeft China daar last van. Trump zelf heeft daar veel last van. Ook hier in eigen land veel onvrede over. Die oorlog is mateloos impopulair. Hij zal toch vooral proberen, Trump, om bij Xi Jinping aan te dringen om ook hun macht, voor zover ze die hebben, want economische macht, wat is die waard met een regime dat toch aan het wankelen is, om die wel in te zetten.
0: Ja, maar wat heeft Amerika China eigenlijk te bieden, denk jij?
1: Nou ja, ik denk met name iets van stabiliteit, iets van voorspelbaarheid misschien. Toegang natuurlijk tot de Amerikaanse markt, tot technologie, maar ook andere uitruilen die voor Trump misschien niet zoveel betekenen en voor Xi Jinping heel erg veel. Denk dan dus aan Taiwan. Trump zal niet zeggen, lijf het maar in, we doen niks. Zo slim is die echt nog wel. Maar Xi, denk ik, zal wel een zaadje proberen te planten bij hem, zodat er misschien net wat andere woorden uit Amerika komen. En nu is het nog zo dat de positie van Amerika is dat ze een vredige oplossing voor dat probleem rond Taiwan steunen. Dat ze tegen unilaterale veranderingen zijn in de status quo. En Xi zou kunnen vragen van Trump, nou ja, spreek je uit tegen onafhankelijkheid, van onafhankelijkheid niet steunen zoals het nu is. Tegen onafhankelijkheid zijn, dat klinkt misschien niet als een heel groot verschil, maar dat zou voor Beijing echt een wereld van verschil al zijn. En weer een stapje dichterbij brengen, de inlijving van Taiwan door Beijing.
0: Ja, dus jij vermoedt in ieder geval dat Trump nooit weg zou gaan zonder daar een deal te gaan sluiten, afgezien van Taiwan dus even dan nog, hè?
1: Nou ja, ik denk dat hij in elk geval wel iets wil kunnen truthen. De vorige keer, 2017, als ik me niet vergis, toen kwam er van alles op Twitter. Toen werd er ook van alles verkocht, ook een hoop Boeings. Nu zijn dat er misschien nog veel meer, misschien wel 500 die verkocht gaan worden. Een enorme deal zou dat zijn.
0: Hij neemt ook iemand van de CEO mee, hè, van Boeing.
1: Ja, hij heeft een serietje CEO's mee. Volgens mij zijn het er net wat minder dan de vorige keer, bijna 10 jaar geleden. Dus maar opnieuw zit er een serie CEO's, onder andere ook veel investeerders. Misschien dat er daar ook afspraken over worden gemaakt van hey, waar kunnen we elkaar wel vinden nog op dit moment. Maar ja, er zijn ongetwijfeld mooie headlines die Trump daaruit wil slepen. Maar de substantie, ja, daarvan vraag ik me af, dat moet natuurlijk toch in de periode ook weer daarna gaan gebeuren.
0: Ja. Tim Cook gaat ook mee van Apple. Waarom is dat?
1: Tim Cook investeert natuurlijk veel in China. En ik denk dat hij er toch vooral ook voor wil zorgen dat zijn business daar veilig is. Dat hij toegang houdt tot die hele voor hem lucratieve Chinese markt. De toeleveranciers van Apple zijn natuurlijk de afgelopen jaren ook door de heffingen naar andere landen verplaatst. Dus daar zal misschien ook nog wel een uitruil plaatsvinden. Ik weet niet of daar deals van worden aangekondigd.
0: Nee. Hey, dankjewel, Sjoerd den Daas. Dan gaan we naar een pretpark op de resten van een oude afvalverbrandingscentrale aan de Maas in Rotterdam. Dat zou het levenswerk, het laatste levenswerk misschien moeten worden van ondernemer Henny van der Most, inmiddels 75 jaar, die eerder ook al zo succesvol was met pretparken in oude Duitse kerncentrales die hij ging bouwen. 1,5 jaar lang werd van der Most gevolgd door regisseur Max Ploeg. Een documentaire van gemaakt, Pretpark. Henny heet het, morgen te zien op televisie. Nu heb ik Henny zelf aan de lijn. Henny van der Most, goedenavond.
2: Goedenavond, goedenavond.
0: Ja, het is een film, die is al een paar maanden klaar natuurlijk. Ze gaat dat met films, met documentaires. Maar het laatste nieuws zit er niet in, hè, van vandaag.
2: Nee, jammer genoeg niet.
0: Vertelt u eens, wat is er gebeurd?
2: Ja, vandaag heb ik het, of ik niet, maar ze hebben me het faillissement aangevraagd. En het doek is gevallen.
0: Het faillissement is aangevraagd.
2: Voor Rivoli Rotterdam is nu, vandaag officieel faillissement aangevraagd, ja.
0: Ja, maar dat betekent dus dat...
2: Door de
0: dat
2: financier.
0: Dat het hele plan niet meer doorgaat. De financier trekt zich terug.
2: Nee, ze hebben het al ondertussen, het is dan weer verkocht al.
0: Ja.
2: Weer terug.
0: Ja. Maar dat betekent dus, betekent dat dat u zelf ook dan failliet bent, of niet?
2: Nou ja, die financier komt geld tekort. Ik had een financiering van 7,5 miljoen. Dat is reeds opgelopen naar 11,5 miljoen met boete rentes.
0: Ja.
2: En die jongens die willen die centen beuren natuurlijk, maar meer kun je niet verdienen.
0: Dus dat betekent dat die 4,5 miljoen bij u vandaan moeten komen?
2: Ja, nou en nog een miljoen tekort met de verkoop. De lening was 7,5 miljoen.
0: Hoe zit u erbij, meneer Van der Mos? U heeft dit in 2012 bent u dit begonnen. Ja, dus zei de gemeente, kom eens praat. Je hebt wel vaker gekke plannetjes.
2: Ja, met een rode loper binnengehaald.
0: Ja.
2: En ik word afgestraft als een... Ja, echt, ik vind het zo erg wat er gebeurt. Niet te filmen. Ik kan het zelf nog niet begrijpen. Ik zeg, waarom? Ik heb niks verkeerds gedaan in mijn oren. Ja, het heeft wat lang geduurd, maar er is ook iets moois gemaakt. Ik bedoel,
0: maar waarom voelt u zich afgestraft?
2: Ik wou 15 miljoen investeren. Als de gemeente tegen mij gezegd had, Henny, je moet dan en dan moet je klaar wezen, dan had ik misschien 20 miljoen investeerd. Had ik gestopt, dan had ik gewoon een klein parkje gehad. Maar ja, niemand zei wat. De gemeente was alleen maar enthousiast. Elke 14 dagen kwam mijn ambtenaar en of ziet, oh, mooi, Henny, dit, dat, dit. Nou, en zo was ik aan het bouwen.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook wel zo geweest dat na een aantal jaren de gemeenteraad in Rotterdam zo een aantal keren heeft gezegd van het gaat nu wat lang duren. Mensen ontevreden waren over het plan, omdat ze zeiden de wereld is veranderd. Misschien moet er wel woningbouw komen of iets anders, hè?
2: Oh, daar zijn ze voor 3-4 jaar geleden echt achter de schermen mee begonnen.
0: Ja.
2: Ik bedoel, daar hadden ze moeten zeggen, Henny, we willen de woningen bouwen. Nou, we gaan om de tafel zitten, we maken een deal. Klaar.
0: Ja.
2: Maar wat er nu gebeurd is, hebben we gewoon 50 miljoen bij kwijt. Mijn hele vermogen is weg.
0: Maar goed, het is wel... Kijk, u bent een beetje een rare man, want u heeft gewoon gekke plannen in uw hoofd en die wil u gewoon uitvoeren, kost wat kost. Dat is ook bijzonder natuurlijk. Ja, maar dan, you win some, you lose some, zeggen ze dan, hè?
2: Als u woensdag de film ziet, dan kunt u zien hoe ik werk. Ik bedoel, ik zeg wel eens tegen die Rotterdam, ik zeg tegen die wethouder, ik zeg, wie bood als particulier zoiets nog in Rotterdam? Het zijn allemaal...
0: Maar waarom, want u, aan uw tongval te horen, u komt niet uit Rotterdam, waar komt u vandaan?
2: Ik kom origineel uit Slagharen.
0: Oké, maar waarom wil iemand uit Slagharen, waar je een ponypark had trouwens, waarom wil iemand uit Slagharen dan uiteindelijk zijn grootste project misschien wel in Rotterdam bouwen? Midden in het centrum.
2: Ja, ik heb ook bovenin Duitsland een kazerne omgebouwd. De Kalkaar, de kerncentrale. Dus ik heb over heel Nederland alleen... Ja, die wethouder belde mij op. Vrij blijven door. Ik hoef helemaal niks te doen. Maar ja, we gingen allemaal oude gebouwen bij langs. Die echt gerestaureerd moesten worden. Het ergste vind ik nog. Wat ik aangepakt heb, is allemaal opgeknapt. En de rest is allemaal nog oude troep.
0: Mm-hmm.
2: En ze hebben hem gewoon gezegd van in één keer halverwege de rit... Henny, dan en dan moet je klaar wezen. Ja, dat kon niet. Ik was geld nodig. Die erfpark moest verlengd worden.
0: Ja, maar goed, u was in 2012 min of meer begonnen met de plannen... en we zitten nu in 2026. Ze zeiden nou, in 2025 moet het uiterlijk klaar zijn. Dat heeft u niet gehaald.
2: Nee, maar dat hebben ze me een half jaar van tevoren verteld, hè? Of drie kwart jaar.
0: Ja. Wat wilde u, kunt u nou eens uitleggen, wat was nou uw droom? Wat wilde u daar nou maken?
2: Heel mooi, gezellig familiepark. Heel breed, Rivoli, van theater, restaurants, kroegen, maar ook een reuzenraad, achtbaan, schaatsen. Ja, van alles, spookhuis. Ja, helemaal compleet, ja, gigantisch.
0: Ja, ik zie u in die documentaire, u struint ook... plekken af, volgens mij in Duitsland, als ik me goed herinner... Waar dan weer hele gekke poppen staan. Die zeggen, die koop ik ook even op, dit erbij, dat erbij.
2: Ja, dat ben ik, ja. U bent een unieke tentbouwer in Rotterdam. Ja. Een paradepaadje, ja. Ik bedoel...
0: Maar ja. U tekent op een oude krant, bij wijze van spreken, de plannetjes uit, hè, zag ik.
2: Klopt, ja.
0: Ja, zo bent u. Kunnen mensen goed met u samenwerken? Want dat lijkt me best wel ingewikkeld als je iets wil maken wat 100 meter hoog is of 50 meter hoog.
2: Ja, en je ziet als je niet met mensen samen kunt werken, kun je het ook niet bouwen.
0: Ja.
2: Ja, want ik ben geen man, ik ben alleen maar denker. Ik heb geen hamer, ik heb geen tank. Ik ben alleen bedenker. En dan mensen moeten het uitvoeren. En dan ga je met elkaar dat iets moois van maken.
0: Maar,
2: en mensen voegen wat toe.
0: Ja, want u bent iemand, zei u nu ook niet in de documentaire... dat u niet goed kunt lezen en niet goed kunt schrijven?
2: Oh, nee, ik ben dyslexie, ja.
0: Ja.
2: Ja, ik heb nog nooit een boek gelezen.
0: Nee.
2: Maar,
0: ja. Is dat lastig, is dat lastig dat, geweest? In uw werk moet dat heel lastig zijn, want het is technisch werk ook, toch?
2: Ja, ik denk niet. Ik bedoel, ik kon echt me uit creatief als kunstenaar... kon ik me daar helemaal presenteren. Ik bedoel, echt uniek. Ja, wat moet ik ervoor zeggen? Je moet zien, zeg ik altijd.
0: Ja, ik ben er geweest hoor, een keer. Ik woon in Rotterdam. De hek stond een keer open. Heb ik daar een rondje gemaakt.
2: Ja, ben je er boven geweest?
0: Maakt op mij? Nee, niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat zou gevaarlijk zijn. Maar het viel mij op. Het was ook slecht weer hoor. Het regen. Ik vond het wel een troosteloze bende eigenlijk.
2: Ja, dat is troosteloos. Ja. Vooral in de bouw natuurlijk. Maar u had even naar... Aanmoedersklap had ik u van alles laten zien op het dek. Want dat is het probleem. Van buitenaf zie je niks. Ja.
0: Waar had u mij mee naartoe genomen? Wat had u mij laten zien?
2: Ik had u theater laten zien. De bowling, helemaal in maritieme sfeer. Een spookhuis. Ja, zoveel te beleven.
0: Ja, u heeft om dat af te maken... u bent zelf misschien niet heel handig, weet ik eigenlijk niet... maar u hebt personeel voor nodig. Waar kwam dat vandaan?
2: Dat kwam overal weg. Van Slagharen veel, van mijn bedrijven, die hebben veel aangewerkt. En mensen uit Rotterdam. Maar ook Polen heb ik erop gezet, want om goede vakmensen te vinden... dat is een ramp in Nederland tommelijk geworden.
0: Mm-hmm.
2: Maar met elkaar, ik heb een Spanjaard, maar met elkaar, het was een familie.
0: Oh,
2: dat zie je ook in de film. Ik bedoel, we zijn een familie, hè? We gewoon met allemaal buitenlanders en Nederlanders hebben we dit opgebouwd.
0: Ja. Hoeveel mensen had u in dienst?
2: Ik heb totaal 2500 man in dienst gehad.
0: 2500?
2: Ja. Ja, totaal heb ik gehad. En die
0: in
2: heb
0: al
2: ik
0: die
2: zelf,
0: jaren? Ja.
2: Ja, die heb ik zelf gekweekt. Dus niet gekocht, maar opgebouwd. Ik had nu zo'n beetje, met Rotterdam, zo'n beetje 60 mensen aan het werk.
0: Ja.
2: Gemiddeld zo per jaar, hè, ongeveer. Dan was het een keer wat hoger, dan wat lager. Laag ook aan hoe de centen binnen kwamen.
0: Ja, ik zag ook dat er mensen in campers sliepen, hè, op dat terrein zelf.
2: Ja, ja, ja,
0: toen dacht
2: ja.
0: ik wel van, poeh, dat is wel misschien... niet altijd ideaal. Kan dat wel?
2: Nou ja, als u dat zegt, die Spanjaard die vond dat prachtig. Die ging elke keer 3 weken naar huis toe, een week. En 3 weken was hij hier. Want hij had een goede douche en alles hij had ik. Hè. Ik bedoel, het is niet zo. Hij sliep alleen in die camper ja. En de rest.
3: Ja.
2: En hadden we een keuken, alles erbij op, erin aan.
3: Ja. Wat gaat er nu gebeuren? Want het failliet, er is weer een nieuwe eigenaar, denk
2: ja.
3: ik.
2: Ja.
3: Die neemt het dan over en die probeert daar toch nog steeds een pretpark van te maken in Hartje Rotterdam.
2: Ja, een pretpark, een speelpark. Een speel. Hij wil alle attracties eraf gooien. Dus attracties van 1 miljoen, die wil hij gewoon in het schrot gooien. En hij wil er gewoon spelen maken, dus springkussens en een beetje spelen voor de kinderen. Ja, ja. Ik weet verder ook niet hoor. Want,
3: nee. En wat gaat dus... u nu doen? Want u zit nu letterlijk thuis, denk ik.
2: Ik zit nu thuis, ja.
3: Ja. Wat moet u nu? Want dit was uw laatste droom.
2: Ja, nou ja, mijn droom, maar ik heb nog wel meer droom. Maar ik moet die droom wel kunnen verwezenlijken. Moet je wel geld hebben, hè?
3: Ja.
2: En hoe ver gaat men? Hoe ver gaat men? Je moet zo zien. Ik heb een salaris allemaal onroerend goed staan. Heb ik verkocht of verhuurd aan personeel voor bedrijven. Ik heb bedrijven overgedaan aan personeel. Ja. Dus wat doe je? Die jongens laat je lage huur betalen. Ja, waarom zal ik die jongens straffen met hoge huur? Maar als je lage huur krijgt, zijn de panden ook minder waard. Ja.
3: Maar nou, betekent dat nu dat u een beetje aan de grond zit?
2: Nou ja, dat kunnen we zeggen, ja.
3: Ja. Moet u uw huis uit?
2: Ik weet niet, morgen weet ik weer meer.
3: Want?
2: Nou ja, ze pakken mijn privé ook aan. Die lui die grijpen alles wat ze grijpen kunnen. En, ja. En dan zeg je, zoals die boeterente, dat is voor hun allemaal netto geld, hè?
3: Ja. U woont goed, trouwens, zag ik in de film.
2: Ja, ik moet zeker goed. Ja. Ik bedoel, daar heb ik ook voor gewerkt. Ik bedoel, ik ben dag en nacht, ik ben 76, maar ik ben nog steeds bezig. Hè?
3: Ja.
2: Het is niet zo dat ik in Zwitserland of in Spanje huis heb, of nee. Dit of dat. Ik ben gewoon een man die, ja.
3: Eén ding is zeker, meneer Van der Most, Rivoli is niet meer van u. U laat dat lopen, het is voorbij. Failliet verklaring. Van der Most zit thuis en... Ja, hoe het verder moet, weet niemand. Hè? Nee. Ik wens u het allerbeste. Morgen is Pretpark Hennie te zien. De film geregisseerd door Max Ploeg. 8:55 volgens mij bij BNN Varen te zien op NPO 2. Het gaat er goed.
2: Ja, dankjewel.
3: Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Rob Trip en ik wens u nog een hele mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Human. Mensen die maanden, soms jaren dood in huis liggen. Niemand die ze mist. Hoe kan het dat sommige mensen zo eenzaam zijn en vaak zo vervuilen? Wat zijn de verhalen achter deze tragiek? In veel grote steden zijn initiatieven om deze mensen toch te bereiken en iets van hun eenzaamheid te verlichten. En hen, als het eigenlijk al te laat is, toch een mooie uitvaart te geven. In de publieke tribune praat Koen Verbraak met mensen die zich het lot van deze Einzelgängers hebben aangetrokken.
0: Zaterdag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
4: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
3: En voor de sta-opstoel van Toon.
5: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Museumhuis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
8: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: NPO Radio.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot een graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De Nacht van Gelderland.

0: helemaal nationaal. Iedere werkdag van 6 tot 7 op Radio Gelderland.
1: De beste hits van eigen bodem.

0: prachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

De hele dag dichtbij. Radio Gelderland.

was kind of blue.

0: fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
0: En ga er maar eens lekker voor zitten.
2: Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor